0: beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde. Een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Vakantieradio 2026. Ook in de vakantie zijn we er 24 uur per dag. Met muziek en informatie voor jong en oud. Hou hem aan!

0: regio-info.
1: Een expositie in het Schoonhoven Zilvermuseum. Dag luisteraars, in het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven worden de eindexamenstukken van de afgestudeerde goud- en zilversmeden van de vakschool Schoonhoven geëxposeerd. De werken zijn nog tot en met einde van het jaar, tot en met 13 december te bezichtigen. En dat allemaal in de Zilverlounge van het museum. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: Regio-info.
1: Verkeersinformatie op RTV Krippen de Waard. Dag luisteraars, tot en met 7 augustus is er een wegaafsluiting op de burgemeester James Singel in Gouda. Het betreft de kruisingen met de Goudse Poort en de burgemeester Meisingel. De aannemer voert wegwerkzaamheden uit voor het nieuwbouwproject 1828. Houd dus rekening met enige vertraging.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Een eerste proefpersoon heeft een experimenteel vaccin gekregen tegen de ebola-variant, waarvan een uitbraak is in Congo. De test in het Engelse Oxford is de eerste waarbij mensen worden gevaccineerd. 50 gezonde mensen krijgen het vaccin om te kijken of het schadelijk is. Als het vaccin werkt, is het meteen klaar om te worden ingezet. Er zijn al 600.000 doses aangemaakt. Sinds eind april zijn er in Congo en buurland Oeganda meer dan 1000 mensen omgekomen door ebola. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantievierders zijn geëvacueerd. In Gironde worden ook 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De Franse autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 22:30 op meerdere plekken in het land te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam, daar begon op te breken en boven Nederland opbranden. En Venezuela wil uit het internationaal strafhof in Den Haag stappen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken van het land. Volgens hem heeft Venezuela het vertrouwen verloren door politieke aanvallen. Het strafhof begon in 2020 een onderzoek naar misdaden tegen de menselijkheid door het Venezolaanse regime. Het weer, het is droog, bij een graad of 13. Overdag is het ook droog, veel zon, ook wel wat stapelwolken. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Morgen zondag bewolkt, regen, maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag is het weer een stuk warmer. Dit was het NOS-journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

info. Blues in Lekkerkerk. Op zondag 20 september speelt Blues & More Collective in de muziekzaal van Ambitia in Lekkerkerk. Verwacht rauwe gitaren, sterke zang en blues die je voelt. Het wordt weer een hele gezellige middag. De zaal is open om 2:30 en de intree is €7,50.

0: info.
1: Het W. Krimpenerwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, musea hier in de Krimpenerwaard. In Haarzeg bijvoorbeeld is er het museum Paulina Bisdom van Vliet. Een prachtig 19e eeuws woonmuseum. Stap er eens binnen en waai je direct in de sfeer van de vroegere adellijke familie die daar leefde. Het museum Paulina Bisdom van Vliet.

0: regio-info.
1: Een berichtje voor de agenda. Op zaterdag 12 september wordt de proeverij Haastrecht weer georganiseerd. Geniet van de sfeer. Proef de lekkerste hapjes en drankjes. Geniet van live muziek en het nationaal kampioenschap kaasrollen. U bent van harte welkom op 12 september van 5 uur 's middags tot 11 uur 's avonds.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Enkele grote natuurbranden in Spanje zijn nog niet onder controle. Bij Madrid en ten westen van de hoofdstad zijn 60.000 mensen geëvacueerd. Wel is er voorzichtig optimisme. De temperatuur is iets gedaald en de wind is gaan liggen. De autoriteiten hopen dat het vuur vannacht en de komende dag beter kan worden bestreden. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag steun van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. Ook in Frankrijk woeden nog grote natuurbranden. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Gironde worden 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. In het Engelse Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin tegen de Ebola-variant die rondgaat in Congo en Oeganda. Het is het eerste van 4 vaccins waarmee op mensen wordt getest. Als het werkt, dan kan het meteen worden ingezet. Er liggen al 600.000 doses klaar. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strandje dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat ze 112 hadden gebeld, vond de politie nog een tweede granaat. Vermoedelijk zijn het explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, het is droog bij een graad of 13. Overdag ook droog, veel zon, ook enkele stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt en regenachtig en vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
4: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Kom kijken bij de scouting. Dag luisteraars, tot en met eind augustus kunt u in de bibliotheek van Schoonhoven aan de Bergambachtenstraat nummer 9 in Schoonhoven-Noord een zomertentoonstelling zien die in het teken staat van de rijke geschiedenis van Scouting Olivier van Noord 2. De tentoonstelling belicht hoogtepunten, ontwikkelingen en uitdagingen door de jaren heen. Hartstikke leuk om dat eens een keer te bekijken. Ben je in de gelegenheid? Kom zeker even langs.

0: Regio-info.
1: Ontspanning en plezier. Dag luisteraars, de zomerperiode is de tijd van ontspanning en plezier. Wie op vakantie gaat, wensen we een goede reis toe en een aangenaam verblijf. De vakantiegangers in de regio heten van harte welkom. Leuk dat u er bent en uiteraard ook een fijn verblijf toegewenst.

0: regio-info.
1: Vakantietijd op de radio. Fijn dat u luistert naar RTV Krimperwaard. Zomerradio 2026. Hou hem aan, waar u ook bent.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5 uur.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer daar te helpen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat de brandweer ondersteunt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. Enkele grote natuurbranden in Spanje zijn nog niet onder controle. Bij Madrid en ten westen van de hoofdstad zijn 60.000 mensen geëvacueerd. Wel is er voorzichtig optimisme. De temperatuur is iets gedaald en de wind is gaan liggen. De autoriteiten hopen dat het vuur daardoor beter kan worden bestreden. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag steun van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. In de buurt van Doornenburg in Gelderland zijn vissers gisteravond over een fosforgranaat gereden. Die begon vervolgens te roken en vloog in brand. De granaat kwam bloot te liggen omdat het water in de rivieren erg laag staat. Als fosfor nat is, is het niet gevaarlijk, maar in droge staat kan het ontbranden. Nadat 112 was gebeld, vonden de hulpdiensten nog een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. En een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Er kwamen meldingen uit onder meer Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam, daar begon op te breken en boven Nederland opbranden. Het weer, het is droog bij ongeveer 13 graden. Overdag veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen regen bij maximaal 23 graden. Maar vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Geen voetbal in Bergambacht. Vanaf komend seizoen introduceert de voetbalvereniging Bergambacht met trots geen voetbal voor de kinderen van 6 tot 12 jaar. Op woensdag 9 september is er een informatieavond voor ouders van kinderen met een beperking die interesse hebben in geen voetbal. En wel 's avonds tussen 8 en 9 uur in de kantine van de voetbalvereniging Bergambacht. Wilt u wat meer informatie? Mail dan even naar secretariaat@vvbergambacht.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: info.
1: Wees er snel bij! Het programma 2026-2027 van Theater Het Kwartier in Stolwijk is bekend. Blader door het programma. Laat u inspireren en bestel eenvoudig uw kaarten via www.hetkwartierstolwijk.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: SW Krimpenerwaard met tips voor de vakantiegangers. Dag luisteraars, tips voor de vakantiegangers. Wandel in het Loetbos bij Lekkerkerk. Het Loetbos is het centrale natuurgebied van de Krimpenerwaard, doorsneden door het Veenriviertje de Loet. Wandelen, vogelspotten of beklim de houten uitkijktoren en geniet van een wijds uitzicht over de sloten en de polders. Een tip van SW Krimpenerwaard. Lekker wandelen in het Loetbos.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn ruim 140.000 inwoners en vakantiegangers geëvacueerd voor de natuurbranden in het zuidwesten van het land. De branden in de departementen Gironde en Landen zijn nog niet onder controle. De regering stuurt 500 extra militairen naar het gebied om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. De Spaanse autoriteiten hopen dat enkele grote natuurbranden daar vandaag onder controle zijn. Ze hebben goede hoop omdat de temperatuur vannacht is gedaald en de wind is gaan liggen. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag hulp van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. De branden woeden bij Madrid en ten westen van de hoofdstad. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 22:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de Starlink-satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam en boven Nederland opbrandde. Uit een museum in Frankrijk is een gouden halsketting van 2500 jaar oud gestolen. Het is een massief gouden halsring van bijna een halve kilo. Het juweel is onderdeel van de Schat van Vie en lag in het museum van Châtillon-sur-Seine. De Franse minister van Cultuur spreekt van een nieuwe klap voor het erfgoed van het land en vreest dat het juweel wordt omgesmolten. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strand dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat 112 was gebeld, vond de politie een tweede granaat. Vermoedelijk zijn het explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, het wordt een droge en vrij zonnige dag. Hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt met regen, maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne carwash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Hij komt er weer aan, de Lek- en Bandenrit. Dag luisteraars, de 14e Lek- en Bandenrit staat dit jaar gepland op zondag 6 september. De Lek- en Bandenrit is ongeveer 75 kilometer lang en bedoeld voor bromfietsen van het bouwjaar 1984 of ouder. De route is door de Krimpenerwaard en omgeving. De inschrijving voor de Lek- en Bandenrit is geopend. Dit kan via www.lek-bandenrit.nl. Er zijn maximaal 250 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij, want ook hier geldt, vol is vol. De Lek- en Bandenrit door de Krimpenerwaard, zondag 6 september.

0: Regio-info.
1: Items gezocht voor De Waard aan tafel. Dag luisteraars, in de maand september starten we weer met een nieuwe reeks, een nieuw seizoen De Waard aan tafel, ons wekelijks televisieprogramma. Heeft u tips of items voor dit programma? Mail ze zo snel mogelijk naar redactie@rtvkrippendewaard.nl en vermeld erbij uw naam en telefoonnummer. Alvast hartelijk dank.

0: Regio-info.
1: Open dag bij de hospice Krimpen de Waard. Dag luisteraars, zaterdag 1 augustus is het open dag bij het nieuwe gebouw van de hospice Krimpen de Waard. Op deze dag kunnen bezoekers van 11 uur 's morgens tot 3 uur 's middags het nieuwe pand bekijken. Aanwezig zijn de vrijwilligers, bestuursleden en coördinatoren om belangstellenden te verwelkomen. Zij leiden bezoekers door het gebouw. Wees dus welkom, zaterdag 1 augustus aan de Tussenlaan in Bergambacht. Kom op de fiets, want er is maar een beperkte parkeergelegenheid. Mocht u toch met de auto komen, dan kunt u parkeren bij de nummers 17A en 18A van de Tussenlanen in Bergambacht.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Dat werd gisteravond besloten na een crisisoverleg van het kabinet. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Spanje ziet het ernaar uit dat enkele grote natuurbranden vandaag onder controle zijn. De Spaanse autoriteiten hebben goede hoop omdat de temperatuur is gedaald en de wind is gaan liggen. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag hulp van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. De branden woeden bij Madrid en ten westen van de hoofdstad. In het Engelse Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin tegen de Ebola-variant die rondgaat in Congo en Oeganda. Het is het eerste van 4 vaccins waarmee op mensen wordt getest. Als het vaccin werkt, kan het meteen worden ingezet. Er liggen al 600.000 doses klaar. De Amerikaanse president Trump heeft tijdens het inhalen van het Correspondents' Dinner opnieuw uitgehaald naar de pers. Hoewel hij in eerste instantie beloofde mild te zijn, kwam het al snel tot beschuldigingen van nepnieuws, gefit op verslaggevers en beledigende opmerkingen over democratische politici. Het was de tweede keer dit jaar dat het evenement werd gehouden. Het Correspondents' Dinner was eigenlijk afgelopen april, maar werd kort na de start onderbroken toen een man schoten loste. Onder andere Trump werd geëvacueerd. Het weer. Het wordt een droge en vrij zonnige dag. Hier en daar wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt met ook wat regen bij maximaal 23 graden. Daarna weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan?
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt?
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Tips voor de vakantiegangers. Dag luisteraars, beste vakantiegangers. Welkom in de Krippen de Waard. Er is hier veel te beleven. Pak de fiets en ga erop uit. Ontdek de Schapiezijde, het Natuurrijk, het Loetbos, gemaalde Hoge Boezem met de Big Five of de vele goud- en zilversmeden. Veel plezier en een goed verblijf toegewenst hier in de Krimpende Waard.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

0: regio-info.
1: RTW Krimpen-de-Waard, toeristische tips. Dag luisteraars, voor de vakantiegangers hier in de Krimpen-de-Waard. Fietsen langs de Vlist. De route tussen Schoonhoven en Haastrecht is volgens kenners adembenemend mooi. Geniet van de historische boerderijen, de mooie knotwilgen, de theetuinen en molens. Geniet ervan en ga lekker op uit. De Vlist tussen Schoonhoven en Haastrecht.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: We zitten in de hondsdagen. Dag luisteraars, tot en met 20 augustus zitten we in de hondsdagen. Dat is de benaming voor 4 weken de warmste en vaak ook vochtigste periode van het jaar. De naam verwijst naar de ster Sirius. Dat is de hondster in het sterrenbeeld Grote Hond. In de 4 weken gaat deze ster schuil achter de zon. En tijdens de hondsdagen maken donder en bliksemvuur de melk in korte tijd zuur.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 8 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Veel jonge LHBTI'ers voelen zich op school en thuis niet veilig, blijkt uit onderzoek van NOS Stories. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 19 jaar oud. De redactie ondervroeg 8000 jonge homo's, lesbiennes, bi- en transmensen. Ruim de helft van hen zegt dat hun ouders niet durven te vertellen over hun geaardheid. Een kwart van de respondenten geeft daarnaast aan zich niet veilig te voelen bij één of beide ouders. Ook op school voelen veel LHBTI-jongeren zich onveilig, vooral door negatieve opmerkingen van medescholieren. De Franse regering stuurt nog 500 militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Dat werd gisteravond besloten na een crisisoverleg van het kabinet. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Spanje hebben de autoriteiten goede hoop dat de natuurbranden rond Madrid onder controle komen. De temperatuur is gedaald en de wind is gaan liggen. Ook komen vandaag blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland helpen. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in het land te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam en boven Nederland opbrandde. In Rotterdam is vandaag het jaarlijkse zomercarnaval. Voorop dansen de zogeheten King en Queen. Die laatste is dit jaar na aangepaste regels voor het eerst een moeder. Eerst stond in de regels dat vrouwen die een kind hadden gebaard geen queen mochten zijn, maar dat vond de organisatie achterhaald. Het weer, veel zon vandaag met hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het binnenland. Morgen een stuk frisser en er vallen buien. Het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
3: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij. U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
4: Dit is het tijdstip om wakker te worden. U luistert naar Wakker Worden met Arjan van Meulen en Juri Jansen. Met het laatste nieuws uit de Krimpenerwaard en gezellige muziek.
5: Goedemorgen.
4: Wakker Worden met Juri en Arjan.
6: Ja, een hele goede morgen op deze vroege zaterdagmorgen. Goedemorgen, Juri.
7: Goedemorgen, Arjan.
6: In de vakantietijd, maar we zijn er gewoon, hè?
7: Ja, wij wel. We hebben sommige collega's die op vakantie zijn, waardoor het voor jou wat improviseren was deze week van hoe we de waard op de kaart nou gingen aanpakken. Maar ook dat lijkt gelukt te zijn. Ja. Dus eerst een uur wakker worden en dan 3 uur de waard op de kaart zetten.
6: Ja, dus een hele ochtend radio. We zouden zeggen, blijf er gewoon gekluisterd aan zitten. Waar je dan ook zit, want je kan natuurlijk overal ter wereld luisteren naar RTV Krimpenerwaard. In ieder geval, leuk dat je luistert en nogmaals een hele goede morgen. Laten we maar eens beginnen met The Time Bandits.

0: Afgelopen donderdag waren ze nog in het Radio 1 Tourcafé in Museum Beeld en Geluid, de Time Bandits. Ik weet eigenlijk niet of ze daarnaast ook nog optredens doen, maar ja, in de jaren 80 waren ze natuurlijk uitermate populair. Onder andere met deze single I'm Specialized in You.
1: En al treden ze niet op, dan kunnen we natuurlijk nog altijd gewoon terugluisteren.
0: Inderdaad, en dat deden we dus ook als openingsplaat van deze editie van Wakker Worden. De Time Bandits uit ons eigen kleine kikkerlandje. Daarover gesproken, we gaan het hebben over de weidevogels.
1: Ja, niet over de kikkers, maar over de vogels. Het lijkt goed te gaan met de weidevogels binnen de Krimpenaard. Al dus agrarisch collectief Weidehof. Het broedsucces is dit seizoen flink gestegen. Onder andere de tureluur die 23% vaker voorkwam bij de tellingen. De schoolekster 34% extra. Die hadden 222 nesten nagenoeg. En ook gruto, kievit en slopeend allemaal in het groen komen vaker voor in de Krimpenerwaard. Wat volgens Weidehof dan toch wel laat zien dat het succes wat ze wilden bereiken met beheer en samenwerking met de agrariërs, dat wel nu ook naar voren komt door de weidevogels nauwlettend te monitoren en met agrariërs afspraken en maatwerk te regelen. Worden er meer kansen gegeven aan de weidevogelkuikens en de broedende weidevogels. En daardoor is er nu meer groter aantal nesten geweest de afgelopen periode. En zijn er meer vogeltjes en we hopen dan ook dat ze volgend jaar weer terugkomen. Dat de lijn zich in die zin positief blijft doorzetten.
0: Inderdaad, dat zou natuurlijk mooi zijn voor de weidevogels in de Krimpenerwaard. En straks in de Waard op de Kaart gaan we het er nog over hebben met Arjan Mulder, een van de boeren die zich inzet voor de weidevogels in de Krimpenerwaard. En ook in het agrarisch collectief Weidehof. Iets heel anders over de bouw. Bij jou eigenlijk om de hoek, denk ik. Ja, geen idee waar je precies woont, maar de dijkgraaf in Oudekerk aan de IJssel. Weet je dat te vinden?
1: Ja, als vorige week hadden ze daar een feestje of zo.
0: Ja, want de bouw is officieel van start gegaan. De aftrap werd gegeven op de bouwlocatie samen met toekomstige bewoners van het project. Tijdens de bijeenkomst konden de kopers een persoonlijke boodschap of een bijzonder voorwerp in een tijdscapsule plaatsen. En de jongste en de oudste koper die begroeven die tijdcapsule vervolgens gezamenlijk door symbolisch de eerste scheppen in de grond aan te brengen. En daarmee werd de start van de bouw gemarkeerd en is een herinnering achtergelaten voor toekomstige generaties. De dijkgraaf wordt gebouwd in een locatie aan de Hollandse IJssel en bestaat uit een kleinschalig woonproject waarin eigentijdse architectuur en karakteristieke omgeving samenkomen. En met de officiële bouwstart is een nieuwe fase aangebroken in de ontwikkeling van deze locatie. En de betrokken partijen kijken terug op een geslaagde bijeenkomst met dus die symbolische start van project De Dijkgraaf. Hey, we hadden het net over kikkers, hè?
1: Ja.
0: Die hebben we wel.
2: Zomerbruin met een goudrandje. Dat is RTV Krimpenerwaard.
0: Ik klik eigenlijk de verkeerde aan. Ik had deze moeten hebben.
2: Zomer in de Krimpenerwaard. Daar kikker je van op.
1: Hebben we dan ook nog een liedje over kikkers?
0: Nee. 3, 2, 1 van Bente.

0: En dan komt het weer goed. Dat was Bente met 3, 2, 1. Dan gaan we het hebben over... waar ga ik over?
1: We gaan het hebben over Begambacht.
0: Oh ja.
1: Gemeente Krimpenerwaard en Promen die hebben een nieuw contract afgesloten. Een nieuwe samenwerkingsverbinding. Want Promen gaat de catering verzorgen in het nieuwe gemeentehuis. Er wordt nu nog druk verhuisd van de oude locatie naar de nieuwe locatie hier in Begambacht. Zodat na augustus de ambtenaren en alle politieke commissie en raadsleden daar goed kunnen beginnen. En daar hoort ook een natje en een droogje bij. Dus er is nu een cateringcontract voor 2 jaar afgesloten voor Promen. Die dan 1 kokleermeester en 3 overige FTE-medewerkers gaat leveren. Om iedereen te voorzien van een drankje tussendoor of iets anders lekkers. En op die manier een gastvrije, professionele en smaakvolle voorziening op te zetten. Waar iedereen zich welkom voelt. En om met gastvrijheid, vakmanschap en persoonlijke aandacht een fijne ontmoetingsplek voor medewerkers en bezoekers te organiseren in het gemeentehuis. Hier is afgelopen week een overeenkomst ondertekend namens Promen en wethouder Groen namens de gemeente Krimpenerwaard. Dus mochten de mensen nog een keer voor het paspoort of het idee naar het nieuwe gemeentehuis gaan, is misschien ook het restaurant dan voor hen geopend.
0: Ja, inderdaad. Gaan we het hebben over het Groene Hartziekenhuis in Gouda. Want de parkeergarage van het Groene Hartziekenhuis blijft nog maanden dicht. Eind dit jaar wordt de schade aan de parkeergarage hersteld. Sinds half juni is het complex gesloten nadat een scheur in de constructie en een verzakte paal werden ontdekt. De problemen werden geconstateerd in de tweede week van juni. En in eerste instantie sloot de ziekenhuis een deel van de parkeergarage. En niet veel later ging P3, zoals de parkeergarage heet, volledig dicht. Om dat op te lossen wordt personeel die kunnen parkeren bij de parkeergarage bij Go Stores in Gouda. En daar rijden dan pendelbussen tussen die parkeerplaats en het ziekenhuis. Dat is een gratis pendeldienst voor het personeel van het Groene Hart Ziekenhuis iedere dag tussen 6:30, 9:30 en 2:00 middags en 7:00 s'avonds. Ziekenhuispatiënten en bezoekers die kunnen zoveel mogelijk parkeren op de overgebleven parkeerplekken op het terrein van het Groene Hart Ziekenhuis. Dat zijn voornamelijk plekken waar normaal gesproken het ziekenhuispersoneel parkeert. Dus eventjes schipperen tot het eind van het jaar.
1: Zou toch wel mogelijk moeten zijn, toch? Maar het wordt wel steeds beperkter. Hier alles dicht, daar is het beperkt doorrijden. De Algerbrug die natuurlijk binnenkort nog uitgaat. De N228 bij Haastrecht die tijdje 's nachts was afgesloten. Het blijven aan het opkalfateren.
0: Ja.
2: Dit is RTV Krimpenerwaard. Snik heet de beste. Jouw zomerstation. Het zomergevoel op jouw radio.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Zomerse muziek op de radio van Lou Bega en Mambo No. 5. We gaan het over hebben, Juri.
1: We gaan het hebben over muziekvereniging Tavenu en jongerensociëteit De Bastille uit Schoonhoven.
0: Ja.
1: Die leken een tijdje gezamenlijk misschien in de barak te kunnen trekken. Alleen de gemeente Krimpenwaard heeft nu laten weten dat dat toch niet door zal kunnen gaan. De gemeente Krimpenwaard ziet namelijk af van de aankoop van de barak in Schoonhoven. Waardoor de muziekvereniging Tavenu er nu nog wel verder kan blijven gaan. Gebaseerd op het contract wat ze met de eigenaar hebben afgesloten. Maar er is geen ruimte voor jongerensociëteit De Bastille. De kosten voor de aankoop, het onderhoud en de verduurzaming van het pand zouden namelijk te hoog zijn voor de gemeente om in deze tijd te dragen. De kosten over 10 jaar zouden ongeveer 1,7 miljoen euro zijn, wat zou leiden tot een huur van nagenoeg 2 ton per jaar. En bovendien zou de gemeente jaarlijks structureel geld moeten bijdragen. En er is nou gekozen om dat niet te doen. Dus een beetje teleurstelling voor Bastille en Tavenu, die gezamenlijk een business case hadden opgezet en gehoopt hadden om gezamenlijk hier dit project aan te kunnen gaan. De gemeente heeft wel laten weten dat ze een inspanningsverplichting aan zichzelf zullen stellen. En actief betrokken blijven met het passend onderdak vinden voor de Bastille. Bastille hebben namelijk tijd geleden, een jaar of twee, een locatie in de Spoorstraat moeten verlaten vanwege woningbouw. En er is nog steeds geen geschikte nieuw onderkomen gevonden voor hen. Dus het wordt dan nu niet de barak. Het moet iets anders worden. Maar wat weten we nog niet. En de gemeente zal daar de komende tijd dan weer een oplossing voor proberen te vinden.
0: Oké, dus daar ligt nog een uitdaging. En misschien dat we daar de komende tijd nog wel eens meer aandacht aan gaan besteden. Want ja, er zal toch andere ruimte gezocht moeten worden. Bijvoorbeeld voor de Bastille.
1: Ja, het is nu reces, dus politiek zal er nu geen reactie op komen. Maar ik denk dat na de vakantie en na het reces toch wel weer terug de aandacht in wordt getrokken.
0: Ja. We hadden het net natuurlijk over al die wegafsluitingen. Ik heb nog even de afsluiting van de Algrabrug erbij gepakt. Want misschien vraagt zich af, wanneer is die nou ook alweer? Nou, maandag 10 augustus, dan gaat het om middernacht in. En dan zal die 4 weken afgesloten zijn. Tot en met maandag 7 september om 5 uur. Er zijn nog wel wat zorgen over die 4 weken afsluiting. Dat de Algrabrug geheel dicht is voor het het autoverkeer. Voor mensen die toch naar de andere kant moeten. Toch nog wel wat zorgen over hoe dat dan moet. En het is natuurlijk wel mogelijk om op de fiets te gaan. Maar dan ben je toch een stukje minder snel.
1: Ja, maar de nieuwe fietsbrug ligt er nu in ieder geval. Dus dat gedeelte is gegarandeerd. En dan de overige weggebruikers iets meer OV of iets meer omrijden.
0: Inderdaad, en dat is dus vanaf 10 augustus tot maandag 7 september.
2: Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

0: De Detroit Spinners en Working My Way Back to You. Precies 20:30 en daarmee is het natuurlijk tijd voor de 80s Classic, Juri.
1: Ja, en welke van de jaren 80 doen we deze keer aan?
0: Eigenlijk gaat het verhaal van deze plaat al terug tot in de jaren 70.
1: 79 is geen jaren 80, hè?
0: Nee, maar het is uiteindelijk 1982, dat is het antwoord op je vraag. Maar zoals gezegd, dit nummer werd geschreven in 1974 door Don Devney. Het werd voor het eerst uitgebracht door de countryzanger uit Amerika, Johnny Rodriguez, in 1974 dus. Maar die versie genoot weinig bekendheid, maar verschillende coverversies haalden wel de hitlijsten. En de eerste was Charlie Pride in 1978. Hij bracht Someone Loves You Honey in januari 1978 uit en was de eerste die de hitparade daarmee bereikte. 4 jaar later, in het jaar waar we het over hebben, 1982, werd het nummer gecoverd in reggae-style door de Britse zanger June Lodge. En samen met de Jamaicaanse DJ Prince Mohammed scoorde die een nummer 1 hit in België en Nederland met de 80s classic van vandaag. Someone Loves You Honey van June Lodge en Prince Mohammed.
2: 80s classic.

0: Hey, die is classic van vandaag dus, van June Lodge en Prince Mohammed uit 1982. Someone Loves You, Honey. Daarmee gaan we naar de programmering van De Waard op de Kaart straks tussen 9 en 12.
1: Ja, en we hebben weer een heel vol programma. Ik denk dat complimenten voor de persoon die dit georganiseerd heeft.
0: Nou, dankjewel.
1: En ook complimenten voor Gert die het anders doet, maar die nu even op welverdiende vakantie is. De Waard op de Kaart begint met een bespreking over de rommelmarkt Haastrecht. We hebben daarvoor Marien Bos uitgenodigd. De nieuwe streekomroep van RTV Midden-Holland, waar ook RTV Krimpenerwaard onderdeel van is. Die wordt nog een keer onder de loep genomen. We hebben aandacht voor de eidag bij boerderij Snoekvliet. En we gaan in gesprek met team Sportservice over de komst van het G-voetbal in de leeftijdscategorie 6 tot 12 jaar. De verbouwing van de Brede Hendrik krijgt aandacht, net zoals het broedseizoen voor de weidevogels. En daar wijkt natuurlijk ook in het begin van het programma al over. Verder nog LTO Noord over de nieuwe stikstofplannen. En misschien dat die ook nog over de weidevogels willen praten. Verder nog vakantietijd in de Krimpenerwaard. Het lange interview met Marco Goudriaan en een nieuwe medewerker RTV Krimpenerwaard. En daarnaast, wie wordt de opvolger van Jan de Waard? Een heleboel mensen die opvolging zoeken, dus ook daar eventjes een aantal minuten aandacht voor. In De Waard op de Kaart uiteraard ook nog de gebruikelijke onderwerpen. Waaronder het weer. Het schijnt de komende periode weer wat tropischer te worden. En we hadden al zoveel botulisme in de Krimpenerwaard. Dus misschien dat de weerman daar nog wat goed nieuws tussendoor kan gooien. Allemaal in De Waard op de Kaart van 9 tot 12. En de Lunch en Brunch Expo, die heeft vakantieprogrammering dan?
0: Ja, die is op vakantie, dus ja.
1: Van harte gegund, maar dat betekent dan dat we wat non-stop muziek hebben in plaats van de Lunch en Brunch Expo.
0: Ja, of een andere invulling, dat kan natuurlijk ook, maar dat weet ik eigenlijk niet.
1: Ziet het zelf wel.
0: Maar Dirk is op vakantie in ieder geval. Dan gaan we het hebben over het tv-programma. Want komende woensdag hebben we weer een nieuw televisieprogramma. En daarin gaat het over de Algrabrug. We zijn er natuurlijk net al afgesloten van 10 augustus tot 7 september. En we praten met woordvoerder Menno Kamp van Rijkswaterstaat. Hij legt uit waarom de renovatie noodzakelijk is. En roept de mensen op om gebruik te maken van de tijdelijke fietsbrug. Verder een item over de dijkversterking langs de Hollandse IJssel. Hoe staat het er eigenlijk mee? Tijdens een bijzondere boottocht namen we de camera mee en lichten we het werk uit en namen een kijkje bij de uitvoering van de dijkversterking. En we doen ook weer een herhaling van Kriskras Krimpenerwaard. We wandelen in die aflevering van Krimp aan de Lek naar Oudekerk aan de IJssel. En dat was ook een mooie uitzending die we nog eens herhalen. En in Krimp aan de Lek werd met een hoogwerker een nest Aziatische hoornaars verwijderd uit een boom. En deskundigen leggen uit wat een Aziatische hoornaar is en hoe je moet handelen bij het aantreffen hiervan. Die items dus, die dagelijks worden uitgezonden om 10 uur, om 3 uur 's middags, om 6 uur 's avonds en om 9 uur 's avonds. En tussendoor natuurlijk de muziekprogramma's Edelweiss Music, Crossroads en de Oranje Top 30. Die maken de tv-uitzendingen compleet.

0: Salavi, baby.
1: Ja, Sessa inderdaad. Chris Cross Amsterdam samen met Louisa Sonza en Willy William en My Oh My. Waar gaan we het over hebben, Jori?
2: De mountainbike route door de Krimpende Maart. Die krijgt namelijk een kwaliteitsimpuls. En Staatsbosbeheer gaat samen met de wielervereniging De Waardrenner en een aantal mountainbikers een upgrade geven aan het parcours. De initiatiefnemers doen ook een oproep aan vrijwilligers om mee te helpen bij de aanleg en het onderhoud van het nieuwe parcours tussen de rotonde bij Oudekerk en de Surfplas. Op voormalig dagcamping De Loet wordt het parcours wat aangepast en zullen er lussen worden geïntroduceerd, waardoor het wat beter mountainbike en ook een wat gevarieerder parcours wordt met bochten, korte klimmetjes, technische stukken ertussendoor. Maar om dat dan goed op te zetten, goed te onderhouden, dan hebben we toch wat mensen nodig die zich daarvoor willen inzetten. En die kunnen zich daarvoor aanmelden bij info@waardrenner.nl. Om op die manier ook betrokken te raken bij de opzet van het verbeterde mountainbike parcours in de Krimpende Waard.
1: Ja, daar hadden we het thuis ook nog over, want mijn zoon is fervent mountainbiker, dus die gaat misschien wel een keer kijken naar die kwaliteitsimpuls van de mountainbike route in de Krimpende Waard.
2: Gaat hij dan met de auto naar de Krimpende Waard om dan hier te fietsen of fietst hij het hele eind?
1: Ja, dat is een vraag inderdaad. Ja, ja.
2: Dat vind ik altijd een beetje knullig. Dan gaan we fietsen, maar we gaan eerst een eind met de auto om te kunnen fietsen.
1: Ja, maar ja, dat hangt er een beetje om. Dus hij zou zomaar op de fiets kunnen. Dat op zich zou kunnen. Boney M staat klaar. Brown Girl in the Ring.

0: Boney M en Brown Girl in the Ring. Ja, de Tour de France. Pogacar liet gisteren weer even zien dat, ja, dat er geen twijfel is wie er straks in Parijs het geel zal aantrekken. En hij was ja, uiteindelijk verreweg de snelste, ook in een recordtijd. Hij reed op Alpe d'Huez de snelste tijd van Marco Pantani uit 1995 uit de boeken. En volgens mij iets van 35-24 zette die neer. Dus ja, dat is natuurlijk een super rappe tijd. En daarmee komt de naam van Pogacar ook op een van de befaamde 21 bochten op de Nederlandse berg. En ja, vandaag gaan we op herhaling, want de etappe finish weer op Alpe d'Huez.
1: Maar van de andere kant.
0: Ja, inderdaad. En het is wel leuk om te vertellen. De etappe in het begin komt hij al door het dorpje Allemont, waar de Alpe d'Huez gangers vaak logeren. En ook wij afgelopen jaar daar ja, in de buurt onze verblijfplaats hadden. Dus zeker leuk om te kijken. Onder andere ook met de beklimming van de Croix de Fer, die ik in juni ook nog een stukje gefietst heb. En ja, dan vlak voor Alpe d'Huez de Sarenne. Dat is wel wat anders, want dat is gewoon een fikse beklimming van volgens mij iets van 12,8 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 7,3%. Dat lijkt niet zoveel, maar regelmatig gaat het toch in de dubbele cijfers voor wat betreft het stijgingspercentage. Ooit één keer eerder kwam de Tour op die Col de la Sarenne. Dat was in 2013. Weet je wie dat toen won?
1: Was het een Nederlander?
0: Nee, dat was geen Nederlander. Dat was Christophe Riblon. Hij was toen, ja, beleefde eigenlijk de mooiste dag uit zijn carrière. Hij kwam als eerste boven en finishte 1 minuut voor TJ van Garderen en Moreno Moser in 2013.
1: Ik heb het idee dat hij dat vandaag niet gaat herhalen. Meerdere redenen.
0: Nee, inderdaad.
1: We hopen dat Pogacar zich een beetje in kan houden. Want we hebben nog een Nederlander die enigszins hoog staat voor de groene trui. Maar die wordt inmiddels achtervolgd door Pogacar zelf. Dus als we hem toch enigszins Nederlands trots erin willen houden, dan mag hij iets minder hard sprinten.
0: Ja, nou ja, de beste Nederlander is natuurlijk Tijmen Arendsman. Die staat momenteel 26e in het klassement. Maar die heeft wel 1 uur 51 minuten en 45 seconden achterstand. Sowieso zijn er nog maar 13 die binnen het uur staan. Want ja, dat is dan tot met nummer 14, Piganzoli. En de eerstvolgende nummer 15, Sepp Kuss van Visma Leasebike. Die staat al op meer dan 1 uur 2 minuten en 1 seconde.
1: Maar Olaf Kooi dus. De vijfde in het klassement voor de groene trui. En dat is ook gewoon leuk.
0: Zeker, zeker, absoluut. Ja, en misschien komt hij er morgen wel aan te passen. Olaf Kooi op de Champs-Élysées, daarover gesproken. Joe Dassin en Les Champs-Élysées.

0: Jaliro en I'm Good was de een na laatste alweer in het programma, Jori.
1: Ja, wij zijn ook goed gegaan, maar dan zijn we op een gegeven moment er ook klaar mee.
0: Ja, nou ja, richting de klok van 9 uur inderdaad. En nou ja, volgende week dan zijn we er gewoon weer.
1: Proberen we het nog eens.
0: Zeker. Ik blijf gewoon lekker zitten. Straks voor de Waard op de Kaart aflevering 593 zit eraan te komen. Dus blijf ook gewoon lekker aan de radio gekluisterd. En wij zeggen bedankt voor het luisteren naar Wakker Worden. En graag tot volgende week.
1: Dat was de volgende keer. Doeg!

0: zomer in de Krimpenerwaard, daar kikker je van op.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar het departement Gironde te reizen. Vanwege de natuurbranden wil de verkeersdienst de wegen zoveel mogelijk vrijhouden voor hulpdiensten. In het departement woedt ten westen van Bordeaux sinds woensdag een natuurbrand. Volgens Franse media is al 30.000 hectare natuur verloren gegaan. Nederlanders die naar Spanje willen, wordt geadviseerd Bordeaux te mijden en via Toulouse te rijden. Ook in de regio onder Gironde woedt een grote brand. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. Een groot deel van de LHBTI-jongeren voelt zich onveilig op school en thuis, blijkt uit onderzoek van NOS Stories onder 8.000 jongeren tussen de 13 en 19 jaar. De helft van hen zegt dat ze hun ouders niet over hun geaardheid durven te vertellen. Ook voelen jongeren zich onveilig op school door vervelende opmerkingen van medescholieren. Tijdens het correspondence dinner van het Witte Huis dat vannacht werd ingehaald, heeft president Trump opnieuw uitgehaald naar de pers. Hij beloofde afhankelijk om mild te zijn, maar verviel al snel in beschuldigingen en beledigingen die hij al vaker heeft geuit. Er werd te weinig gelachen tijdens zijn speech. Bij het Rotterdamse zomercarnaval is de Queen dit jaar voor het eerst een vrouw die kinderen heeft, Mirjana Richardson. In de regels stond tot vorig jaar dat moeders waren uitgesloten van de rol. Het idee was dat vrouwen met kinderen niet genoeg tijd zouden hebben, maar na klachten bleek ook de organisatie de regel niet meer van deze tijd te vinden. Zomercarnaval wordt dit jaar voor de 42e keer gehouden en veranderde al vaker tradities. Jarenlang was er alleen een queen. Sinds 4 jaar wordt ook een king gekozen. Het weer, veel zon vandaag, hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser en vallen er buien, dan ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
5: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
1: Is het weekend van RTV Krimpenerwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend. Met RTV Krimpenerwaard.
0: Zomerbruin met een goudrandje. Dat is RTV Krimpenerwaard. Zaterdagochtend, hoogste tijd voor De Waard op de Kaart. Met daarin actualiteiten vanuit onze eigen gemeente. Aan het woord burgemeester, wethouders en raadsleden over de politiek in de Krimpende Waard. En verder alles wat er te tafel komt. De Waard op de Kaart van 9 tot 12 uur. Redactie Gert van den Berg.

Katrina and the Waves en Walking on Sunshine als begin van een nieuwe editie van De Waard op de Kaart, aflevering 593 in deze vakantieperiode. In de Krimpende Waard, en misschien luistert u wel vanaf uw vakantieadres. Wat gaan we doen in het eerste uur van dit programma? Straks om ongeveer 9:15 praten we allereerst even met Marien Bos. Hij is van de Rommelmarkt in Haastrecht. En in september dan is hij weer. En we gaan het er even over hebben met Marien Bos. Daarna om 9:30 het weerbericht. Ja, het ziet er goed uit en houden we het zo. En tot wanneer? Dat gaan we allemaal horen van onze eigen weerman Gerard van der Stelt. Om ongeveer 9:50 praat ik met Jeroen Knossen van RTV Midden-Holland over de nieuw te vormen streekomroep. En daarna om 9:50 dan praat ik met Sjane Snoek. Volgende week is de Nationale Eidag bij boerderij Snoekvliet in Stolwijk. En daar gaan we dus over hebben met Sjane Snoek. Dat allemaal in het eerste uur van dit programma De Waard op de Kaart.

Het is tijd inderdaad voor het Waard op de Kaart, om precies te zijn. We gaan het even hebben over het Streekmuseum van de Krimpende Waard. Die organiseren namelijk aanstaande donderdag weer een gezellig café van toen en nu in de stal van het Streekmuseum Krimpende Waard. U bent van harte welkom tussen 10 en 12 uur. En deze editie gaat het over verzamelen. Bij Streekmuseum is de tijdelijke tentoonstelling Verzameldrang, de kunst van het verzamelen, te zien. En in die tentoonstelling presenteren 14 lokale verzamelaars hun collectie. En daarbij kunt u denken aan theepotten, vintage tassen en aanzichtkaarten. Maud Brouwers, een van de medewerkers van het museum, die zal meer vertellen over het onderwerp. En er is natuurlijk gelegenheid om de tentoonstelling te bezoeken. En een van de verzamelaars zal ook een lezing geven over de verzameling Antieke Knopen. En die verzamelaar, dat is mevrouw Melging Verhoef. Dus aanstaande donderdag, dan is het 30 juli... en dan bent u van harte welkom in het Streekmuseum voor de Krimpende Waard. Straks gaan we even bellen met Marien Bos over de rommelmarkt in Haastrecht in september, maar eerst London Beat.

0: Zomerse muziek op de radio, maar we gaan het hebben over na de zomer eigenlijk. Alhoewel, we hopen wel op mooi weer. Toch, Marien?
1: Goedemorgen, Arjan. Goedemorgen, luisteraars. Ja, dat is eigenlijk een vereiste voor een mooie dag. Ja.
0: Ja, want we gaan het met jou hebben over de rommelmarkt van de protestantse gemeente in Haast, zegt. In september is hij. Wanneer is hij precies?
1: Op zaterdag 19 september, dan hopen we voor de 20ste keer de jaarlijkse rommelmarkt te houden. En dat is weer op het plein bij Amaliahof, dus aangrenzend aan het scholencomplex. En nou, net wat je zegt, we hopen weer op een hele mooie dag met mooi weer.
0: Ja, dus zaterdag 19 september kunnen de mensen op de kalender schrijven of in hun agenda. Want dan is de rommelmarkt. En ja, geen rommelmarkt zonder spullen. Zijn er al spullen verzameld?
1: Ja, we hebben gelukkig een opslag. Dus het hele jaar door zijn we al spullen aan het verzamelen. Mensen die verhuizen of door omstandigheden moeten verhuizen. Nou, die nemen dan contact op en dan mogen wij de spullen die bruikbaar zijn en die we denken te kunnen verkopen, die mogen we dan vast ophalen. Of die kunnen we dan alvast ophalen. Dus we hebben eigenlijk al een hele grote schuur vol met spullen. Maar we hopen ook weer in het dorp uiteraard weer op te halen, zoals gebruikelijk. En dat hopen we dan te doen op maandag 31 augustus, beginnende met dinsdag 1 september, woensdag 2 september en donderdag 3 september. En uiteraard wordt het dorp weer voorzien van flyers en allerlei informatie, zodat de mensen ook gelegenheid hebben om spullen klaar te zetten die we dan mee kunnen nemen.
0: Oké, dus mochten de mensen nu zitten te luisteren en spullen hebben, reserveer ze vast. En dan kunnen ze in die week van 31 augustus aan ons overhandigen.
1: Ja, nou ja, we zijn helaas wel gedwongen iets selectiever te zijn. Want ja, zoals bekend, de gemeente sponsort niet meer de afvoer van de spullen. En moeten wij voor elke kilo betalen spullen die we niet verkopen. Nou, daar zijn we natuurlijk, dat is heel teleurstellend. Maar dat heb ik al vaker verteld. Dus we zijn wel iets selectiever. Dus onwijze grote wandmeubels en alles, die slaan we over. Want ja, daar zien we toch niet zoveel handel in. En we moeten dat toch betalen voor de afvoer. Dus we zijn wel normaal iets selectiever. Maar we zijn wel blij met alles wat we krijgen, hoor. Absoluut.
0: Oké, dus iets selectiever, maar wel blij met goede spullen die we nog kunnen verkopen op de rommelmarkt.
1: Ja, absoluut. En ik hoop ook dat de mensen weer de moeite nemen om eens even de schuur na te kijken. En eens te kijken wat ze allemaal over hebben aan spullen. Zodat we dat toch weer een mooie markt kunnen houden.
0: Oké, en die zal dan zijn op 19 september, de derde zaterdag van september.
1: Ja, het is eigenlijk weer de markt zoals vanouds. Met muziek, Rad van Fortuin, terras, heel veel kramen en heel veel spullen. Het is gewoon ook een gezellige markt om eens even lekker te snuffelen. En een grote boekenkraam staat er altijd. Nou, er is iemand die de muziek verzorgt, die ook heel goed bekend is in de regio. Dus dat komt allemaal helemaal goed.
0: Hartstikke goed. Bedankt Marien voor dit moment. En ik zou zeggen graag tot ziens.
1: Ja, eens gelijks Arjan. En bedankt voor de aandacht en een hele goede uitzending.
0: Oké, dank je. Hoi.
1: Dag.

0: Rutger van Banneveld en Zwoele Zomernachten. Ja, misschien gaan die wel terugkeren als het weer zo warm wordt. We gaan het vragen aan onze weerman die we inmiddels aan de lijn hebben. Goedemorgen, Gerald.
1: Goedemorgen, Ariel.
0: Ja, jij bent nog druk met de bijen. Ja. Speelt het weer daar ook nog een belangrijke rol in voor de bijen, of niet?
1: Jazeker. Ja, met name de droogte die speelt hen part, hè, want ze moeten ook water hebben. Maar met name in deze tijd van het jaar, dan zijn de imkers druk bezig met het bestrijden van de varroamijt. Als je dat niet doet, dan leveren de volken de winter niet. En daar zijn een aantal middelen voor. Alleen die middelen mag je niet gebruiken op het moment dat de temperatuur boven de 30 graden komt. En die behandeling duurt altijd meer dan een week. Dat is kritisch om te kijken van ga ik het nu wel of niet doen, doe je het wel en het komt boven de 30 graden, is de grote kans dat een groot gedeelte van je volk overlijdt, inclusief de koningin. En dat zou treurig zijn, dus er moet een keuze gemaakt worden wat we gaan doen, of nog een weekje wachten of niet. Maar ja, ook de vakantie longt, dus dan moet je een keuze maken. Hè. Dus daar ben ik mee bezig. Ja, en uiteraard met het weer. En ja, over jouw zwoele nachten, ja, die gaan zeker komen de komende week. En of iedereen daarna zal blijven worden, dat denk ik niet. Want dat gaat in combinatie met heel weinig wind. En als er weinig wind staat, we hebben te maken met hoge temperaturen, daar kunnen wij in Nederland niet zo goed tegen. Dan worden we chagrijnig en narig en dan hebben we het al gauw een beetje te heet. En dat zal de komende week niet anders zijn. De aanloop daarnaartoe is dat je denkt, wat gaat er eigenlijk gebeuren? Want vandaag hebben we een best wel aardige dag. Het wordt net geen zomerse waarde, zo'n beetje net onder de 25 graden wordt het maximaal bij een waterig zonnetje. En dat komt omdat er niet zo ver bij ons vandaan ligt er een depressie, een slecht weergebied, ligt bij de Faroe-eilanden, boven zeg maar Groot-Brittannië. En die zorgt ervoor dat met een westelijke stroming er licht onstabiele lucht naar ons wordt gevoerd, waar ook wel bewolkingsrestanten in zitten. Maar die lucht is gek genoeg, ondanks de windrichting, best wel warm. En dat komt omdat er ten zuiden van ons, de zuidwesten, een heel groot hoge drukgebied ligt. Die zorgt ook voor transport van warmte tegen die stroming van die depressie aan. Dus ja, het koelt nog niet echt af, ondanks dat de depressie vlakbij is. Nou, dat is dus voor vandaag. Dus redelijk wat zon. Temperaturen lekker, zo rond de 23, 24 graden. En morgen, dan hebben we te maken met een aantal overtrekkende frontjes. In eerste instantie al de komende nacht. Ik denk niet dat daar heel veel neerslag uit gaat vallen. Maar morgen overdag, dan komt er een wat actiever front over ons land heen. Met een luchtsoort die wel wat koeler is, zo'n 20 tot 22 graden in de middag. Maar er kunnen kleine buitjes ontstaan. Ja, waar die buien dan gaan vallen, dat is natuurlijk altijd net de vraag. Maar de kans dat die in de Krimpenwaard ook naar beneden gaan komen, die is toch wel redelijk groot aanwezig. En zoals gezegd, de temperatuur een paar graadjes ingeboet. En dat geldt eigenlijk ook voor de maandag. Dan zitten we nog steeds met die westelijke stroming. Temperatuur heeft moeite om boven de 20 graden uit te komen. En dan is er ook nog een stevig briesje. Dus dan zou je denken van, waar blijft dat mooie weer? Maar dan kom je dinsdag op en dan is er een keer stralend weer en schiet de temperatuur omhoog. En hoe komt het nou? Nou, diezelfde depressie die zorgt er met een klein CAD, een cold air development, die ten westen van ons blijft, dat de wind extreem naar het zuiden gaat. Tegelijkertijd zien we boven het Centraal-Europa een voren met een verzamelingskroes van hele warme lucht. En als die wind maar even naar het zuidwesten tot zuiden draait, maar in dit geval naar het zuidwesten, dan komt er direct warme lucht naar ons toe. Nou, dat gaan we dinsdag bereiken. 26, 27 graden dan gelijk door. Luchtvochtigheid gaat toenemen, dus voor het gevoel is het sowieso bloedheet. En dan ook nog eens een keer een wind die gaat afzwakken naar maximaal windkracht 2. Nou, dat wordt nog veel minder, want woensdag en donderdag dan is het de wind te verwaarlozen. En dan zitten we met het feit dat de warmte nog verder naar het noorden wordt gestuurd. Dat klopt dat er een heel klein rugje van hoge luchtdruk doorstroomt over ons land naar het zuidoosten. En tegelijkertijd met de voren die boven het Midden-Europa zit, dan komt er nog wat warmere lucht naar ons toe. Ja, we zitten op de scheidingslijn. Het is allemaal heel fragiel, maar ik denk dat we toch rekening moeten houden met temperaturen van 30 plus. En dan met name op woensdag en donderdag. De modellen zijn het niet helemaal met elkaar eens, maar ik denk toch dat die warme lucht uiteindelijk bij ons wel gaat komen. Het is wel onstabiele lucht. En dat betekent dat in de loop van donderdag er toch door die warmte wel wat buitjes kunnen gaan ontstaan. ontstaan. En het kan best een onweersklap zijn. Of daar dan ook veel neerslag bij zit, dat betwijfel ik. Want een hoop verdampt al op weg naar de aarde. Alleen, ja, het is wel zo dat die warmte, met name die zwoele warmte, die blijft dan wel bestaan. Ja, dan komen we op het kruispunt van wat gaat het doen. Ik denk dat het hele boeletje doortrekt naar het oosten. Dan komen we toch wel meer onder een cyclonale stroming. Dus zeg maar wat meer westelijke stroming. Temperatuur gaat dan wat naar beneden. Komt dan in de buurt te liggen van de 25 graden. Ja, en dan volgende week, dan dus niet de komende week, maar die week daarna, dan zijn de modellen zo tegenstrijdig. Daar zullen we nog niet aan wagen. Want het Europees model houdt erop dat we ook in die week temperaturen houden continu boven de 25 graden met heel veel zon. En ze nu dan misschien een heel klein buitje. Het Amerikaans model, het GWS-model, houdt erop dat we totaal de wisselvalligheid in gaan duiken met heel veel buien en met name onweer. Ik denk dat dat laatste scenario niet aan de orde is. Ik denk dat het Europees model het wat beter heeft berekend. Dat betekent eigenlijk dat we dus de komende week een hele snelle opbouw hebben naar warm weer met de hoogtepunt op donderdag en vrijdag. En dat we dan langzaam een afzwakking zien naar temperaturen zo'n beetje rond de 25 graden. En dan lijkt het erop dat deze zomerse periode zich ook op een langere tijd gaat settelen. En dat we zelfs tot voorbij het tweede weekend van augustus, dus zeg maar 8, 9 augustus, dat we dan nog steeds te maken hebben met warme lucht. Dus het ziet er voor de vakantiegangers ziet het er goed uit, Daniel.
0: Oké, dus even een dipje morgen en overmorgen en daarna weer temperaturen boven de 25 graden.
1: Ja, ik denk dat menig een zegt na woensdag van nou, het mag van mij wel een tandje minder.
0: Ja, dat denk ik ook, ja. Hartstikke bedankt voor de uitgebreide toelichting weer, Gerald. En succes met de bijen.
1: Dankjewel.
0: Succes
1: voor jou, joh. Hoi, hoi.
0: Dank je, hoi.
2: Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Afgelopen december overleed hij Chris Rea. En maar gelukkig hebben ze muziek nog. Hij heeft meer gemaakt dan alleen maar Driving Home for Christmas. Zoals bijvoorbeeld deze Josephine. Inmiddels hebben we aan de lijn Jeroen Knossen. Goedemorgen, Jeroen.
1: Goedemorgen.
0: Misschien voor de luisteraars even voorstellen, wie ben jij en wat doe je?
1: Ik naam is Jeroen Knossen en ik ben directeur, hoofdredacteur van de streekomroep Midden-Holland, die we op dit moment aan het oprichten zijn.
0: Oké, en je zegt het al, de streekomroep Midden-Holland, die is in oprichting, zoals dat dan heet. Gaat die er ook daadwerkelijk komen?
1: Die gaat er inderdaad komen. Dus twee weken geleden is er een wet aangenomen in de Tweede Kamer. En die wet geeft aan dus dat alle lokale omroepen in Nederland per 1 januari 2028 opgaan in een aantal streekomroepen. In 80 streekomroepen over het hele land. En streekomroep Midden-Holland is er eentje van.
0: Oké, en dat is dus een proces wat al een tijdje gaande is. Want de lokale omroepen in de regio Midden-Holland, die werken al een tijdje samen.
1: Dat klopt, ja. Deze wet zat al een hele tijd aan te komen. Er is ook al aan de lokale omroepen gevraagd om die samenwerking voor te bereiden. En vorig jaar is daarvoor voor de lokale omroepen hier in de regio, en dat is dan naast de Krimpenerwaard, is dat Gouda, Wanningsveen, Bodegraven, Reewijk, Oudewater, Montfoort en Woerden, dus 7 gemeentes. Die lokale omroepen zijn samen gaan werken al. Ze maken nu nog allemaal eigen programma's, maar de bedoeling is dat het straks één omroep wordt voor die gemeentes die ik net noemde.
0: Oké, en dat zal dan vanaf 1 januari 2028 moeten gaan werken?
1: Ja, dan moet het dat hele proces afgerond zijn. Dan moeten we officieel één omroep zijn. Maar in de weg ernaartoe, dus hebben we nog anderhalf jaar voor, gaan we wel steeds meer dingen al samen doen. Dus we hebben al één gezamenlijke website waar we het nieuws dagelijks op brengen. Daar werken we ook met een redactie. Dat is een van de nieuwigheden. Dus dat we echt een redactie hebben, echt een nieuwsredactie. En die vullen samen die website voor die 7 gemeentes. We gaan ook al voor die tijd kijken of er radioprogramma's, of we daar meer samen kunnen werken. Dus dat we die ook wel op in andere plaatsen uit gaan zenden. Maar 1 januari 2028 moet echt de datum zijn dat alles afgerond is. En dat we gewoon één organisatie en één omroep zijn.
0: Ja, maar jij zei het al van wellicht wat meer radioprogramma's die we gezamenlijk uitzenden. Wij hebben hier natuurlijk bij RTV Krimpenerwaard bijvoorbeeld ook een tv-afdeling en een radiotak. Gaan die ook meer samenwerken?
1: Uiteindelijk moet dat ook één. Ze gaan allemaal op in die ene streekomroep. Maar andere omroepen hebben ook wel radioteams en tv-teams. We proberen dat wel intact te houden. Maar de reportages die door de tv-teams van het Krimpenerwaard worden gemaakt, die worden dan straks uitgezonden in de hele streek. Dus ook in Woerden en ook in Waddinxveen. En wat ik net al aangaf, die radioprogramma's, we hebben dan straks nog maar één zender. Dus we zullen een selectie moeten maken van de verschillende programma's die we nu al maken. Er zal ook wel weer ruimte zijn voor nieuwe programma's. En die worden dan straks ook in het hele gebied uitgezonden.
0: Ja, en er was nog sprake van dat er geëditioneerd, heet dat dan met een duur woord, dat je los kunt koppelen zeg maar op een tijdstip dat er bijvoorbeeld sport is met heel veel voetbalwedstrijden die je nooit in één programma kan bundelen.
1: Ja, waar we mee bezig zijn. En in de wet staat dat we gewoon één omroep moeten zijn. Dus het is niet de bedoeling dat we zeggen, als we gaan editioneren, dat we in deze regio de hele dag door verschillende programma's maken. Maar waar wij willen naar een model toe, dus dat we bij bijvoorbeeld in het begin van de avond dat we een aantal actualiteitenprogramma's gaan maken. En ik kan me voorstellen dat een interview met de wethouder van de Krimpenerwaard, dat voor de mensen uit Woerden minder interessant is. Dus dat we dan bijvoorbeeld in Woerden een ander programma uitzenden. En hetzelfde wat jij net aangeeft geldt voor de sport. We hebben natuurlijk met goed beluisterde programma's op zaterdagmiddag, waar vooral amateurvoetbal in voorkomt. Als we straks al het amateurvoetbal in die 7 gemeentes moeten gaan coveren, dat zijn heel veel verenigingen. En dan kan je de vereniging waarschijnlijk te weinig aandacht geven. Dus dat wordt een lastige. Bovendien zitten we ook nog met een gebied met verschillende competitiedistricten, zeg maar. Dus enerzijds richting Utrecht, anderzijds zeg maar Zuid-Holland. Dus daar zijn we ook aan het kijken voor een oplossing. En dat wordt waarschijnlijk ook dus dat we dan een splitsing maken zeg maar, in twee gebieden. Dus dat we verschillende sportprogramma's hebben. Maar de basis is straks één programmering voor het hele gebied. En dan op bepaalde tijdstippen kijken we of we zeg maar, kunnen splitsen, editioneren. Zeg maar, het dure woord, zoals je net zei.
0: En als je nou kijkt zeg maar, naar de afgelopen tijd en de voorbereidingen die nu al zijn getroffen, hoe loopt dan het een en ander?
1: Ik ben wel tevreden. De voorbereidingen die vinden vooral plaats achter de schermen en wat ik net aangaf op de website. Dus we hebben al meer dan een jaar hebben één gezamenlijke website, rtvmiddelholland.nl. En daar werken nu een aantal redacteuren aan. Die samenwerking gaat al heel goed. Wij zaten nu eventjes, ik wil niet zeggen dat we hebben zitten wachten, maar de wet moest wel door de Tweede Kamer. Dat was even een momentje wat waar we op moesten wachten. We krijgen zo'n moment ook nog richtlijnen vanuit landelijk waar de streekomroep aan moet voldoen. Dus daar moeten we ons ook nog op aanpassen. Maar waar we nu vooral achter de schermen naar aan het kijken zijn, is hoe gaan we straks meer techniek doen. We hebben nu 7 lokale omroepen en die zijn allemaal goed uitgerust met apparatuur. Als we straks één programmering hebben, van hoe stemmen we dat op elkaar af? We zijn aan het kijken naar de vrijwilligers. We hebben in totaal wel zo'n 200-300 vrijwilligers bij al die 7 omroepen. Van hoe zorgen we ervoor dat we die straks zoveel mogelijk weten te behouden? En dat zij ook hun ding kunnen blijven doen. Nou, dat soort dingen, daar zijn we vooral achter de schermen nu mee bezig. En nu die wet erdoor is, gaan we na de vakantie gaan we er ook meer naar buiten toe. Dus dan zullen jullie ook meer van ons horen.
0: Oké, dus dan wordt het ook allemaal wat concreter.
1: Ja, dus hoe het gaat worden, dat is al wel redelijk concreet. Maar ja, we waren toch wel afhankelijk van die toestemming ook. En nu die er is, kunnen we weer een stapje verder maken.
0: En hoe zit het met de verschillende locaties? Want ja, de 7 omroepen hebben ook allemaal hun eigen locatie.
1: Ja, dat is een hele lastige, zal ik direct zeggen. Wij krijgen geld van de overheid. En als wij straks naar, los eventjes van die paar uur dat we gaan editioneren, hebben straks nog maar 1 programmering. Dus je hebt niet meer zoveel studio's nodig. Het geld wat we hiervoor krijgen is ook bij lange na niet toereikend om al die studio's open te houden. Dus dat is eigenlijk nu de volgende stap. Dat is een van de dingen waar we nu achter de schermen mee bezig zijn. Want we vinden het wel belangrijk dat we dicht op blijven zitten. Wij moeten straks lokaal nieuws blijven brengen. En de hele gedachte hierachter is dat het eigenlijk nog beter moet, geprofessionaliseerd. Dus dan moet je dicht op de markt zitten. Dan moet je dicht bij de mensen zitten. Dan moet je dicht bij het nieuws zitten. Dus we willen eigenlijk meerdere studios open houden. Maar dat is wel een puzzel. Hoe kunnen we dat straks betalen? Dus we zijn ook in gesprek met gemeentes of die daarbij willen dragen. We hebben gelukkig een aantal sponsoren met de verschillende omroepen. Daar gaan we ook mee in gesprek of die dat kunnen betalen. Maar dat er straks nog 7 studio's zijn, dat financieel gezien, zoals het er nu voor staat, kunnen we dat niet betalen. Dus daar zullen we harde keuzes moeten maken.
0: Ja. Dus dan gaat er ook gekeken worden naar de studio's met hun bijbehorende kosten, zeg maar.
1: Vooral dat, ja. Ja. En in wat voor staat ze zijn en waar ze liggen. En we proberen het beste model en ook dat we, kijk, nogmaals, het fijnste is dus dat we zo dicht mogelijk bij het nieuws blijven. Kijk, voor een als we een gast hebben die naar de studio moet komen uit de Krimp en de Waard, kan je ook niet zeggen, nou kom maar even naar Woerden. Dat is bijna 3 kwartier rijden. Dus wat dat betreft is het sowieso wel fijn dat je op meerdere plekken blijft. Het is natuurlijk voor alle vrijwilligers is het heel belangrijk. Daar kan je ook niet van vragen van stap maar in de auto en ga je programma 3 kwartier verderop maken. Dus dat is een afweging die we moeten maken zeg maar, tussen kosten en zo dicht mogelijk bij de vrijwilligers en bij de luisteraars en bij de lezers blijven.
0: Ja. Oké. Dan denk ik dat we alles wel zo'n beetje aangeraakt hebben. Ik zou zeggen hartelijk bedankt voor de toelichting en dan horen we na de zomer meer.
1: Ja, ik wou net zeggen, dan hopen we dat we elkaar weer spreken.
0: Oké. Ja, bedankt en een fijne zomer.
1: Ja, dankjewel jullie ook en succes met het programma.
0: Oké, dankjewel.
1: Hey, hoi. Daag.
0: Dat was dus Jeroen Knossen namens RTV Midden-Holland.

0: De Bauza uit Noorwegen en Magnetic. Ondertussen heb ik contact gezocht met Sjane Snoek van boerderij Snoekvliet. Goedemorgen, Sjane.
1: Goedemorgen, Arjan.
0: Om het even te hebben over volgende week, want dan organiseren jullie de Nationale Eidag.
1: Ja, dat klopt.
0: Volgens mij een nieuw fenomeen.
1: Wij hebben... Het is al een aantal jaren is het... zeg maar een gebruik. 1 augustus ieder jaar wordt dan die Nationale Eidag gehouden. Tenminste, ik zeg 1 augustus. Het is natuurlijk de eerste zaterdag van augustus. Zo moet ik het eigenlijk zeggen.
0: Oké. Okay,
1: en weet dat, dan kan je als pluimveehouder kan je opgeven om mee te doen. En dan zeg maar om de deuren open te zetten. Tenminste, voor net als kom in de kas. Zo is het bij ons. Kom op het erf. En nou, dan willen wij als... boer en boerin willen wij ons bedrijf laten zien en alles vertellen over het houden van kippen.
0: Dus, Oké, dus dan kun je meedoen als boer of boerin met die Nationale Eidag. En jullie gaan dat dus doen volgende week zaterdag 1 augustus.
1: Ja.
0: En wat is er dan allemaal te beleven?
1: Nou, de mensen, het liefst hopen we dat heel veel mensen dan komen op de fiets. In verband met parkeren, want dat zal wel erg handig zijn. Maar dan is het, zeg maar, bij ons op het erf. Je kan bij ons de kippen in de uitloop zien. We laten zien hoe we onze eieren afdraaien. Dus dat ze uit de schuur via de band naar voren komen. En dat ze dan op rekjes zo op de pallet gaan om te verzamelen, het eieren verzamelen. En we hebben ook altijd zaterdags een inpakploeg. Dus die doen dan de verzamelde eieren inpakken in doosjes. Dus dat is ook om dat is ook leuk om te zien. Er is voor de kinderen is er een puzzelspeurtocht. Dus dat zijn een aantal vragen over het over de kip. En dat kunnen ze dan zeg maar invullen. En dan krijgen ze een klein kleinigheid ervoor. Het is zomaar voor de leuk. We hebben natuurlijk naast onze kippen ook kaas. Dus jullie kunnen onze kaas komen proeven. We gaan ook nog eiersalade maken. Dus dat kunnen jullie ook proeven van onze eieren. En eventueel kan je nog een kijkje nemen op de koeienstal. Dat is ook altijd wel erg leuk om te zien. En we hebben voor de kinderen een skelterbaan gemaakt. Dus er is voor alles wat wils eigenlijk.
0: Nou zeker, bijna te veel om op te noemen. Ook te proeven natuurlijk de eigen eieren en zelfgemaakte kaas.
1: Ja.
0: Misschien wel hartstikke leuk om eventjes langs te fietsen. En

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar RTV.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 10 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi wordt een motorboot met 13 opvarenden vermist. Onder hen zijn 5 Nederlanders, meldt persbureau EP op basis van de Indonesische autoriteiten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan dat nog niet bevestigen. Behalve de Nederlanders zouden 3 Duitsers, een Belg, een Tsjech, een Française en 2 Indonesische bemanningsleden aan boord zijn. Er werd de alarm geslagen nadat de boot niet terugkwam van een tocht. Direct werd gestart met zoeken, maar dat leverde nog niks op. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer, nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. Een groot deel van de LHBTI-jongeren voelt zich onveilig op school en thuis. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories onder 8000 jongeren tussen de 13 en 19. De helft van hen zegt dat ze hun ouders niet over hun geaardheid durven te vertellen. Ook voelen jongeren zich onveilig op school door vervelende opmerkingen van medescholieren. 7 randgemeenten van de Franse stad Bordeaux zijn ontruimd vanwege de grote natuurbranden. Het is een voorzorgsmaatregel voor het geval het vuur de stad bereikt. De ontwikkeling van de brand in het departement Gironde is onvoorstelbaar, omdat de wind al meerdere keren is gedraaid. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar Gironde te reizen. De wegen moeten zoveel mogelijk vrij blijven voor hulpdiensten. Het weer, veel zon vandaag met hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser en er vallen buien. Het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
3: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
4: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
0: Dit is het weekend van RTV Krimpenerwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend met RTV Krimpenerwaard.
4: Zaterdagochtend, hoogste tijd voor De Waard op de Kaart. Met daarin actualiteiten vanuit onze eigen gemeente. Aan het woord burgemeester, wethouders en raadsleden over de politiek in de Krimpende Waard. En verder alles wat er te tafel komt. De Waard op de Kaart van 9 tot 12 uur. Redactie Gert van den Berg, presentatie Arjan Vermeulen.

John Travolta en Olivia Newton-John, You're the One That I Want, was de openingsplaat van het tweede uur van dit programma De Waard op de Kaart. We gaan straks praten met Sascha van der Made van Team Sportservice Krimpen en Waard over de komst van G-voetbal voor kinderen van 6 tot 12 jaar bij voetbalvereniging Bergambacht. Daarna praten we met Sophie Bijloos van Zorgpartners Midden-Holland over de verhuizing van de Brede Hendrik. We praten met Arjan Mulder uit de Vlist over het goede broedseizoen van de weidevogels in de Krimpen en Waard. En daarna blijven we even bij de agrariërs, want ik praat met Jaap Schep van LTO Noord over inmiddels al iets meer bekend is over de nieuwe stikstofplannen en de uitwerking daarvan. Dat horen we dus van Jaap Schep. En tot slot, om ongeveer 10 voor 11, praten we even met Klaas de Wit over toerisme en recreatie in de Krimpen en Waard.

Bruno Mars en On My Soul. Het is helaas nog niet gelukt om even contact te leggen met Sascha van der Maden van Team Sportservice. We gaan het gewoon nog een keertje proberen en dan hopelijk hebben we er zo wel in de uitzending.

0: Dat was Pink met Walk Me Home. Sascha van der Maden van Team Sportservice Krimpenerwaard nam de telefoon niet op. Dus schakelen we even door en gaan we verder met Sophie Bijloos van Zorgpartners Midden-Holland, die ik inmiddels aan de telefoon heb. Goedemorgen, Sophie.
1: Goedemorgen, Arjen.
0: Want we wilden jou toch weer eventjes bellen, want het is bijna zover dat de bewoners van de Brede Hendrik gaan verhuizen. Er komt nieuwbouw van de Brede Hendrik in Lekkerkerk. Daar hebben we eind vorig jaar wel eens eerder over gesproken. En nu is het zover dat de bewoners bijna gaan verhuizen.
1: Ja, dat klopt, in september.
0: Oké, en dan gaan de meeste bewoners denk ik verhuizen naar Gouda.
1: Ja, alle bewoners is de bedoeling, ja.
0: Oké, en waar gaan ze dan naartoe?
1: Naar de Rietkraag. Dat is een semi-permanente huisvesting van zorgpartners, waar ook andere locaties al hebben gezeten tijdens de verbouwing. En waar het best wel comfortabel is ingericht voor bewoners om te wonen gedurende de nieuwbouw.
0: Oké, en over hoeveel bewoners van de Brede Hendrik praten we dan eigenlijk?
1: We hebben nu rond de 90 bewoners. 90 tot 100 bewoners die gaan verhuizen.
0: Oké, en die verhuizen dan in september van de Brede Hendrik naar de Rietkraag in Gouda?
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Oké, dat zal eventjes wennen zijn.
1: Ja, ik moet zeggen, we hebben mensen goed meegenomen. Dus we hebben een aantal informatiebijeenkomsten gehad. En er zijn ook bewoners en familieleden ook al in Gouda gaan kijken bij de Rietkraag. Hoe het eruit ziet. En eigenlijk krijgen we ook wel positieve reacties over de locatie daar. Dus dat is fijn. Mensen zien ook wel dat ze daar prettig kunnen wonen. Sommige familie ziet alleen een beetje op tegen de afstand, hè, dat het verder weg is dan dat het nu is.
0: Ja, want daar ontkomen we niet aan, zeg maar.
1: Nee, dat begrijpen we ook. En dat is inderdaad wat het is. En je ziet ook wel dat mensen weer goed nadenken van hoe kunnen we het wel mogelijk maken. Dus daar ben ik ook heel blij mee, dat iedereen echt constructief meedenkt.
0: Oké, dus eigenlijk hebben jullie de bewoners goed meegenomen. Is natuurlijk al een tijdje vooraf geweest, dus goede informatie en communicatie heeft hierbij zeker geholpen.
1: Ja, ik denk het wel. Ja, we hebben afgelopen week en volgende week twee informatiebijeenkomsten gehad, waarin ze echt hun kamernummer kregen, hè, op de nieuwe locatie. Dus dan weten ze ook wat wordt mijn kamer. En dan kunnen ze ook gaan nadenken hoe wil ik hem inrichten. En het is ook heel fijn dat de medewerkers ook mee verhuizen. Dus ze blijven dezelfde vertrouwde gezichten zien.
0: Ja, dat kan me voorstellen dat inderdaad prettig is.
1: Ja.
0: Is straks de Brede Hendrik leeg en kan er gesloopt en nieuw gebouwd gaan worden?
1: Ja, dat klopt. Ja, daar kijken we natuurlijk naar uit, naar de nieuwbouw.
0: Dat is daar al een planning van ongeveer?
1: Ja, ik vind het altijd lastig om daar een uitspraak over te doen, omdat je toch afhankelijk bent van andere partijen, hè, en bouwmaterialen en de levering daarvan. Maar ik kan in ieder geval zeggen, we lopen op dit moment helemaal volgens planning. Dus alle voorbereidingen lopen goed. Maar ik kan nog geen datum geven.
0: Oké, dan bewaren we dat gewoon voor een volgende keer en dan bellen we na de zomer nog eens.
1: Ja, dat zeker. Altijd goed.
0: Oké. Zou ik zeggen, hartelijk dank voor dit moment. En ik weet niet of je nog op vakantie gaat, maar als dat zo is, nog een hele fijne vakantie.
1: Ja, jij ook. Alvast een fijne zomer.
0: Oké, dank je. Dag.

0: We gaan Alan Clark met This Ain't Gonna Work eventjes onderbreken. We zullen hem nog wel eens in zijn geheel draaien. Maar inmiddels is het wel gelukt om Sascha van der Made van Team Sport Service te contacten. En we hebben hem op dit moment aan de telefoon. Goedemorgen, Sascha.
1: Goedemorgen.
0: Komt G-voetbal voor kinderen van 6 tot 12 jaar naar voetbalvereniging Bergambacht. Vertel eens, hoe gaat dat precies in zijn werk?
1: Ik kreeg een paar aanmeldingen van inwoners uit de gemeente Krimpenerwaard dat ze wel interesse hadden in G-voetbal voor jongeren. En eigenlijk hebben we dat in de buurt niet zitten. Het dichtstbijzijnde is in Bodegraven bij voetbalvereniging Esto. En dat is voor kinderen uit bijvoorbeeld Krimpenerwaard best wel ver rijden natuurlijk. Dus dan hebben we inderdaad gekeken bij Team Sport Service van welke voetbalvereniging in de buurt heeft er misschien interesse om G-voetbal te geven. En toen kwamen we eigenlijk al best wel snel bij VV Bergambacht, omdat het natuurlijk best wel centraal ligt ook. En toen zijn we met Bergambacht, het bestuur, daar in gesprek gekomen. En daar bleek al best wel veel enthousiasme gelijk te komen dat ze mee wilden werken aan een G-team. Dus vanuit daar hebben we meerdere gesprekken gevoerd met elkaar. En zijn we eruit gekomen om volgend seizoen inderdaad een G-team op te starten.
0: Oké, en dat is dus voor jongeren of kinderen met een beperking. Die kunnen deelnemen aan G-voetbal. Dus vanaf komend seizoen bij voetbalvereniging Bergambacht.
1: Ja, klopt. Het is inderdaad van 6 tot 12-jarigen. De leeftijd is niet heel erg strikt. Als je net 13 wordt, kan je gewoon aansluiten. Als je 5 bent en je wil aansluiten, dat is ook geen enkel probleem. En het is inderdaad vooral voor kinderen met een licht verstandelijke beperking. Maar als je een andere beperking hebt, kan je gewoon een keer een trainingje mee proberen te kijken en mee te doen. En kijken of dat ook lukt. De voetbalvereniging staat er natuurlijk ook voor open om iedereen te verwelkomen. Dus eigenlijk als je niet regulier kan meevoetballen, ben je welkom in het G-team.
0: Oké, en is al een dag en een tijdstip bekend dat er gespeeld gaat worden?
1: We beginnen eerst met alleen trainen in ieder geval. We hebben 9 september op woensdag hebben we een informatieavond om het nieuwe seizoen in te luiden voor de ouders. Dus als ze interesse hebben, kunnen ze die avond eventjes langskomen om meer informatie op te vragen en om te kijken van is het wat voor mijn kind. En op zaterdag 19 september hebben we de eerste open training. En dat is op zaterdag om te kijken of de kinderen die interesse hebben het echt leuk vinden en om zich ook aan te melden inderdaad bij de vereniging. En het doel is dan inderdaad om vanaf 1 oktober te starten met het G-team. En dan gaan ze inderdaad op de zaterdagen gaan ze trainen. En dat begint bij 1 keer per week. Maar als blijkt dat de vraag vanuit de hele groep is om dat misschien elke week te doen of 2 keer in de week, wordt daar nog eventjes naar gekeken inderdaad. Maar ze beginnen gewoon inderdaad 1 keer per week op de zaterdag trainen.
0: Oké, dat dus vanaf 19 september als er een open training is. En dan wordt er begonnen met trainingen. En is dan ook het idee om na verloop van tijd wedstrijden te gaan spelen?
1: Nou, dat is eigenlijk, als dat de wens is van de hele groep, dan is dat zeker leuk om te doen. We gaan ook contact opnemen met Esto, omdat dat natuurlijk dan de dichtstbijzijnde voetbalvereniging is, om inderdaad sowieso al een aantal keer per jaar eventjes een wedstrijdje onderling tegenover elkaar te doen. Zodat inderdaad dat element er voor de kinderen ook bij zit.
0: Oké. Dan zou ik zeggen hartelijk dank voor de toelichting. Je had al een aantal aanmeldingen, daar zei je. Dus het gaat sowieso door.
1: Ja, zeker. We hebben inderdaad al in ieder geval 4 aanmeldingen vooraf gekregen. En we hopen natuurlijk nog veel meer kinderen bij te krijgen die het leuk vinden om bij Bergambacht aan te sluiten. Dus we hopen dat de open training en de informatieavond goed worden bezocht. Om daar meer leden uit te halen uiteindelijk.
0: Ja, nou misschien kunnen we de komende tijd nog eens een keertje bellen om de aandacht erop te vestigen. En dan zijn er misschien wel mensen die inderdaad interesse hebben om een kind aan te melden en mee te laten doen.
1: Ja, is helemaal goed. Dat is helemaal goed afgesproken.
0: Oké, bedankt voor dit moment en een fijn weekend verder.
1: Yes, dankjewel. Hetzelfde.
0: Oké, hoi.
1: Doei doei.

0: Man at Work en Down Under. Inmiddels heb ik contact met Jaap Schep. Goedemorgen, Jaap.
1: Hey, goedemorgen.
0: Welkom in de uitzending. En vorige maand introduceerde het kabinet nieuwe stikstofplannen. Toen hebben we jou ook gesproken en toen was er eigenlijk nog niet zoveel duidelijk. Alhoewel het natuurlijk wel vervelend was dat er weer nieuwe plannen gemaakt werden. Inmiddels is er wat meer duidelijk, hè?
1: Ja, klopt. Wat ik vooral, het is natuurlijk geen brief van 1 à 4, zeg maar. Dus die meneer Van Essen gestuurd heb. Dus dat vraagt ook enige tijd om het een en ander te interpreteren. En ja, naarmate daar ook door boekhouders en anderen natuurlijk ook studies van gemaakt worden, wordt het perspectief er niet beter op, zeg maar. En dan dacht ik in eerste instantie natuurlijk dat je met Natura 2000 heb je in de Krimpenwaard niet direct nog last van. En die 2,6 GVE, dus koeienperk daar, dat zou ook een heel eind wel loslopen. Maar nu blijkt dat het niet, dat één koe niet 1 GVE is, maar dat het ook afhankelijk is van productie. Dus als je wat hoog productieve koe hebt, dan mag je minder koeien per hectare houden dan die 2,6. Dus ja, dat is al voor een aantal natuurlijk wel een tegenval. En dan vervolgens nog de emissies die we dienen te reduceren, ieder voor zich. Maar die doelstellingen zijn, naarmate daar serieus naar gekeken wordt, ook niet of nagenoeg niet realistisch. Dus ja, waar we een beetje bang voor waren, lijkt nou toch wel waarheid te worden, dat er eigenlijk maar één doel is, en dat is gewoon forse inkrimping van de veestapel.
0: Ja, hoe zit dat voor de agrariërs in de Krimpenwaard?
1: Van nature is Krimpenwaard natuurlijk uitsluitend mede als gevolg van dat het hoofdzakelijk grasland is. Een typisch en een mooi veeweidegebied met heel veel melkvee. En daarnaast uiteraard nog wat schapen en paarden. En ook relatief grondgebonden. Omdat we alleen gras kunnen telen houden, dus koeien. En, de meeste mensen die daar investeren of geïnvesteerd hebben, proberen dat een beetje parallel te laten lopen. Dat naarmate ze eventueel groeien met koeien, dat ze dan ook wat grond bijkopen of pachten of huren. Dat eigenlijk wel een beetje zoals gedacht werd dat de overheid het graag zou willen zien. Een grondgebonden veehouderij. Maar ja, als de normen dus blijven zijn zoals ze nu zijn, en dat er ook en veen heeft uiteraard voordelen, maar ook nadelen met CO2 en rijk aan stikstof. En dat je dan toch bepaalde emissies moet halen. En dan lijkt het wel dat we hier extra gestraft worden of gaan worden. Dat voelt eigenlijk niet goed.
0: Nee, dat kan ik me voorstellen. En kan daar nog verandering in komen of niet?
1: Daar gaan we natuurlijk wel op zin spelen. Dat is natuurlijk ook niet voor het eerst dat het, zo voelt het een beetje als 180 graden de bocht omgaan. Om dan weer 180 graden terug te gaan sturen. Dat gaat wel de insteek worden natuurlijk. Maar daar houden we ons hart wel verwarst dat het misschien een flauwe bocht terug wordt. Maar niet 180 graden. Dus maar goed, meer gesloten is altijd mis. Dus we gaan daar wel als LTO, maar ook andere organisaties voor op inzetten. Dat het toch dat de perspectief blijft voor de boeren, en dat ook reduceren natuurlijk best bekeken worden daar waar mogelijk, maar dat het wel haalbaar en betaalbaar moet zijn. En ook dat de volgende generatie ook elders, maar ook zeker in de Krimpenwaard, ook gewoon boer kan zijn en blijven.
0: En volgens mij, je moet me verbeteren als ik het niet goed heb hoor, maar volgens mij zou je door schoner te gaan werken, met investeringen te doen, zou je ook de uitstoot kunnen verminderen. En het lijkt wel alsof daar nu ook een streep doorgehaald wordt.
1: Ja, klopt. Er zijn natuurlijk best technieken en mogelijkheden, maar ook gewoon door praktiseren met voer en mest en aanwenden ervan om te gaan, ook best wel reduceren mogelijkheden. Alleen dat lijkt vooralsnog niet voldoende met de normen die nu gesteld worden. En dan blijft er eigenlijk maar één ding over, en dat is veeuitstoot. En dan kom je toch in een soort neerwaartse spiraal, want je moet enerzijds juist de investeringen doen om een bepaalde zaak te realiseren. Dat is uiteraard een vorm van ondernemen. Daar zijn wij ook in de Krimpenwaard niet vies van. Maar dan wil je natuurlijk wel dat uiteindelijk dat die investering ook weer terugverdiend kan worden. En als dat over minder staten moet, dat is er nooit anders geweest, dan wordt het natuurlijk extra ingewikkeld. Zeker als druk. En daar hoor je helemaal niemand over. Dat is ook niet de verwachting dat de melkprijs of kaasprijs dat zou gaan compenseren. Want dat is natuurlijk gewoon eigenlijk de wereldmarkt die prijzen bepaalt en niet in Nederland. Dus ja, het voelt er als kant niet goed en het is in mijn beleving ook niet realistisch.
0: Nee, oké. Okay.
1: Zeker als je dan ook nog hoort dat, maar dat is natuurlijk even misschien oud nieuws, maar ja, voor ons is dat toch wel een beetje schrijnend dat vooralsnog blijkt dat de luchtvaart op mijn verblijf op schouwing gelaten wordt en dat ze dat later nog eens een keer gaan bekijken. Terwijl iedereen nog bijna die een klein beetje geheugen heeft, weet op het moment toen we volop helaas in de coronatijd zit zat en dat er weinig of niet gevlogen werd, dat de lucht toch zichtbaar schoner was. Dus ja, dat voelt toch niet echt goed, zeg maar. Dat de ene sector als het ware dubbel gepakt wordt en de andere vooralsnog niet.
0: Nee, en compleet buitenschot blijft voorlopig.
1: Ja, ja.
0: Oké, voor wat betreft dichtstbijzijnde Natura 2000 gebieden, was toen volgens mij, toen wist je nog niet helemaal zeker of agrariërs aan de Steinse Dijk in Haast zegt of die in dat gebied zouden vallen. Weet je daar inmiddels meer over?
1: Nou, in zoverre meer dat, ja, dat is natuurlijk ook diep schijnend, dat er... Nou, de ene kaartje wel en de andere kaartje niet en dan weer wel en niet. Dus dat is ook lang voor kort ook nog geen gelopen race. Voor ons nog uiteraard zetten was sector 1 op niet. Maar waar die andere kaartjes waarom het soms wel op staat, ook tevoorschijn zijn gekomen, dat blijft ook een raadsel. Dus dat is eigenlijk nog steeds niet helder.
0: Nee. Okay.
1: Maar goed, het neigt positief denk ik wel naar niet. Maar goed, dan blijft ook wel de vraag waar kwam dat berucht of beruste kaartje dan toch wel vandaan.
0: Maar net wat je zegt, ook weer schrijnend dat daar gewoon geen duidelijkheid dan in is.
1: Precies.
0: Ja. Oké. In ieder geval dank voor dit moment, Jaap.
1: Ja, graag gedaan. En jullie succes met je verder programma.
0: Ja, dankjewel. Goed weekend.
1: Ja, hetzelfde.
0: Oké. Hoi.
1: Hoi.
0: Dat was Jaap Schep dus namens LTO. En dan denk ik dat we een agrariër toevallig aan de lijn hebben. Eens even kijken of dat zo ook zo is. Jan Mulder, goedemorgen. Nee, die hangt niet, dus gaan we het gewoon zo eventjes proberen. Dan krijgen we eerst Suzanne Freek.

0: Ik wil onderbreken Suzanne en Freek eventjes, want inmiddels hebben we contact met Arjan Mulder. Goedemorgen, Arjan.
1: Ja, goedemorgen.
0: Want het agrarisch collectief Weidehof Krimpende Waard heeft laten weten dat het broedsucces van de weidevogels eigenlijk hartstikke goed is. En dat er heel veel meer weidevogels in de Krimpende Waard gebroed hebben tijdens het broedseizoen.
1: Ja, dat klopt. Echt een heel goed weidevogelseizoen gehad. Ook hoop nesten. Maar het gaat natuurlijk niet alleen om de nesten, maar ook om ze, hoe ze uitkomen en dat het de kuikens wegvliegen. En dat is eigenlijk ook heel goed gegaan. Dus dat is een heel positief seizoen geweest.
0: Oké, en dat is bij alle soorten weidevogels is dat sprake van een toename, geloof ik, hè?
1: Ja, ja. En vooral de rutto en de kieviet het meest eigenlijk.
0: Okay.
1: En eigenlijk vorig jaar waren er heel stuk meer kievieten. Toen dachten we dat het een gek gezegd een incident was. Maar nu hebben we toch wel meer als vorig jaar. Dus dat is wel een positief teken. Niet dat ze één keer gekomen zijn extra of meer nesten gevonden hebben.
0: Nee, dus meer kievieten, dat zet zich eigenlijk voort.
1: Ja, ja. Ja, dat doet er ook.
0: Nou ja, jij doet met andere agrariërs veel voor de weidevogels, zodat die hier in de Krimpende Waard kunnen broeden. Dus wel een beetje loon naar werken, denk ik.
1: Ja, dat is wel leuk. Hè? Wel positieve energie van dat. De beheersmaatregelen die je neemt. Het is soms wel soms moeilijk om gras voorop te laten staan. Dan weet je gewoon dat de koeien minder melk voor geven. Krijg je wel een vergoeding voor. Maar als je ziet dat het ook wel goed is voor de weidevogels, dan doe je het ook wel weer ergens voor. Dan geeft het alweer voldoening.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Jij zegt al van, je moet er toch best wel aardig wat voor doen. Gras laten staan soms, terwijl het ook zou kunnen maaien. Ja, dus al met al gaat er best wel wat tijd en energie in zitten.
1: Ja, met een koei eromheen bewijden bijvoorbeeld, moet je nestjes bezoeken en afzetten. En dat kost gewoon heel veel tijd, maar het is wel heel veel positieve energie als je goede dingen kan doen.
0: Ja, en dat resulteert nu in toename van het aantal weidevogels in de Krimpende Waard.
1: Ja, want gewoon eigenlijk alle gebieden is gewoon beter gegaan. Dus dat is gewoon superleuk.
0: Ja. Volgens mij begin juni of zo, toen had je een dag dat mensen konden komen kijken bij Dit is Vlis, heette dat toen, geloof ik?
1: Ja, klopt, ja. Dat was eind mei was dat, ja. Toen hebben we ook heel veel mensen hier langs geweest om te kunnen laten zien wat we doen en al die vogels te horen. Maar ook wat voor beheersmaatregelen we nemen en wat eigenlijk het collectief allemaal doet hier in de Krimpende Waard. Want eigenlijk is het best wel uniek hoor. Er zit voor maar 85% van de boeren in de Krimpende Waard doet mee met agrarische natuurbeheer. Dat is gewoon onwijs veel.
0: Ja, dat is zeker veel. En je kan dus tevreden terugkijken op die dag.
1: Ja, zeker. Het was mooi weer ook erbij. En hoop, onwijs veel positieve mensen die echt blij werden van wat wij hier deden. En dat geeft ons ook gewoon weer energie om daarmee door te gaan.
0: Ja. Nou hadden we het net met de vorige gast in het programma, Jaap Schep van LTO, over de toekomst voor de agrariërs. Het ziet er natuurlijk niet zo rooskleurig uit met de stikstofplannen van het kabinet. Hoe kijk jij daarna?
1: Ja, dat wordt een hele uitdaging. Ik hoop de plannen die zo liggen, dat we het daar aan gaan veranderen. Want het is niet te halen eigenlijk hoe die plannen nu zijn.
0: Ja, dus jij kijkt daar ook wel een beetje sceptisch naar eigenlijk.
1: Ja. Ze hebben al onderzoek gedaan en gewoon maar van de 500 boeren deden 2 konden aan de norm doen. Dus ja, als je 2 van de 500 eraan doet, dan zegt genoeg eigenlijk.
0: Ja, ik wou net zeggen dat zegt voldoende inderdaad. Oké, dus je hoopt dat de plannen nog veranderd worden.
1: Ja, een beetje bijgestuurd worden, ja. Dat is natuurlijk, we brengen eerst de brief naar buiten en dan nu beginnen de onderhandelingen pas. Dus ik hoop dat daar nog positieve dingen gedaan kunnen worden.
0: Ja. Oké. Zou ik zeggen bedankt voor je toelichting. We houden het uiteraard in de gaten en misschien dat we na de zomer nog eens bellen.
1: Ja, helemaal goed.
0: Oké, dank je.
1: Bedankt, hoi.

0: Dat was Alex Warren met zijn nieuwste single Passenger. Daarover gesproken, er zijn veel mensen op reis omdat het natuurlijk vakantietijd is. En inmiddels heb ik aan de telefoon Klaas de Wit. Goedemorgen Klaas.
1: Goedemorgen.
0: Vakantietijd ook in de Krimpenerwaard. Dus ja, misschien hier ook wel toeristen en recreanten die deze periode in de Krimpenerwaard doorbrengen. Zie jij die mensen ook en is er veel te beleven voor ze?
1: Ja, het is al goed druk op de campings, camperplaatsen en bij de B&B's. Dus wat dat betreft gaat het heel goed. En ja, wat is te doen in de Krimpenerwaard? We hebben op onze website in de krimpenerwaard.nl een hele pagina waar alles op staat wat er te doen is. En ja, goed, wat komen de mensen voor in de Krimpenerwaard? Om te beginnen, rust en ruimte. Nou, dat hebben ze hier. Dus heel veel die zeggen van, ja, we gaan lekker fietsen en wandelen en noem maar op. Maar ook ja, naar een kaasboerderij. Maar, en de musea die we hebben natuurlijk. We hebben drie mooie, of vier mooie musea's. Waar de mensen dus ook kunnen verblijven.
0: Ja, en die kunnen uiteraard ook bezocht worden tijdens de openingstijden. En dat staat allemaal op die website in de krimpenerwaard.nl.
1: Ja, staat er allemaal op. Een hele uitgebreide website van ons die heel goed bezocht wordt. Want dat kunnen we natuurlijk wel zien. En waar er dan op gezocht wordt, ja, dat is toch vaak wandelen. Ja, fietsen is eigenlijk een van de belangrijkste. Maar ook wat er te doen is. Maar goed, mensen die dus hier langer blijven. Die blijven niet alleen in de Krimpenerwaard en dat snappen we ook wel. Want ja, Rotterdam ligt om de hoek, Utrecht ligt om de hoek, ja, dus Amsterdam, ze zijn er zo. Mensen hebben al, ik noem maar wat, 500 of 600 kilometer gereden om in de Krimpenerwaard te komen, buitenlanders. Ja, dan is een stukje naar Amsterdam, is eigenlijk maar peanuts. Dus. En dat, ja, dat laten we ook zien, van kom hier maar overnachten. En daar kun je dus van alles bekijken.
0: Ja. En ja, voor de mensen die wat actiever zijn, zoals kano op de Vlist, dat kan ook, hè?
1: Ja, kano op de Vlist en het Haastig natuurlijk met het kanocentrum. Helaas is het kanocentrum in het Loetbos er niet meer, maar het is wel, ligt wel in de planning dat hij dus weer terugkomt binnen nu in 2 jaar. Dus dat is ja, toch zijn leuke dingen voor de mensen om te gaan doen.
0: Oké, dus ja, de mensen die kunnen zich hier wel van maken, Klaas.
1: Ja, over het algemeen hoor je dus echt, als je dus mensen spreekt en we spreken er ook. We staan iedere week samen op de kaasmarkt in Gouda om dus de Krimpenerwaard te promoten. En als je dus...

0: Stolwijk. Alleen, zouden er nog een paar bij kunnen in het westen van de Krimpenerwaard. En daar zijn we eigenlijk naar op zoek van ondernemers die dus zoiets op willen zetten. Om dus de mensen die dus zeg maar over de Brienenoordbrug komen de Krimpenerwaard in te loodsen. Als die brug straks weer klaar is natuurlijk. Ja. Maar dat zou heel mooi zijn dat als we daar nog één of twee camperplaatsen bij zouden krijgen. Want die in Haastrecht, ja, die staan eigenlijk, nou ja, om deze tijd de hele week staan ze vol.
1: Ja, inderdaad. En nou, het zou mooi zijn inderdaad in het westen van de Krimpenerwaard, Krimpenerlek of Lekkerkerk of ergens anders in die hoek, zeg maar, ook een camperplaats te kunnen hebben.
0: Ja, dat zou heel mooi zijn. Dan kan je het een beetje verdelen. En die rond Gouda, ja, die zijn vooral op dinsdag, woensdag en donderdag heel druk. Want dan moeten ze allemaal naar de kaasmarkt. En, maar ook verderop zou het prachtig zijn als we dus in die richting ook wat te krijgen. En als er dus iemand is die zegt, nou, daar heb ik eigenlijk wel oren naar. En hoe werkt dat? Dan kunnen ze altijd een mailtje sturen naar info. In de krimpenerwaard.nl en dan gaan we dus kijken wat we kunnen doen. Want wij kunnen dat niet faciliteren natuurlijk, want dat moet dus via de gemeente. Maar we kunnen natuurlijk wel met z'n bij andere camperplaatsen gaan kijken hoe die dat doen en wat er op je pad komt dan. Dus dat is helemaal geen probleem. Graag zelf.
1: Oké, okay. En dan komt wellicht van het een het ander.
0: Ja, daarom.
1: Oké. Okay. Klaas, bedankt voor de toelichting en een heel fijn weekend verder.
0: Ook zo.
1: Oké, okay. Hoi. Terug in de tijd naar de jaren 70 met Elton John en Kiki D. Don't go breaking my heart.

0: zomer in de Krimpenerwaard, daar kikker je van op.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 11 uur. Annette Schut met het

0: NOS-journaal. De vijf Nederlanders die op een vermiste motorboot zaten in Indonesië zijn levend gevonden. Volgens medewerkers van de Nederlandse ambassade zijn ze uitgeput na een zware ervaring, maar weer veilig aan land. Ze zaten samen met 8 andere toeristen op een boot in de buurt van het Indonesische eiland Sulawesi. Toen de boot niet terugkwam na een tocht, werd alarm geslagen. Waardoor de boot in de problemen kwam, is nog niet bekend. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer, nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. 7 randgemeenten van de Franse stad Bordeaux zijn ontruimd vanwege grote natuurbranden. Het is een voorzorgsmaatregel voor het geval het vuur de stad bereikt. De ontwikkeling van de brand in het departement Gironde is onvoorspelbaar, omdat de wind al meerdere keren is gedraaid. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar Gironde te reizen. De wegen moeten zoveel mogelijk vrij blijven voor hulpdiensten. Bij het Rotterdamse zomercarnaval is de Queen dit jaar voor het eerst een vrouw die kinderen heeft, Mirjana Richardson. In de regels stond tot vorig jaar dat moeders waren uitgesloten van de rol. Het idee was dat vrouwen met kinderen niet genoeg tijd zouden hebben, maar na klachten bleek ook de organisatie de regel niet meer van deze tijd te vinden. Het zomercarnaval is dit jaar voor de 42e keer. Het veranderde al vaker tradities. Jarenlang was er alleen een Queen en sinds 4 jaar wordt ook een King gekozen. Het weer, veel zon, hier en daar stapelwolken. Het is een graad of 24 aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser, vallen buien, wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
2: Is het weekend van RTV Krimpenerwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend met RTV Krimpenerwaard.
3: Zaterdagochtend, hoogste tijd voor De Waard op de Kaart. Met daarin actualiteiten vanuit onze eigen gemeente. Aan het woord burgemeester, wethouders en raadsleden over de politiek in de Krimpenerwaard. En verder alles wat er te tafel komt. De Waard op de Kaart van 9 tot 12 uur. Redactie Gert van den Berg, presentatie Arjan Vermeulen.
4: Hartelijk welkom in het derde uur van dit programma De Waard op de Kaart, aflevering 593 alweer. We gaan straks allereerst praten met Marco Goudriaan. Dan gaat het natuurlijk over het gebouw in Amersfoort. Om ongeveer 11:30 praten met een van de nieuwe collega's hier bij RTV Krimpenerwaard, Tom de Boer. Die gaat zichzelf voorstellen. En om ongeveer 11:50 praten met Jan de Waard, de kreeftenvisser. Hij was een tijdje geleden op zoek naar opvolging en we zullen eens even horen of dat al gelukt is. En tot slot om 11:50 nog een collega, Ilja Bakker. En dan gaat het over het televisieprogramma voor komende week. Maar zoals gezegd gaan we allereerst praten met Marco Goudriaan hier in de studio. Welkom Marco.
5: Goedemorgen Arjan, dankjewel.
4: Even kijken, want jij hebt een andere microfoon dan ik dacht. Deze moet het wel doen. Nogmaals een hele goede morgen.
5: Goedemorgen, Arjan.
4: Kijk, mooi. Het gebouw in Amersfoort bestaat volgend jaar 100 jaar.
5: Ja, inderdaad, ja. Nou, dat is een mijlpaal, hè? Kun je wel
4: zeggen. Zeker, ja. Die zag jij natuurlijk al lang en breed aankomen.
5: Ja, ik was ook betrokken bij het 70-jarige viering. En we hebben 10 jaar terug hebben we nog een viering gehad voor 90 jaar. En ja, uit die feesten zijn onder andere ook het cultureel café in de tijd ontstaan. En de betrokkenheid met het gebouw was natuurlijk al aanwezig, omdat mijn ouders in eind jaren 60, begin jaren 70 in het gebouw als conciërge hebben gestaan. Dus ja, het gebouw zit een beetje in de aderen, zeg maar.
4: Ja, en je hebt dus al heel veel meegemaakt in het gebouw.
5: Ja.
4: En ook diverse jubilea, zoals je zegt. En als je zo terugkijkt op die afgelopen jaren, hoe kijk je dan naar de geschiedenis van het gebouw?
5: Dat gaan we dus in die film gaan we dat proberen te verbeelden. En dat heeft heel wat voeten in aarde. Want ja, van de beginperiode zijn natuurlijk alleen maar documenten en een paar foto's. Maar we moeten het voornamelijk hebben van de verhalen van mensen die nog in leven zijn. En dat worden er natuurlijk steeds minder. Maar goed, er zijn nog wel heel veel dingen te achterhalen. Ja, we hebben toen we 70 jaar bestonden, hebben we een prachtig boekje uitgebracht waar heel uitvoerig sommige conciërges en beheerders zijn beschreven en alle dingen die ze meegemaakt hebben. Dus dat is al een redelijke basis. Kort erop ben ik zelf heel actief geweest met allerlei dingen in het gebouw. En ik hou het nu een beetje vanaf de zijlijn in de gaten. Maar als lid van toneelclub Contrast worden wij wel geacht om in ieder geval een bijdrage te leveren aan het feest wat op handen staat volgend jaar juni. En zo wordt dat van alle verenigingen een bijdrage verwacht. En wij hebben het plan om een film te gaan maken. Dat was een mooi verhaal natuurlijk, een mooi idee. We hadden eerst het idee om fanfare van Bert Haanstra een beetje als basis te houden. Hè. Dat is een leuke geste, zo van, twee muziekverenigingen die een beetje wat met elkaar doen. Dat kun je natuurlijk op allerlei manieren invoeren en invullen. En dat je dan, bij wijze van spreken, hoeven geen muziekverenigingen te zijn, kunnen ook andere verenigingen zijn. Kortom, maar om 100 jaar in zo'n film en zo'n verhaal te passen, dat lukte ons gewoon niet. We hadden een regisseur uit Gouda ingehuurd en ja, hij zegt, ja, ik sta er toch een beetje te veel van af. Hij zegt, ik geef het terug, de opdracht. Nou, toen is iemand van onze toneelvereniging, Dirk Kastelein, is ermee aan de slag gegaan. En die heeft nu bijna voor 90% een volledig script geschreven. En dat is eigenlijk meer gebaseerd op de geschiedenis van Nederland. Het verhaal van Nederland, dat tv-programma. Dus er wordt in stukjes in geacteerd, er worden stukjes gefotografeerd. Hè. Aan de hand van foto's worden dan dingetjes verteld. Maar ook het tijdsbeeld. Dus wat gebeurde er in 1968 of wat gebeurde er in 1984? Dus dat je ook een beetje idee krijgt van wat zich op een bepaald moment in het gebouw afspeelde, maar ook wereldwijd. Dus dat het een mooi omvattend verhaal wordt.
4: Ja, en eigenlijk ook een beetje een reis door de tijd is.
5: Inderdaad, ja. Want ja, kijk, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen herinnering aan het gebouw. En als je dat allemaal moet gaan beschrijven, dan heb je een speelfilm van, nou, die gaat gewoon 365 jaar duren waarschijnlijk. Maar dus er zijn zoveel verhalen, dus het comprimeren van al die verhalen. En daarvoor hebben we ook een filmer uit Amersfoort hebben we daarvoor, die heeft een eigen bedrijf. En die maakt veel bedrijfsfilmpjes en zo. Dus die is heel ervaren met technieken om te editen en te filmen en van alles en nog wat. Geluid in mixen. Nou, en dat is Martijn van Maas. En die gaat ons helpen. Maar Martijn is nog een jonge knul, werkt hard. En die gaat straks gewoon 2 maanden op vakantie. Dus, maar goed, dat geeft ons mooi de tijd om het script te volmaken. En heel veel beeldmateriaal daarbij te gaan zoeken. En dat een beetje te archiveren. Dat zodra hij terug is van vakantie, dat hij meteen aan de slag kan om alles te gaan editen. En dan hebben we ook nog het plan. We hebben natuurlijk een bekende muzikus uit Amersfoort, Sarif Tribu. En die dirigeert heel vaak bij producties zoals Frozen en zo. Staat hij voor het orkest. En die hebben we gevraagd om een soort hymn te schrijven. Die als basis geldt voor straks de hele film. Dus we pakken het redelijk professioneel aan, maar wel op onze manier. Hè? Ja, dat mag ook duidelijk zijn in dat stuk wat we in de krant hebben geschreven. Nee, we willen het echt op onze eigen manier doen, ja.
4: Ja. De geschiedenis van het gebouw die terugkomt in die speelfilm. Er zijn natuurlijk heel veel verenigingen die door de loop van de tijd van het gebouw gebruik hebben gemaakt. Ja. Hebben die ook een rol erin?
5: Ja, we gaan alles en iedereen die er ooit iets mee te maken gehad heeft, gaan we proberen in die film te krijgen. Kijk, er zijn natuurlijk heel veel zangverenigingen geweest. Van sommigen weten we niet eens de naam, maar die moet op een of andere manier wel te achterhalen zijn. Maar dat is heel wisselend geweest. Een heel mooi verhaal is van de muziekvereniging Excelsior 64. Die heet Excelsior 64 omdat ze in 1964 zijn heropgericht. En voorafgaand was er een conflict bij de muziekvereniging, om welke reden dan ook, dat doet er niet zo toe. En toen hebben ze besloten om de vereniging even stil te leggen. De instrumenten werden opgeslagen in het toenmalige gemeentehuis van Amersfoort. En toen de ruzie weer bijgelegd was, toen hebben ze de vereniging opnieuw opgericht. En dat is in 1964 gebeurd. Maar daarvoor was er natuurlijk ook al een muziekvereniging Excelsior. En daarvoor was er nog een muziekvereniging, maar met een andere naam. En Amersfoort is natuurlijk altijd een beetje een tweedeling geweest. Daar komt er dan de naam Moskandelek. Ik haat het onderhand, want ik vind dat zo'n oudbollig verhaal geworden. Dat is gewoon echt verleden tijd. Maar goed, er was toen wel een strijd onderling in het dorp die wel degelijk invloed heeft gehad op dat soort ontwikkelingen.
4: Ja, oké. Okay. En de verenigingen die nu in het gebouw gebruik maken van het gebouw, die zullen ook bij de film betrokken worden.
5: In ieder geval bij de film, maar ook gaan ze zelf dingen ondernemen om die feestweek een beetje kleur te geven. We hebben toen we 70 jaar bestonden, heeft iedereen een dag moeten vullen met. De muziekvereniging had een big band uitgenodigd. De toneelvereniging had een andere toneelvereniging uitgenodigd. Enzovoort, enzovoort. De biljartvereniging had een hele goede biljarter uitgenodigd om een demonstratie te geven. Vul zelf maar in, dat soort dingen. Dat gebeurt er dan, ja.
4: Want welke week gaat dat worden, die feestweek?
5: Ja, dat is een moeilijke vraag. Volgens mij is, ik weet het niet eens, maar volgens mij is het de laatste week van juni volgend jaar. Okay. Ja. Nee, ik weet het niet precies. Nee, dat weet ik niet precies.
4: Nou, dan horen we dat nog wel tegen die tijd.
5: Zeker.
4: Maar in ieder geval, dus een speelfilm, die komt er sowieso.
5: Als het aan ons ligt wel. En we zijn hard bezig, want ik doe dit natuurlijk absoluut niet alleen. Met de toneelvereniging. Dus we hebben drie mensen van de toneelvereniging die zich hiervoor inzetten. Diri schrijft dan het script. Ik probeer een beetje de technische dingen te doen. En ik heb heel veel beeldmateriaal en fotomateriaal wat ik wil gaan archiveren en achter elkaar gaan zetten. En dan hebben we nog een ander lid en die is ontzettend goed in een beetje fondsen binnenhalen en zo. Dus dat is ook belangrijk.
4: Maar
5: die komt niet van het dorp. En die zegt van ja, ik wil dolgraag meehelpen. Maar ja, ik weet te weinig van Amersfoort af eigenlijk. Dus, maar ja, goed, dat geeft dan wel weer een fris beeld op wat wij willen gaan doen. Hè. Het moet juist ook voor andere mensen heel begrijpelijk zijn. Het is niet een film die alleen voor Amersfoort is eigenlijk. Het moet echt een heel duidelijk verhaal zijn van, nou, dit heeft zich zo ongeveer over dit pand afgespeeld. En dat is echt een bijzonder verhaal.
4: Oké, over dat bijzondere verhaal gaan we straks nog even verder praten. Eerst Ming de Ville en Demasiado Corazon.

0: Meng de Veel en Demasiado Corazon. We zijn in gesprek met Marco Goudiaan over het 100-jarig bestaan van het gebouw in Amersfoort volgend jaar in 2027. En Marco, ja, het bestuur of zeg maar degene die bij het gebouw de dingen beslissen, dat zit bijzonder in elkaar, hè?
1: Nou ja, het gebouw is ooit ontstaan door een samenwerking van de vakbond FNV en de SDAP, hè, de voormalige Partij van de Arbeid en tegenwoordig Pro. En nou ja, die hebben de koppen bij elkaar gestoken. Er waren heel veel verenigingen in Amersfoort, maar er was geen plek om iets te doen. Dus toen hebben ze dat met obligaties, spaarpotjes, van alles en nog wat. Uiteindelijk hebben ze daar geloof ik een jaar of drie over gedaan voordat uiteindelijk de eerste steen gelegd werd. En binnen een jaar stond er toen een gebouw. En nou, het gebouw is eigenlijk altijd bestuurd geweest door het gebouwbestuur. En die moeten dan alleen bij grote financiële beslissingen of bouwbeslissingen hulp inroepen en toestemming krijgen van de commissie van 10. En de commissie van 10 die bestaat eigenlijk uit leden van alle verenigingen. Dus elke vereniging heeft zoveel leden. En van elke 10 leden van een vereniging wordt er 1 afgevaardigde in de commissie van 10 gezet. Dus als er iets bijgebouwd moet worden en dat komt boven een bedrag van nou zeg 10.000 euro of zo, dan wordt de commissie in ieder geval minimaal 2 keer per jaar, maar soms ook wel eens een keer extra bij elkaar geroepen om dat soort beslissingen door te krijgen.
0: Ja, ja.
1: Dus dat is wel een heel gedegen concept, zeg maar. En dat werkt tot nu toe altijd prima.
0: Ja. En het bestuur, dat is zeg maar dan de eigenaar van het gebouw? Of is dat ook weer een ander?
1: De eigenaar van het gebouw is nog eigenlijk nog steeds formeel de Partij van de Arbeid en de vakbond.
0: Oké. Okay.
1: Ja, dus dat staat nog steeds zo beschreven. En zolang dat gaat, het staat in de statuten en allerlei dingen. Dus dat werkt gewoon. Het is afgerond. Het is al een paar keer herzien, de statuten, dat het allemaal juridisch ook allemaal klopt. En wat dat betreft is het 100% in orde. En daar zijn we ontzettend blij mee, want dat was wel eens wat anders. Maar dat hebben we iedere keer op tijd kunnen corrigeren. En dat is gewoon goed.
0: Ja, oké. Okay, dus ook dat heeft in die 100 jaar wel de nodige bijschaving gehad, zeg maar.
1: Ja, natuurlijk. En ik spreek nu over we. Ik heb nog nooit in het bestuur gezeten, wel in de commissie van 10. Maar we is gewoon het bestuur en het gebouw, hè, voor wat mij betreft. En dat is nou eenmaal gebruikelijk dat ik dat zo een beetje omschrijf. Maar er zijn natuurlijk enorm veel bestuursleden geweest. En een van de langzittende bestuursleden was Jan Brandt. En die is helaas 1 of 2 jaar geleden overleden. En dat heeft een behoorlijk impact gehad. Want Jan was echt een gebouwman. En zijn vader heeft dat ook in de tijd nog gedaan. We hadden natuurlijk de buurman, Jan-Dirk de Leel de Bouter. Dat is ook echt ik noemde hem altijd een beetje de dinosaurus van het gebouwbestuur. En dat was echt een autoriteit. En zo zijn er nog veel meer mensen die, ik kan ze niet allemaal opnoemen natuurlijk, maar die echt enorm hun best hebben gedaan en echt zich enorm hebben ingezet om dat gebouw in stand te houden. Want dat gaat echt niet vanzelf, dat moet ik wel zeggen. Want je hebt natuurlijk altijd met beheerders te maken. En die op een gegeven moment als een beheerder zegt van ik heb het wel gezien, dan is het klaar. Of ze worden ziek. Of we hebben een redelijke periode gehad in het begin. Dat mensen het goed beheerden. Er zijn diverse families die dat gedaan hebben. Toen brak de oorlog uit. Toen werd het natuurlijk bezet. En toen is er een hele toestand geweest om het eigendomsrecht weer terug te krijgen na de oorlog. En toen was er ook een beheerder die had daar niet zoveel zin in. En die zegt van dat gaat mij allemaal een beetje boven mijn pet. Maar uiteindelijk is dat toch ook allemaal weer in goede aarde gekomen. En vanaf die tijd zijn er steeds beheerders of conciërge of welke constructie dat er dan ook was. Hebben ze dat tussen de 2, 3 en soms 4 of 5 jaar of 7, 8 jaar soms volgehouden. De langzittende is de huidige beheerder en dat is Gerrit van der Graaf. Die zit er nu al ruim meer dan 20 jaar in. Ja.
0: Oké, dat is dan een lange tijd, ja, meer dan 20 jaar. Hè?
1: Ja, en op nummer 2 staan mijn ouders volgens mij met 8 jaar. En dan is er nog iemand die heeft 6 jaar erin gestaan. En ja, dat zijn allemaal van die dingen die komen nu boven water. Dat is wel leuk. Maar we hebben een periode gehad dat in een jaar of 3, 4... dat er heel veel mensen binnen een jaar of zelfs binnen een paar maanden af moesten haken. En dat er een soort interim beheerders zijn geweest. En dat de leden zelf, het bestuur zelf, nog de dingetjes heeft draaiend gehouden. Dus het is echt wel heel kritiek geweest op een bepaald moment. En in 2002, toen hadden we eindelijk weer het vaste beheerders. En dat was rondom het 70-jarig bestaan. Dus er was een feestweek. Dus dat was een goede binnenkomen voor de nieuwe beheerders. En toen is ook bij mijn vrouw en ik het idee ontstaan om het cultureel café op te gaan richten. En dat hebben wij 10 jaar gedaan en dat draait nog steeds. Dus dat, ja, dat is ook al 25 jaar. Hè?
0: Dat is, de Jan Gouwens is regelmatig de gast bij ons.
1: Zeker, ja. Echt petje af voor Jan. Want die, heeft in het begin hebben ze met een groep hebben ze het overgenomen. Maar Jan doet het nu hoofdzakelijk alleen, volgens mij. Hij heeft wel iemand die op de achtergrond wat de papierrommel doet. Maar Jan is toch wel de contactman met de bandjes en zo. Dus, en daar heeft hij ook echt voor gekozen om alleen echt een soort poppodiumpje op de zondagmiddag te doen in het gebouw. Ja. Ja, ook alle lof daarvoor, ja.
0: Ja, en hartstikke leuk inderdaad om, ook te bezoeken.
1: Ja. En ik vergeet bijna alle verenigingen natuurlijk, maar alle verenigingen die gebruik maken van het gebouw, die doen ontzettend hun best om het in ieder geval in stand te houden. Want er verdwijnen zo hier en daar nog wel eens wat biljarts op het dorp. En wonderwel ontstaan er dan weer nieuwe plekken waar dan wel weer een biljart neergeplaatst wordt. Ik keek er echt van op dat in de voetbalkantine opeens een biljart stond. Nou, hartstikke leuk. Al die jonge gasten zijn aan de biljarten. Dus dat is een echte traditie die toch wel een beetje in het dorp blijft. En daar ben ik wel blij om, ja.
0: Dat is wel mooi. Oké, dus de film voor het 100-jarig bestaan, daar gaat aan gewerkt worden. En zal je nog wel eventjes mee bezig zijn.
1: Dat wordt nog een hele klus. En we hopen echt dat het gaat lukken. En als ik dikke maat krijg, dan denk ik dat het ook wel gaat lukken, ja. Ja.
0: Denkt ook. Ja. Tegen die tijd dat die af is, dan spreken we elkaar nog wel eens.
1: Graag.
0: Oké, bedankt Marco.
1: Ja, graag gedaan. Dankjewel, Arjan.
0: Jo.

0: Sonja en Doug Before the Dawn. Ik ga praten met een van mijn nieuwe collega's die ik inmiddels aan de telefoon heb. Tom de Boer. Goedemorgen, Tom.
1: Goedemorgen. Alles goed?
0: Ja hoor, zeker. We zijn bezig met de waard op de kaart. En nou, fijn dat je even in ons programma wilt zijn.
1: Zeker.
0: Want jij bent nog niet zo lang geleden begonnen bij RTV Krimpenwaard. Hoe lang geleden precies?
1: Ik denk dat het nu al dat ik 3 maanden bij jullie rondloop. Ongeveer.
0: En hoe kwam je zo bij RTV Krimpenwaard terecht?
1: Nou, ik doe nu mijn 2 jaar journalistiek. En ja, wordt heel veel gevraagd, je moet ervaring opdoen. En toen ging ik een beetje kijken van, ja weet je, ik woon in Krimpenwaard, dat is in de Krimpenwaard. Ja, kan ik dan niet hier bij de lokale omroep even kijken? Dus toen ging ik zoeken en toen zag ik bij RTV Krimpenwaard. Dus hier ben ik ook gekomen. En hiervoor was natuurlijk ook TV Vrolijk. En mijn vader die heeft ook gewerkt. Dus dat was wel een makkelijke keuze om te maken.
0: Oké, dus je vader die werkte daar bij Vrolijk en nou ja, zo eigenlijk een beetje van vader op zoon.
1: Ja, zo kan je het eigenlijk wel, zo kan je het wel een beetje noemen. Hij is al, hij doet nog geen journalistiek, ik dan wel. Maar ja, het is wel leuk dat ik dan nu ook eigenlijk bij elkaar opwerk.
0: Ja, want opleiding journalistiek doe je dus. Waar doe je die?
1: Dat doe ik in Utrecht, op de hogeschool.
0: Oké, hogeschool Utrecht. En welk jaar zit je op dit moment?
1: Ik zit nu in mijn 2e jaar en ik ga gewoon lekker doorstromen naar 3e jaar. En als ik dan in 3e jaar zit, dan ga ik vanaf februari ga ik ook studeren in Denemarken. Bij de Aarhus. En daar ga ik ook heel veel ervaring op doen.
0: Dat denk ik ook wel, ja. Nou ja, bij ons maak je stukken op de website, zeg maar, redactionele stukken. Hoe bevalt dat?
1: Dat bevalt prima. Het is leuk dat ik dat kan schrijven. Ik ben ook zelf heel erg fan van schrijven. Je kan toch heel erg creatief zijn in wat je neerzet. Onderzoek doen en met mensen gesprekken voeren om dan ook een heel mooi stuk neer te zetten. Maar daarnaast werk ik ook nog voor het camerateam. Wat ik ook heel erg leuk vind.
0: Ja, dus beide is eigenlijk heel erg leuk om te doen.
1: Ja, zeker. Ja. Ik vind het altijd van als je het niet leuk vindt, dan moet je het zeker niet gaan doen. Maar ik haal hier heel veel energie uit. En ik vind allemaal collega's vind ik ook echt heel erg gezellig. Dus het is super leuk om te doen.
0: Oké, we zoeken natuurlijk nog nieuwe collega's. Dus dat is wel een mooi praatje voor eventuele nieuwe medewerkers. Die zijn van harte welkom.
1: Ja, ik zou zeker even gaan kijken. Ook al is het maar een dag of 2 dagen, jullie kunnen zeker even bij ons komen kijken. Dat is inderdaad leuk.
0: Oké. Als je nou terugkijkt op wat je in die eerste 3 maanden gedaan hebt en geschreven hebt voor op de website. Wat springt er dan uit? Wat schiet je als eerste te binnen?
1: Nou, ik weet dat ik had een stukje geschreven over de grasharen. Dat ze weer in de regen waren. En dat is eigenlijk overgenomen door Omroep West. En dat is wel heel leuk dat jouw stuk dan wordt overgenomen door Omroep West. Van hé, dit is in een keer waar gaande. Dus dan weet je ook wel dat je echt wat goeds hebt neergezet.
0: Ja,
1: en
0: ja.
1: ook mijn eerste ja, voor de camera, werk voor de camera staan was met de bunkerdag in Krimpen aan de IJssel. Maar dan met cameraman Paul de Heus en toen ben gaan. Dus toch de eerste keer is toch een beetje even kijken, uitzoeken. En dat vond ik ook heel erg leuk.
0: Ja, en dat maakt dan ook wel indruk natuurlijk.
1: Zeker.
0: Ja. Ja. En dat artikel wat werd overgenomen door Omroep West, waar ging dat precies over?
1: Het ging over de grasharen. Grasharen zijn een soort onrijpe tarweplantjes. En die liggen een beetje tussen het onkruid in de bermen. En als katten of honden, die gaan een beetje snuffelen. En dan krijgen ze die misschien in de ogen of ze eet het op. En dan kunnen het erge ontstekingen veroorzaken. Dus dat, ja, daar moet je wel heel erg op letten. Dus dat is eigenlijk een soort oproep van een letterbrief op. Want ik zag ook op Facebook verschillende omroepen van hey, er zijn weer grasharen, let op je hond en check het.
0: Oké. Dus en zijn die er nog steeds?
1: Ja, als het goed is wel de hele zomer, jammer genoeg.
0: Oké. Ja, jammer genoeg inderdaad.
1: Ja.
0: Oké, dus daar moeten mensen nog wel op letten, ja.
1: Ja, zeker. En ik had dan ook de gemeente gevraagd van, nee, heb je misschien een apart maaibeleid op? Dat hadden ze helaas niet. Maar het is wel een probleem dat ook wel ja, onder ogen mag komen soms.
0: Ja. Oké, okay, en daar zijn wij dan weer voor natuurlijk. Ja.
1: Zeker.
0: Ja, ja. Oké. Okay. Ben ik nog iets vergeten te vragen? Of is er nog iets dat je zegt van, nou, dat wil ik nog vertellen?
1: Nee, ja, jullie kunnen me altijd bellen. Als jullie nog vragen hebben over misschien bepaalde onderwerpen. En ik zou er misschien net iets te weten komen. Maar nee, ik kom nu, ik schiet nu niks te binnen. Okay. Het is wel leuk om nu even aan de andere kant te staan. Ik word geïnterviewd in plaats van dat ik...
0: ja. Ja, nou ja, dat is inderdaad wel eens leuk en we hebben het graag gedaan. Dus bedankt dat je even in de uitzending wilde zijn en graag tot een volgende keer.
1: Yes, tot de volgende keer. Okay. Zeg maar met de uitzending.
0: Jo, hoi.
1: Ja, dag.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Dolly Parton en 9 to 5. Inmiddels heb ik contact gezocht met Jan de Waard. Goedemorgen, Jan.
1: Goedemorgen.
0: De kreeftenvisser hier in de Krimpenerwaard. En dat is hard nodig natuurlijk, want er zijn er veel te veel van. Maar jijzelf was een tijdje geleden ook op zoek naar opvolging. Is dat een beetje gelukt?
1: Nou ja, de echte opvolger die is er nog niet. Wel gegadigden. Ook wel een jongen die al een aantal keren meegegaan is. En dat is nog even afwachten of dat de geschikte is, de goede is. Dus ik weet het nog niet.
0: Oké, dus er gaat wel iemand mee, maar die weet nog niet of die het ook over wil gaan nemen.
1: Nee, dat is allemaal nieuw voor die jongen. Dus ja, die heeft dat nog nooit gedaan. En die doet heel ander werk wat totaal niet met de polder te maken heeft eigenlijk. Dus dan is het wel een hele stap wat hij maakt en een hele overgang. Ja. Dus hij moet nog veel leren.
0: Ja, en dat is dan waarschijnlijk een jonge knul.
1: Ja, een knul van 24. Dus. Die heeft nog even te gaan.
0: Ja. Maar denk je dat hij het wel zou kunnen?
1: Ja, dat kan je niet zeggen. Hij is drie keer mee geweest, geloof ik. En hij vindt het allemaal wel leuk en mooi. En ja, of het er echt in zit, dat weet ik niet.
0: Dus dat zal nog even afwachten.
1: Ja. We hebben nog wel een partij die interesse heeft. En dat is een knul die vist al. Die vist ook al op kreeft. Die doet eigenlijk hetzelfde. Maar dan wat ik doe, maar dan kleinschalig. En die is aangesloten bij een coöperatie. En dus die zou meer willen. Dus voor die is het wel, voor hem zou het wel wat zijn. Dus.
0: Ja, dus dat is een andere optie eigenlijk die je nog kan bewandelen.
1: Ja, wat nog loopt, ja. Dat is ook even afwachten hoe dat uitpakt. Dus.
0: Totdat er een opvolger is, ga jij gewoon door?
1: Ja, ik blijf nog wel even doorgaan, ja. Dus het zit niet anders op, hè.
0: Want we zijn er natuurlijk net al veel te veel rivierkreeften in de Krimpenerwaard en omgeving. Dus hoe meer je er vangt, hoe beter.
1: Ja, inderdaad. Maar ja, het is niet weg te vangen. Er zijn er zo gigantisch veel natuurlijk. En de oppervlakte is zo mega groot. Ik geloof dat we in de Krimpenerwaard 450 kilometer aan slootjes hebben. Dus ja, ziet ze maar weg te krijgen. Dus dan ben je nog wel even bezig, hè.
0: Hoe moeten we dat zien? Hoeveel vang jij er op jaarbasis?
1: Ja, zo'n 7.000-8.000 kilo.
0: Dat is toch aardig wat?
1: Dat zijn er aardig wat, ja. Dat zijn er best veel, ja. Dus er blijven er genoeg over. Dus. Ze fokken nog harder als konijnen. Het blijft een lastig ding natuurlijk. We moeten er een beetje mee leren leven. Maar ja, wel proberen het de koppen te drukken. En zeker de plaatsen waar het echt heel heftig is. En die zijn er. He, dat is gewoon niet normaal zo van die beestjes te zitten. Daar hebben de mensen totaal geen voorstelling van. Want er zijn gebieden bij, er zitten gewoon 75 per vierkante meter. Dus ja, dat zijn er best wel veel.
0: Kan daar vanuit de overheid iets aan gedaan worden? Of hoe staat het daarmee?
1: Nou ja, kijk, wij zijn gewoon, ik ben helemaal zelfstandig bezig. Alles wat ik doe, dat wordt betaald van de opbrengst van de kreeft wat ik vang. We worden van geen enkele kant gesubsidieerd of weet ik van wat. Je krijgt nergens wat voor. En ik hoor het wel uit andere hoeken vandaan dat er wel vissers zijn die wat ontvangen van de gemeente of weet ik van wat om die kreeft weg te vangen. Maar hier bij ons is dat niet aan de orde. Dus ik moet het echt van de opbrengst hebben. En dat lukt ook allemaal wel, maar het is wel pittig soms.
0: Wat dat betreft moet je het volledig op eigen benen doen, zeg maar.
1: Ja. Zo zijn we ooit begonnen, zo zijn we nog steeds bezig. En dat is een goede boter mee te verdienen, dat zeker. In het begin was de struggle, maar ja, je moet het opbouwen natuurlijk. En dat is aardig gelukt, we hebben een leuk bedrijfje aan gemaakt, wat goed loopt. Ik heb meer vragen als aanbod van de kreeks. Dus dat is allemaal heel rustig.
0: En die basis die ligt er in ieder geval, die kan je zo overdragen aan je opvolger.
1: Ja. Alle machtigingen, vergunningen wat je nodig hebt natuurlijk. Heel veel viswater hebben we. En dat, ja, dat moet je hebben. Dus hier kan je zo aan de gang. En stel hele goede klanten, goede afnemers. Dus wat dat gaat, is het kat en bakkie.
0: Want de, nou ja, de, ik heb ze nog nooit gegeten, maar volgens mij maar ze zijn ook wel lekker.
1: Ja, het is een lekker eten dan. Ja. Nee, er zijn pas is er nog een hele delegatie bij ons kreeg te wezen eten. Hè? Die mensen zijn allemaal dik tevreden. Die vinden het allemaal geweldig en lekker, ja. En als je ziet wat de restaurants ermee doen. Ik heb een aantal klanten, dat zijn restaurants met Michelinsterren. En als je dan ziet wat die met zo'n kreefje doen, dan loopt het water door je mond heen.
0: Oké. Nou ja, dan zou ik zeggen succes met de verdere zoektocht dan naar de opvolger.
1: Ja, je hebt er maar één nodig, hè. Dus,
0: zo is het. En bedankt dat je er even iets over wilde vertellen in ons programma.
1: Ja, nou prima goed, jongen. Ik zou zeggen, fijne uitzending nog. En tot wederhoren.
0: Ja, oké, dank je.
1: Ja, oké.
0: Hoi.

0: Terug in de tijd met Andrew Gold en Never Let Her Slip Away. Inmiddels heb ik contact gezocht met Ilja Bakker. Goedemorgen, Ilja.
1: Goedemorgen, Arjan.
0: Want komende week hebben we natuurlijk weer een nieuw televisieprogramma bij RTV Krimpende Waard. En jij weet precies wat er allemaal komt.
1: Ja, dat weet ik inderdaad. Het is zomertijd, dus we doen ook wat herhalingen van eerdere reportages. Maar wat in ieder geval nieuw is, is een gesprek met Menno Kamp. Hij is woordvoerder bij Rijkswaterstaat. En dat gaat natuurlijk over de afsluiting van de Algarabrug, die 10 augustus gaat sluiten voor 4 weken. Waarom is die renovatie nou noodzakelijk? En hij doet ook een oproep om gebruik te maken van de tijdelijke fietsbrug die is neergelegd. Verder zijn we vorig jaar al wezen varen over de Hollandse IJssel om te kijken hoe het daar met de dijkversterking staat. Dus die, daar gaan we gewoon lekker nog een keertje naar kijken. Ook de derde aflevering van Kris Kras Krimpende Waard staat op de planning weer voor woensdag aanstaande en verder. En dat is mijn wandeling van Krimp aan de Lek naar Oudekerk. En dat was een hele mooie wandeling met leuke gesprekken weer. Dus leuk om die weer eens terug te zien. En vorig jaar zijn we ook bij een bijzonder iets geweest in Krimp aan de Lek. Toen werd er namelijk een nest van de Aziatische hoornaar weggehaald. En dat was heel spectaculair met een hoogwerker en alles. Dus die reportage die zenden we ook nog een keer uit. Verder natuurlijk onze muziek, Edelwijs muziek. Crossroads ook weer met mooie muziek van country-artiesten en natuurlijk de meest recente Oranje Top 30. Dus weer genoeg te zien, ook in deze vakantietijd.
0: Inderdaad, genoeg te zien. Wel een aantal herhalingen, maar ook dus over de Algrabrug actueel, omdat die vanaf 10 augustus 4 weken dicht gaat. Ga je daar zelf ook nog last van krijgen?
1: Als ik terugkom van vakantie zal ik een alternatieve route moeten uitstippelen.
0: Oké. Dan... veel succes erbij, zou ik zeggen.
1: Ja, komt vast goed. We weten het al heel lang, dus we kunnen er rekening mee houden.
0: Dat is waar. Bedankt voor de toelichting in ons programma. En een hele fijne vakantie dan.
1: Dank je wel. En voor alle luisteraars, fijn weekend.
0: Dank je. Doei.

Armin van Beuren en Sunny Days hier als ene laatste plaat in De Waard op de Kaart, aflevering 593 zit er alweer op. Ik hoop dat u met veel plezier geluisterd heeft. Ik heb het met veel plezier gepresenteerd. En ik zou zeggen graag tot volgende week. Dan zijn we natuurlijk weer eveneens weer om 9 uur De Waard op de Kaart. Dan weer met een andere presentator. Bedankt voor het luisteren en nog een heel prettig weekend.

0: zomer in de Krimpenerwaard? Daar kikker je van op.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vier Nederlandse toeristen die op een boot zaten die vermist werd bij Indonesië zijn gevonden. Ze maken het naar omstandigheden goed. Volgens medewerkers van de Nederlandse ambassade zijn ze uitgeput na een zware ervaring, maar ze zijn weer veilig aan land. Ze zaten samen met 6 andere toeristen en 2 bemanningsleden op een boot in de buurt van het Indonesische eiland Sulawesi. Alleen de schipper wordt nog vermist. Toen de boot niet terugkwam na een tocht werd er alarm geslagen. Waardoor de boot in problemen kwam is nog niet bekend. De Indiase minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Juist vandaag zou er overleg zijn tussen de Indiase regering en de leiders van de protesten.

0: Het aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Bij Israëlische aanvallen op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn vannacht zeker 11 mensen gewond geraakt, melden Palestijnse media. In een dorp bij Nablus bestormden militairen woningen om mensen te ondervragen. Gisteren was er bij Nablus een confrontatie tussen Palestijnen en Israëlische kolonisten. 4 Palestijnen, een kolonist en een militair kwamen om het leven. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. Dan het weer nog, droog en flinke periode met zon, een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
2: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
3: Is het weekend van RTV Krimpenerwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend. Met RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Een kerkopenstelling in Haastrecht. De hervormde kerk van Haastrecht is deze zomer iedere zaterdag tot en met 12 september van 1 tot half 4 's middags geopend voor het publiek. Bezoekers kunnen de kerk bekijken of een moment van rust en stilte zoeken. Ook zijn er vrijwilligers aanwezig om u iets meer te vertellen over de kerk. Kom eens langs.

0: regio-info.
1: Tips voor de vakantiegangers. Dag luisteraars, beste vakantiegangers. Welkom in de Krippen de Waard. Er is hier veel te beleven. Pak de fiets en ga erop uit. Ontdek de Schaapjesheide, het Natuurrijk, het Loetbos, gemaal de Hoge Boezem met de Big Five of de vele goud- en zilversmeden. Veel plezier en een goed verblijf toegewenst hier in de Krimpen de Waard.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

0: regio-info.
1: SW Krimpenerwaard met tips voor de vakantiegangers. Dag luisteraars, tips voor de vakantiegangers. Wandel in het Loetbos bij Lekkerkerk. Het Loetbos is het centrale natuurgebied van de Krimpenerwaard, doorsneden door het Veenriviertje de Loet. Wandelen, vogelspotten of beklim de houten uitkijktoren en geniet van een wijds uitzicht over de sloten en de polders. Een tip van SW Krimpenerwaard. Lekker wandelen in het Loetbos.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In België is een vrouw aangehouden op verdenking van spionage bij de NAVO. Het is volgens justitie een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Sinds kort liep ze stage bij het centrale commandocentrum van de NAVO in Bergen. Daar trok ze de aandacht van de veiligheidsdiensten omdat ze zich verdacht gedroeg. Volgens Belgische media zocht ze naar gevoelige informatie, terwijl ze daar niets mee te maken had. De Indiase minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Juist vandaag zou er overleg zijn tussen de Indiase regering en de leiders van de protesten. Het aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Bij Israëlische aanvallen op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn vannacht zeker 11 mensen gewond geraakt, melden Palestijnse media. In een dorp bij Nablus bestormden militairen woningen om mensen te ondervragen. Aanleiding was een confrontatie gisteren tussen Palestijnen en Israëlische kolonisten. 4 Palestijnen, 1 kolonist en een militair kwamen daarbij om het leven. Bij een botsing met een bestelbus in Vlissingen is een man op een fatbike omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond laat. Het slachtoffer van 18 werd nog met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar hij overleed aan zijn verwondingen. Hoe het ongeluk in Vlissingen kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De Nederlandse toeristen die meevoeren op de vermiste boot in Indonesië zijn terecht. Het gaat naar omstandigheden goed met ze. Alleen de schipper van de motorboot wordt nog vermist. Het is onbekend wat er gebeurde tijdens de tocht bij het Indonesische eiland Sulawesi.

0: Het weer nog droog, een flinke periode met zon, een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Dit is het weekend van RTV Krimpenerwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend met RTV Krimpenerwaard.
6: Welkom bij de Verhalenstroom. Presentatie Nicole van der Spek. Zij neemt een duik in bijzondere verhalen van schrijvers, dromers en doeners. De Verhalenstroom.

0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Verhalenstroom. Vandaag heb ik Sabine Maurits te gast. Maar voordat ik met haar spreek, heb ik nog twee auteurs die door haar begeleiding hebben gehad bij het schrijven van hun boek. En de eerste is Frank Peters. Welkom.
1: Hoi, nou goedemiddag. Ja, leuk om in de uitzending te zijn.
0: Ja, hoe zou jij jezelf als schrijver omschrijven?
1: Mijn verhalen die zitten een beetje tussen een thrillers en roman in. Dus ik ben geen echte thrillerschrijver. Daar ben ik wel een paar keer voor genomineerd. Ja, voor mij gaat het minder om de vraag van wie heeft iets gedaan. Het gaat meer om waarom maken mensen bepaalde keuzes. Waarom maken ze de keuzes die ze maken. Ja. En dat tekent mijn boeken een beetje.
0: Ja,
1: dus niet pure thrillers, maar op het snijvlak van roman en thriller.
0: Ja, dat hoor ik vaak terug, ook van mensen. Van ja, wat is nou eigenlijk een echte thriller?
1: Ja,
0: vaak denken mensen, er moet van alles gebeuren. Maar vaak zit het ook tussen de regels door.
1: Ja, en bij self-pub is het vooral ook wel mooi dat je daar niet zo heel erg in een genre geperst wordt. Hè?
0: Nee.
1: Dus daar kun je zelf ook een beetje bepalen van welke kant je op gaat.
0: Ja.
1: En ik merk ook wel dat lezers dat waarderen. Dus dat is op zich leuk. Ja.
0: En we spreken straks met Sabine Maurits. En zij heeft 3 van jouw boeken mogen redigeren. Wat zoek jij precies in een redacteur?
1: Nou, een goede redacteur die moet niet volgens mij proberen om een ander boek te maken dan dat jij wilt schrijven. Maar ze moeten er eigenlijk voor zorgen dat het boek dat jij aan het schrijven bent, dat dat een beter boek wordt.
0: Ja.
1: En heb je veel vertrouwen voor nodig. En Sabine die kijkt daarbij ook heel scherp naar structuur en personages en tegenstrijdigheden. Maar ze laat het stuur altijd bij de schrijver, in ieder geval bij mij. En dat zoek ik en dat vind ik heel prettig.
0: Ja, want je zegt het net al, hè, wat doet zij anders dan andere redacteuren? Heb je met veel redacteuren gewerkt?
1: Ik heb met een aantal gewerkt, tekstredacteuren en inhoudelijk. Hè, voor ieder boek heb ik wel andere redacteuren gehad. Maar Sabine heeft voor al mijn boeken de inhoudelijke redactie gedaan.
0: Ja, want
1: zij doet dat ook dan net op een iets andere manier dan andere redacteurs.
0: Ja, en wat is die manier?
1: Ja, weet je, ik benader het altijd zo. Hè, als je een manuscript dat je hebt, dat is geen kapotte broodrooster. Hè? Dus dat is iets waar je als schrijver waar je aan werkt, waar je jaren aan werkt, of misschien wel jaren aan werkt. En dan zitten jouw twijfels in en de personages waarmee je vergroeid bent. En wat Sabine heel goed doet, is dat ze jou altijd het gevoel geeft dat jouw verhaal blijft.
0: Ja.
1: En ze probeert er niet haar boek van te maken, maar ze pakt jouw verhaal op en zegt, ik heb het gelezen. Dit is wat jij volgens mij probeert en hoe gaan we dat sterker maken?
0: Ja.
1: En dat doet ze niet alleen door dan te gaan strepen, maar ook vooral te kijken van wat zit er nou voor goede dingen in dat verhaal? Wat maakt dat verhaal goed? En hoe kunnen we dat nog versterken?
0: Ja.
1: En dat is denk ik wel uniek.
0: Ja.
1: En misschien dat anderen dat ook doen, hè? Maar dat is in ieder geval in mijn ervaring is dat wel een unieke werkwijze.
0: Ja, en hoe belangrijk is het vertrouwen tussen een schrijver en een redacteur?
1: Ja, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Hè? Want wat ik zeg, je geeft iets weg van jezelf. Een manuscript dat is kwetsbaar. Maar ik zeg ook altijd, er is niks zo breekbaar als het ego van een schrijver. Hè?
0: Ja.
1: Dus je bent gelijk van je apropos als er iemand iets van vindt, van je boek.
0: Ja.
1: Er is heel veel vertrouwen voor nodig.
0: Ja.
1: Je moet iemand hebben die kritisch naar je tekst kijkt. Maar waarvan je wel het vertrouwen hebt dat op een goede manier gebeurt.
0: Ja, want hoe was je reactie de eerste keer dat je manuscript terugkreeg en dat er een redacteur naar had gekeken?
1: Nou, als je de eerste keer al terugkrijgt, dan denk je naar de eerste bladzijde al van zoveel opmerkingen.
0: Ja.
1: En dan denk je van, wat heb ik nou dan gedaan?
0: Ja.
1: Hè? Ik denk dat het helemaal niks is. En dat is je eerste ervaring. En dan zie je pas wat een goede redacteur, wat die allemaal doet en wat hij allemaal kan.
0: Ja.
1: En dat is echt geweldig.
0: Ja.
1: En Ja, als je nu een manuscript, als ik dat terug zou krijgen en iemand plaatst daar geen opmerkingen bij, dan denk ik van dat, dat is verdacht.
0: Ja, ja, dat
1: klopt. Dan in het eerste boek al en dan denk ik van ik zie een bladzijde waar ik maar één opmerking had of twee. Dan denk ik, misschien heeft die bladzijde niet goed gelezen.
0: Ja, ja, ja. Want daar leer je ook ontzettend veel van, hè?
1: Absoluut.
0: Ja, ja. Ja, ja, ik herken dat wel hoor. De eerste keer dat ik het terugkreeg, dacht ik ook, nou kan maar beter stoppen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, dat heb ik ook wel eens. Hè. Ik krijg wel eens terug. En dan denk ik van nou, ik pak het en ik steek het in brand in de tuin. Maar we gaan toch maar weer door. Hè.
0: Ja, ja.
1: En het is altijd opbouwend en het is altijd positief.
0: Ja.
1: Dus je gaat daar eens goed naar kijken. En dan, dan vind je echt allerlei dingen die echt je boek beter maken.
0: Ja.
1: Ik zeg wel eens, ik wil iedereen uitdagen die zelf iets heeft geschreven en denkt dat het af is.
0: Ja.
1: Stuur het dan maar eens naar de goede redacteur en kijk wat die allemaal nog vindt in jouw manuscript.
0: Ja.
1: Ik denk dat je daar meestal van opkijkt.
0: Ja, dat is een waardevolle tip hè, van mensen die inderdaad een boek uit willen geven. Stuur het altijd naar een redacteur of een proeflezer.
1: Ja,
0: ja, want die haalt, haalt
1: ik heb zelf gezegd, want je denkt wel eens van, nou, ik voordat ik het uitgeef, moet het geredigeerd worden. Maar ik zou het zelfs, ja, ik geef zelf uit, maar ook mensen die iets naar een uitgever willen sturen bijvoorbeeld, om na te laten kijken. Ik zou het zelfs voor die tijd al laten redigeren. Als ik nu daar opnieuw aan zou beginnen. Ik zou geen ongeredigeerde tekst aanbieden aan een uitgever.
0: Nee, nee, nee. Want je bent ook gewoon blind voor je eigen fouten.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, ja. Dat merk
1: en dan lees je gewoon overheen.
0: Zeker, ja.
1: En dat is ook voor iedereen. En dat komt natuurlijk bij. Je leest vanuit je eigen kader. Met je eigen achtergrond en je eigen oogklep lees je jouw tekst.
0: Ja.
1: Dat komt bij een lezer terecht die een heel ander kader heeft.
0: Ja.
1: En een goede redacteur die zit daar natuurlijk net tussenin. En die begrijpt vanuit die lezer, die kijkt vanuit die lezer, wat ziet hij staan en wat vindt hij daarvan. En die kent de manier waarop jij iets wilt doen. Dus die zit mooi daar net tussenin en kan je daarbij helpen.
0: Ja, zeker. Ook iets gewonnen.
1: Ja, klopt.
0: Ja. Ja.
1: Ik heb de literaire parel gewonnen. Vorig jaar was ik al genomineerd voor beste plot. En dit jaar won ik de literaire parel. Dus dat is de prijs voor het beste onafhankelijke boek. Maar in mijn geval dan voor het beste plot.
0: Ja, voor welk boek was dat?
1: Dat was voor Drengman. Dat was voor mijn tweede boek.
0: Ja.
1: Dus daar was ik aangenaam verrast.
0: Ja, ja want dat weet je uiteraard nog. Het juryrapport, wat maakte dat jouw boek had gewonnen?
1: Ja, weet je, wat voor mij, ik vind het altijd zelf moeilijk om te kijken van wat is nou precies een plot. Hè? Dat blijft een lastig woord. En het verhaal moet kloppen. En daar gaat het in eerste instantie om.
0: Ja.
1: Maar wat denk ik voor mijn boek wat dat anders maakt, is vooral dat het gaat over mensen. Mijn hoofdpersoon is bijvoorbeeld zelden bezig met het oplossen van het plot. Maar die is met hele andere dingen op de achtergrond bezig. En ik denk dat hetgeen is wat mensen interessant vinden. Niet zozeer het bovenliggende verhaal, want dat is maar een bootje over de rivier. Maar wat drijft de mensen die daarachter zitten?
0: Ja.
1: En dat maakt volgens mij een boek interessant voor lezers. Ik denk dat de jury dat goed dat gezien heeft, dat in ieder geval goed gelukt is in mijn boek.
0: En ben je alweer bezig aan nieuw werk?
1: Ja, ik ben nu bezig met mijn derde boek over mijn hoofdpersoon Rick Wolters en Sandra Molenaars. En dat boek komt in november waarschijnlijk uit. Dat heeft Sabine net geredigeerd, dus ik ben weer druk bezig met al die aanmerkingen aan te passen. Ja, en daarna dan moet het nog een keer naar een corrector. Hè, want er komt nog een tekstcorrector. Die gaat dan kijken van of die tekst helemaal zuiver is.
0: Ja.
1: En als dat klaar is, dan gaat het langzaam richting uitgifte.
0: Ja, spannend. Spannende tijd weer.
1: Ja, absoluut.
0: Ja. Nou, ik wil je heel erg bedanken voor het korte gesprek. In het najaar gaan we wat dieper in op jouw boeken en op jouw schrijverschap.
1: Ja. Leuk.
0: En,
1: heb zin in.
0: Ja, en ik wil je heel erg veel succes wensen met het afronden van je derde boek.
1: Ja, dankjewel. En jij succes met je programma en Sabine met haar antwoorden.
0: Ja, dankjewel. Dankjewel. Fijne middag.
1: Oké, fijne middag.
0: Doei, doei.
1: Dag.

0: Coldplay met Clocks. Ik zei het in de intro al, ik heb twee extra gasten. En de tweede gast in mijn uitzending is Matthijs Huizinga. Welkom.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, welkom.
1: Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ja, wie is Matthijs Huizinga?
1: Jazeker, Matthijs Huizinga, vader van drie zoons, puberzoons. In mijn dagelijks leven ben ik piloot bij KLM, vlieg ik de hele wereld over. En in mijn vrije tijd vind ik schrijven op dit moment het leukste wat er is.
0: Ja, ja. Kan je dat goed combineren, piloot zijn en schrijver zijn, of is het soms lastig?
1: Nou, eigenlijk is het juist wel goed te combineren. Ik ben natuurlijk regelmatig van huis en ook in verschillende tijdzones, waardoor ik juist soms wel eens midden in de nacht ergens met een laptop op schoot zit. Om wat te schrijven. En ik kom natuurlijk op de leukste plekken. Ja. Waardoor mijn inspiratie ook eigenlijk altijd overloopt aan nieuwe ideeën en nieuwe plekken in de wereld die ik dan weer gebruik in mijn boeken.
0: Ja, ja. Want je eerste boek verscheen zonder professionele redactie. Wat maakte dat je besloot om dat wel te gaan doen in je boek daarna?
1: Dat is eigenlijk een beetje gekomen door de feedback die ik van lezers heb gekregen. Natuurlijk, iedereen vond het verhaal hartstikke leuk en wat een mooi plot. Alleen ik kreeg ook wel eens te horen en ook wel eens van wat professionelere lezers die zeiden, joh, er had nog wel een redactieronde overheen gemogen.
0: Ja.
1: Daar ben ik toen even ingedoken, heb ik wat informatie ook bij deze lezers verzameld. En ja, dat ging dan over dat de dialogen misschien wat minder houterig konden. De zinsopbouw kon nog wel wat beter, wat minder herhaling van woorden.
0: Ja.
1: Dat is iets wat er ook wel heel erg insluit bij de meeste auteurs. En ik ben toen gaan kijken, wat houdt redactie precies in? En daar ben ik bij toeval eigenlijk bij Sabine Maurits terechtgekomen. En daar heb ik natuurlijk eerst een aantal proefhoofdstukjes opgestuurd. Ja. En ik zag al snel, oké, dit gaat wel echt iets moois opleveren dan dat ik in mijn eentje kan doen.
0: Ja,
1: zo is het eigenlijk een beetje ontstaan.
0: Ja, want hoe zag je dat? Dat het mooier werd?
1: Nou ja, als auteur lees je op een gegeven moment je eigen verhaal zo vaak dat je er eigenlijk niet meer zoveel dingen uithaalt. En eigenlijk na de feedback van Sabine, eigenlijk al bij dat proef, onze eerste kennismaking, las ik later al die hoofdstukken en dacht ik, wow, dit loopt lekkerder. Er zit een beter ritme in, de dialogen zijn absoluut beter. Minder herhaling van woorden. Dus ik zag eigenlijk zelf al redelijk snel, dit levert echt wat op. Het kost absoluut tijd en natuurlijk ook geld. Maar het levert echt wat op.
0: Ja, ja. En toen heb je zelfs besloten om je debuut opnieuw uit te geven.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, ja. En wat maakte dat zo belangrijk om dat opnieuw te doen?
1: Nou ja, uiteindelijk het tweede boek wat ik ben gaan schrijven heb ik eigenlijk al meteen met Sabine gedaan. En dat is eigenlijk een vervolg op het eerste boek. En toen dacht ik, dan kan ik een heel mooi geschreven vervolg uitgeven. Maar dat eerste boek is nog steeds dat eerste debuutboek zonder redactie. Ja, dat vond ik ook wel heel zonde. Dus toen heb ik eigenlijk besloten om het eerste boek bij de uitgever toen weg te halen. Helemaal opnieuw te herschrijven. Ook weer redactie van Sabine eroverheen. En toen heb ik uiteindelijk beide boeken tegelijkertijd opnieuw uitgegeven als een nieuwe thrillerreeks.
0: Ja.
1: Ja, dat vond ik uiteindelijk wel passender.
0: Ja, en hoe doen je boeken het?
1: Op zich goed. Kijk, een self-pubber, het valt of staat met de promotie. Dus de energie die erin steekt, levert iets op aan de achterkant. Je merkt ook meteen, als je er dus wat minder energie in steekt, dan vinden mensen je boeken gewoon minder goed. Dus je moet heel actief op social media zijn.
0: Ja.
1: Loopt het goed. Ik ben zelf redelijk tevreden. Ik vind het leukste dat ze ook hier in Amersfoort in de boekwinkels te vinden zijn. Dat vond ik echt wel een overwinning.
0: Ja.
1: Dat ze daar gewoon op de trillertafel liggen. Dus ik ben eigenlijk best wel tevreden. Als zelfpubber ben ik zeker tevreden, Nicole.
0: Ja, ja, ja. Want is dat een bewuste keuze om je boeken zelf uit te geven?
1: Nee. Ik heb absoluut geprobeerd om de boeken ook bij een grote uitgever aan de man te brengen. Alleen, dat is vooralsnog niet gelukt.
0: Nee.
1: Met mij denk ik veel auteurs die daar tegenaan lopen. Alleen ook Sabine heeft me daar toch wel in geadviseerd. Van joh, kijk eens verder. Is zelfpubben eventueel een optie? En daar ben ik toen ingedoken. Daar ben ik mee aan de slag gegaan. En ik heb dan het voordeel dat ik zelf redelijk creatief ben. Dus ik heb veel zelf kunnen doen.
0: Ja.
1: En uiteindelijk, nu achteraf gezien, denk ik, wauw, het heeft me ook wel een heel mooi boek opgeleverd. De marges zijn wat groter, wat op zich in mijn geval ook heel fijn is, omdat ik alles doneer aan een goed doel. Dus per verkocht boek gaat er gewoon veel meer naar het goede doel dan bij een uitgever. Maar het is vooraf niet een bewuste keuze geweest om te zelfpubliceren.
0: Nee. Je zegt net, hè, je boek gaat naar een goed doel. Welk goed doel is dat?
1: Ja, dat is het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. En ja, dat gaat eigenlijk specifiek over kinderkanker. Ik heb zelf 3 gezonde kinderen, dus gelukkig ben ik daar zelf als vader nooit geweest. Ik ben daar wel uiteindelijk als donateur geweest. En het is een ontzettend, het is raar om te zeggen, maar het is een hele mooie plek in het midden van Nederland, waar eigenlijk alle gezinnen met een kind met kinderkanker terechtkomen.
0: Ja.
1: En ja, ik probeer daar met mijn bijdrage iets te doen aan onderzoek of eigenlijk voor de behandeling van kinderkanker. Maar ook voor het welzijn van de gezinnen. Want het is natuurlijk een mega grote impact op een gezin.
0: Ja.
1: Op broertjes, zusjes, vaders en moeders die een kindje met kinderkanker in het gezin hebben.
0: Ja, ja. En kies je bij elk boek ditzelfde doel?
1: Nee, dat allereerste boek wat ik had uitgegeven, heb ik alles gedoneerd aan de voedselbank hier in Amersfoort. Dat was ook een hartstikke mooi doel om te steunen. Ik heb heel even kort een actie gedaan voor Care for Girls. Dat is een organisatie die meisjes in India eigenlijk aan de studie helpt. Ik zit erover te denken om daar misschien eind van het jaar ook weer even een actie voor te doen. Want ik vind het een ontzettend mooi doel.
0: Ja.
1: En nu is voor deze 2 boeken op dit moment dat 100% van mijn opbrengst gaat dus naar het Prinses Maxima Centrum.
0: Mooi. En ben je aan het werk voor een nieuw boek?
1: Ja, zeker. Ja, ik zit echt middenin. Ik heb vandaag ook weer ontzettend veel geschreven.
0: Ja.
1: Ik heb net toevallig heel even kort WhatsApp-contact met Sabine gehad, dat ik wel weer heel trots ben op wat ik vandaag heb geschreven.
0: Ja.
1: Het verhaal is al helemaal af wat dat betreft. Ik moet alleen het boek nog niet grotendeels. Ik denk dat ik ongeveer op de helft van het boek zit.
0: Oké. Ja. En schrijf jij regelmatig? Of ben jij echt een schrijver die inspiratie krijgt en dan gaat zitten?
1: Nee, ik heb eigenlijk altijd inspiratie. Ik moet alleen echt momenten vinden om echt even af te sluiten. Dus dat is natuurlijk het lastige ook met een gezin met 3 kinderen.
0: Ja.
1: Gelukkig inmiddels wel natuurlijk al 2 op de middelbare school. En de derde gaat volgend jaar ook naar de middelbare school, waardoor ik weer wat meer tijd zal krijgen.
0: Ja.
1: Maar dat is dan weer het mooie aan vliegen. Als ik dan, ik vlieg morgen naar Zuid-Korea.
0: Ja.
1: Dan weet ik dat ik daar minimaal wel weer een paar uurtjes kan gaan schrijven.
0: Ja, mooi.
1: Ja, dat is heerlijk. Daar kan ik me echt even opsluiten.
0: Ja,
1: En lekker gaan typen.
0: Ja. Ben jij een plotter? Of verzin jij het verhaal als schrijvende?
1: Ik heb het allereerste boek wat ik geschreven heb, heb ik echt ter plekke, heb ik allerlei dingen verzonnen. Ben ik ook allerlei kanten op gegaan die ik later weer heb gecorrigeerd. Ik heb het tweede boek deels geplot, maar ook wel weer tijdens het schrijven heel erg veel dingen erbij verzonnen. Ik zit nu bij mijn derde boek, ben ik denk ik 70% plotter.
0: Ja.
1: En dat geeft me wel een hoop houvast. Het schrijven gaat daardoor ook een stuk makkelijker eigenlijk, omdat je al weet wat er ongeveer moet gaan komen.
0: Ja, ja.
1: Ja, de hoofdstukken zelf is gewoon weer één grote fantasiebrein, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja, dat is vaak zo, hè? Ja, ja.
1: Maar dat vind ik ook eigenlijk wel het allerleukste aan schrijven. Het schrijven.
0: Is dat ook iets waar een redacteur je ook mee kan helpen? Met het maken van een plot?
1: Ik heb zeker wel contact met Sabine gehad over dit derde boek. En een beetje wat mijn strekking zou zijn. Zij heeft me daar ook echt wel bij geholpen, ook kritische vragen gesteld. Dus ik denk zeker wel dat Sabine daar een grote bijdrage heeft geleverd. Ja,
0: ja, ja. Ja. En wat zou je de auteurs willen aanraden die ook zelf hun boek willen uitgeven? Wat is jouw belangrijkste tip?
1: Ja, de tip is blijf vooral in ieder geval schrijven. Als je het echt serieus wil aanpakken, je zou echt een boek op de markt willen brengen, zelfpubbend, waarvan je hoopt dat hij goed gelezen wordt. Ja, probeer dan toch eens te kijken naar redactie. Redactie levert echt wat op. Ik kan natuurlijk niet in de portemonnee van andere schrijvers kijken. Je moet erin investeren. Maar uiteindelijk wordt je verhaal echt beter.
0: Ja.
1: Het wordt gewoon gepolijst. Je gaat 2-3 keer met een redacteur eigenlijk door je boek heen.
0: Ja.
1: Ja, als je dan desnoods probeert het met 3, 4, 5 hoofdstukken. Kijk hoe het eindresultaat is. En ik denk echt dat je heel erg tevreden zal zijn wat je dan op papier hebt staan.
0: Ja, ja.
1: Dus geef de kans. Een goede redactieronde. Het levert heel veel op.
0: Ja, mooi. Nou, dank je wel voor je bijdrage. Ik ga naar de muziek met Sabine in gesprek.
1: En
0: dan zullen jullie vast nog ook wel besproken worden.
1: Maar
0: ik wil je heel veel
1: succes.
0: Ja, ik wil jou ook heel veel succes wensen met je derde boek.
1: Ja, dankjewel. Dat gaat helemaal lukken.
0: Is goed. En een goede vlucht.
1: Goede uitzending.
0: Ja, en een goede vlucht.
1: Oké, dankjewel.
0: Dag.

0: Jarenlang werkzaam te zijn geweest in een laboratorium en in de ziekenhuiswereld, koos ze ervoor haar passie voor taal en verhalen te volgen. In 2021 richtte ze haar eigen redactiebureau op, Tekst in Detail. Welkom, Sabine Maurits.
1: Hi Nicole, ja. Leuk dat ik hier mag zijn.
0: Ja, nou, ik vertelde net, je werkte jarenlang op een laboratorium. Dat lijkt me toch een hele andere wereld.
1: Ja, dat klopt wel. Ja, dat is echt een heel andere wereld. Dus
0: Wat maakte dat je die omslag ging maken?
1: Ja, lezen vond ik altijd al heel leuk. Ik speelde bibliotheek met mijn eigen boeken. De middelbare school had ik een boek al uit en de verslagen geschreven voordat het schooljaar begon, zou ik maar zeggen. Dus lezen zat er altijd al in. Maar toch was ik op school meer een beta. En natuurkunde, scheikunde, biologie, wiskunde, dat waren echt mijn vakken. Dus daarom ben ik wel in de laboratoriumwereld terechtgekomen. Later ook de ziekenhuiswereld. Maar terwijl ik op het lab werkte, ging een vriendin van mij, die ging een boek uitgeven bij een uitgever. En die zei tegen mij van, goh, je leest zoveel. Zou je een allerlaatste check willen doen op mijn boek? Ik zeg, ja, dat wil ik best doen, maar ik heb er helemaal geen verstand van. Wat moet ik doen dan? Nou, alleen even lezen. Even. Een heel boek. Even lezen. En schrijf maar gewoon even op wat je opvalt. Ja. Nou ja, prima. Dat ga ik doen, als jij dat wil.
0: Ja.
1: Wanneer wil je het toch hebben? Maandag. Het was vrijdag.
0: Ja.
1: Ik ga mijn best doen en je hoort van me. Ja. Dus ik kreeg het hele pakket thuis met alle printjes van alle pagina's. Dus ik ben begonnen. Ik had geen idee of ik het goed deed, wat ik deed. Maar die vriendin van mij die was super enthousiast. Die zei, oh, je hebt er echt zoveel uitgehaald. Ik ben zo blij dat je dit hebt gedaan. Dank je wel. Graag gedaan, denk ik. En ik moest hier echt wat mee gaan doen. Toen dacht ik, ja, nou misschien. Ik ga er eens over nadenken.
0: Ja.
1: Toen werd ik boventalliger verklaard bij mijn huidige werk, bij op dat moment mijn werkgever. En ik ging een nieuwe baan zoeken. Ik had twee kinderen. Ik dacht, nou, iets met boeken. Wie weet ooit als ik met pensioen ben of zo. Nu maar even niet. Uiteindelijk, het zaadje was toch geplant en dacht ik, ja, ik wil hier geloof ik toch wel iets mee. Want ja, lezen vond ik echt leuk en ik vond dit ook best leuk om te doen. Dus ik denk, ik ga er toch eens, weer erin verdiepen hoe dat dan werkt en zo. En toen kwam ik op Facebook een groep tegen, die heet Proeflezers Vinden.
0: Mm-hmm.
1: En daar werd ik lid van. En ook op internet zocht ik naar mensen proeflezers zochten of uitgevers die dat deden. Ja, en zo ging ik auteurs en soms via een uitgever ging ik helpen met hun boeken. En dat viel me eigenlijk heel erg goed. Ik vond het ontzettend leuk. En toen ging ik een opleiding volgen tot redacteur. Daarna een correctieopleiding. Ja, toen startte ik, zoals je net zei, mijn eigen bedrijf.
0: Ja.
1: En daarna nog een opleiding tot redacteur gedaan. Een andere om weer andere dingen te leren. Ik heb een mentorship gevolgd. Dus zo is het eigenlijk gekomen.
0: Ja, ja.
1: Dus door een vriendin die me vroeg om te kijken naar haar boek.
0: Mooi. En is dat boek een succes geworden?
1: Het is een fantasyboek en dat is best wel een succes geworden.
0: Oh, oké, okay. Nou mooi. Mooi mooi begin.
1: Ja, zeker.
0: Ja, want wat maakt jouw manier van redigeren anders? Kun je daar iets over zeggen?
1: Dat vind ik een ontzettend moeilijke vraag.
0: Ja.
1: Wat maakt mijn manier van redigeren anders? Het is wel heel lastig om dat van jezelf in te schatten.
0: Ja.
1: Maar wat ik van auteurs terugkrijg, is dat ze vinden dat ik hun boeken en henzelf ook met respect behandel. En dat ik heel veel dingen zie. Maar dat ik de feedback die ik geef nooit dwingend of belerend breng, zeg maar. Dus dat is altijd zelf, en dat mag ook echt altijd. Je bent altijd zelf aan zet om te kiezen of je wel of niet wat met mijn feedback doet.
0: Mm-hmm.
1: Schrijf je, ik vind met DT en ik zeg, joh, dat zou ik met een D doen. Ja, dan is het natuurlijk een harde fout.
0: Yeah.
1: Maar heel veel redactiedingen, inhoudelijke redactie, zijn geen harde waarheden. Kijk, heb je een plotfout erin zitten of zit er een tegenstrijdigheid in? Die kan je natuurlijk aangeven, dat is wel echt een fout. Maar heel veel dingen zijn arbitrair of ik vind dit wat mooier of misschien als je het zo aanpakt, als je dit personage wat meer diepgang geeft. Ja, dat zijn geen harde fouten.
0: Nee.
1: Dus daarom ben ik in die zin altijd adviserend en nooit dwingend.
0: Nee.
1: Dus ik denk dat dat een deel is wat, ik weet ook niet of dat nou echt mij onderscheidt van een ander, maar in ieder geval, dat is in ieder geval iets wat ik doe. En Matthijs, die je net ook sprak, die is in zijn dankwoord ook opgenomen. En excuse me for my French, dat is niet zo goed. C'est la ton que fait la musique, dus dat betekent, het is de toon die de muziek maakt.
0: Ja.
1: Het gaat er niet zozeer om wat je zegt, maar vooral ook om hoe je het zegt.
0: Ja.
1: Dus probeer Met respect mensen te behandelen. Probeer op een positieve manier je feedback te brengen. Probeer suggesties te geven, zodat ze er wat verder mee kunnen. Niet alleen maar dit is iets zo mooi of dit is fout, maar ook waarom.
0: Ja,
1: zodat
0: ja.
1: je daar ja, als auteur ook echt mee aan de slag kan.
0: Ja,
1: dus ik
0: ja.
1: denk dat dat een beetje mij misschien onderscheidt van anderen. Hoewel ik hoop eigenlijk dat iedere redacteur wel een beetje
0: ja.
1: op deze manier zou moeten ja, werkt. Om, ja, je hebt toch het boekenkindje van een auteur in handen.
0: Ja.
1: En,
0: ja.
1: Daar wil je zorgzaam voor zijn. Dus
0: ja.
1: dat wil ik wel. Dus ja. ik neem aan dat andere redacteuren dat ook wel een beetje zo zien.
0: Ja, ik vroeg net ook aan Frank van hoe belangrijk is het vertrouwen tussen een schrijver en een auteur.
1: Mm-hmm.
0: Hoe denk jij daarover?
1: Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Je stelt je heel kwetsbaar op. Je boek is echt iets van jezelf. En ja, Frank schrijft wel thrillers, dus dat is net wat anders. Ik reageer ook autobiografieën. Ja, dan leg je echt gewoon je hele ziel en zaligheid bijna, leg je bij mij neer. Dus dan moet je mij ook echt vertrouwen in dat ik er zorgvuldig mee omga. Dat ik je met respect behandel. Ook al schrijf je soms dingen op waarvan je zelf misschien denkt, jeetje, wat ben ik dom geweest? Of hoe heb ik dat zo ver kunnen laten komen? Weet je, allemaal dat soort dingen.
0: Ja.
1: Maar ook bij een thriller of bij een ander fictieboek. Je gaat zitten prutsen en zitten prikken in een manuscript van een ander.
0: Ja.
1: En ja, dat kan heel confronterend zijn.
0: Ja.
1: Dus als jij je redacteur niet vertrouwt, of als je denkt, ja, ik weet niet of hij zijn werk wel goed doet. Ja, hoe kan je dan omgaan met de feedback die je krijgt? Hoe kan je dan denken, ja, daar kan ik wat mee? Want je weet helemaal, dan heb je misschien wel het idee dat zo'n redacteur maar wat doet of zo.
0: Ja,
1: dus
0: ja.
1: in die zin moet je ook echt wel vertrouwen hebben
0: ja.
1: In je redacteur. En ik schrijf ook heel vaak als ik een mailtje terugstuur van, nou, ik heb je manuscript geredigeerd. Ik vond het dit of dit.
0: Ja.
1: Dank je wel voor je vertrouwen. Want dat vind ik ook echt. Iemand vertrouwt mij zijn boekenkindje toe. En dat vind ik heel bijzonder.
0: Ja, dat is ook zeker zo. En je noemt het ook een boekenkindje. Maar dat is het natuurlijk ook. Het is echt een stukje van jezelf. Wat je de wereld in brengt. En, en ik denk ook zeker dat je als schrijver daar ook in moet leren. Ik vroeg het net ook al aan Frank van hoe is het als je de eerste keer je manuscript terugkrijgt met al die notities erbij.
1: Mm-hmm.
0: En toen zei hij ook al van, nou, ik had het wel in de brand willen steken.
1: Ja. Sorry, ik weet niet of ik dat was de eerste man.
0: Ja, nee, maar zo voelt dat natuurlijk wel. En dat vertrouwen moet natuurlijk ook groeien. Van dat je boek daar natuurlijk alleen maar beter van wordt.
1: Ja. Ja, het is natuurlijk ook zo, je krijgt zoveel, in ieder geval als ik je manuscript heb geredigeerd, of je nou beginnende auteur bent of geboren auteur, je krijgt vaak heel veel feedback van mij.
0: Ja.
1: Want hoe beter jij wordt, hoe dieper ik inga op je verhaal. Dus ook al heb je eigenlijk een al heel goed verhaal staan, toch krijg je best wel veel feedback in de kantlijn of stukjes gearcheerd omdat je dubbele dingen hebt geschreven. Dus ja, je krijgt ook echt dat je denkt, wow, ik heb echt niks goed gedaan, alles is rood.
0: Ja.
1: Dat zou zomaar kunnen, maar dat is helemaal niet zo. Want ik zet ook dingen neer van, oh, dit heb je heel goed gedaan.
0: Ja.
1: Dus er staan ook positieve opmerkingen tussen. Of, oh, dit raakte me enorm.
0: Ja.
1: Dus het is echt niet alleen maar rood is fout. Maar de kleur die je als redacteur gebruikt, dat doet de Word dan automatisch, is rood.
0: Ja.
1: En zelfs ook, want ik dacht, oh, dan zet ik de kleur op. Dan neem ik blauw, dat vind ik fijner.
0: Ja.
1: Dus ik heb ook blauw gemaakt. En toen kreeg ik een foto terug van een auteur die zei, ik snap deze opmerking niet. Toen dacht ik, hey, hoe kan dat nou? Het is rood. Ik zeg, is het bij jou niet blauw wat ik heb gedaan? Nee, het is rood.
0: Ja.
1: Oh, dus dat heeft helemaal geen zin. Het is gewoon hoe jij je Word instelt.
0: Ja.
1: Dus dat was echt heel suf.
0: Oh.
1: Dus ik dacht, rood komt zo bozig over. Zo'n schooljuffrouw met zo'n mooie pen. Ik denk, dat wil ik niet. Maar
0: nee,
1: dat
0: joh.
1: Heeft dus helemaal geen effect.
0: Nee. Je hebt een nummer meegenomen van Phil Collins, Against All Odds. Wat is het verhaal achter dit nummer?
1: Nou, er zijn bij mij bij muziek niet zo heel veel verhalen achter. Ik vind muziek mooi om te luisteren, maar het is niet dat ik er echt een speciaal nummer heb of zo waar ik een wijze band mee heb. Maar ik ben een aantal jaar geleden naar Phil Collins naar het concert geweest van hem en dat vond ik ontzettend mooi. Dus ik dacht, nou, ik wil in ieder geval een nummer van Phil Collins dan uitkiezen en dat werd dan deze.
0: Ja, mooi.
1: Dus het is niet dat er hier nou een speciaal verhaal achter zit.
0: Nee. Nou, na de muziek praten we nog eventjes verder.
1: Leuk.

0: Dat was Phil Collins met Against All Odds. Ik heb aan de telefoon nog Sabine Maurits. Als het goed is.
1: Jazeker, ja. Jij
0: werkt met zowel debutanten als ervaren auteurs. Verschilt dan jouw aanpak ook per schrijver?
1: Sowieso is de redactie bij mij altijd maatwerk. Dus in principe verschilt het per auteur. Echt gewoon, maakt niet uit of je ervaren of minder ervaren bent. Maar globaal gezien is de werkwijze toch ook wel anders. Want als debutant krijg je van mij vaak veel meer uitleg in de kantlijn. En ben je een terugkerende auteur of een auteur die al wat langer al andere boeken heeft geschreven. Dan ken je, als het goed is in ieder geval, een groot deel van de uitleg al. Dus dan... Ja. Geef ik soms wel deels opnieuw, maar ook niet allemaal. Want meestal is dat ook helemaal niet nodig. En dan zijn de beginnersfouten bij een terugkerende auteur ook gewoon minimaal aanwezig. Dus dan kan ik echt heel erg inzoomen op de inhoud.
0: Ja.
1: En bij ervaren auteurs wisselt het wel wat meer. Want auteurs die ik bijvoorbeeld nog niet eerder heb geholpen... daar zie je soms toch wel dat ik nog wel wat meer uitleg moet geven. Omdat ik dan misschien op andere dingen let. Of omdat ze bij een vorig boek helemaal geen redactie hebben gedaan. Dus dan moet ik soms toch wel wat meer uitleg geven. Maar de meeste ervaren schrijvers die hebben de basisprincipe onder de knie. Of ze wijken er juist bewust vanaf. Dat mag natuurlijk ook altijd. Als je de regels kent, kan je er ook vanaf gaan wijken. Omdat je dat zelf mooier vindt of leuker vindt. Of nou ja, daar mag je dan mee gaan spelen.
0: Ja.
1: Dus ja, dat eigenlijk.
0: Ja. Heb je wel eens een auteur echt moeten overtuigen om iets aan te passen?
1: Ja, soms wel. Wat ik dan vaak hoor is dat... maar ik zie in boek X, Y of Z... en dat wordt uitgegeven door uitgever... nou ja, dan noemen ze een van de grote uitgevers... Mm-hmm. Toch ook wel perspectiefbreuken of dialooglabels... waarvan jij zegt dat ik ze beter niet kan gebruiken. Maar waarom lees ik dat dan wel in die boeken?
0: Ja.
1: Dan denk ik, ja, ik snap dat je dit vraagt. En dat kan natuurlijk verschillende redenen hebben, maar... Ga bij jezelf dan na. Wat vind je mooier? Vind je een perspectiefbreuk? Past dat bij jouw verhaal? In principe denk ik zelf altijd van niet. Maar ja, als jij dat als auteur wel vindt... wie ben ik dan om daar iets van te vinden?
0: Ja.
1: Het is jouw boek en ik help je. Maar ik ben niet de baas over jouw boek. Dus dan probeer ik ze natuurlijk te overtuigen van... Nou, het reden X, Y of ik vind dit mooier, want... en de meeste lezers snappen niet als je... Nou, ik noem even weer een perspectiefbreuk. Als je een perspectiefbreuk gebruikt, want dan weten ze niet meer bij wie ze zijn, wie ze volgen.
0: Ja.
1: Dus dat is onduidelijk. Dus ik zou het niet op deze manier doen, zoals je het hebt gelezen in het boek van HarperCollins, Ambo Antos. Want het is gewoon niet duidelijk voor de lezer. Maar als jij het graag wil, dus ik ben daar in die zin wel, ik probeer ze te overtuigen. Maar ik ben nooit winnend.
0: Nee.
1: Dus altijd aan jou.
0: Ja, ja. Want wat is de mooiste reactie die je ooit gehad hebt van een auteur?
1: Ik weet er een paar uit mijn hoofd. En een van die was iets als van... ik ben verbaasd hoeveel tijd je hierin hebt gestoken. En ik vind het echt heel fijn. Dus mocht je nog niet duidelijk zijn... ik kan me eigenlijk geen betere redacteur wensen. Nee, dan, dat is wel echt heel bijzonder. Dat is wel echt heel fijn om te horen.
0: Yeah.
1: En iemand anders zei ook... als ik ooit bij een uitgever kom... dat wil ik eigenlijk wel heel graag. Maar dan wil ik eigenlijk ook dat jij mijn boek blijft redigeren.
0: Okay.
1: Dan zit wel zeggen, nou, ik weet niet of dat lukt.
0: Ja.
1: Want een uitgever denkt daar vaak toch anders over. Maar ik vond het wel heel bijzonder om dat te horen. Ik heb eigenlijk ook al meerdere keren gehoord. En bij één auteur is dat ook gelukt. Die heb ik nu ook geholpen met de inhoudelijke redactie. Terwijl ze binnenkort haar tweede boek uitgeeft bij een uitgever.
0: Oké, okay. Nou, dat,
1: dus dat is wel, ja, dat is wel heel bijzonder.
0: Ja.
1: Dus dat zijn wel heel leuke dingen.
0: Mooi, mooi. En wat zou jouw belangrijkste advies zijn aan iemand die vandaag begint aan zijn eerste boek?
1: Het zijn eigenlijk twee verschillende dingen die je kan zeggen. Afhankelijk van wat voor type mens die beschrijver ik voor me heb. Een doener of eerst iemand die eigenlijk eerst onderzoek wil doen en beslagen ten ijs wil komen. Ben je zo'n doener, dus wil je gewoon lekker gaan schrijven? Ga dan schrijven. Laat je niet afleiden door welke kennis dan ook. Ga gewoon lekker dat verhaal op papier zetten. Kijk niet terug. Alleen vooruit. En knal dat verhaal op papier. Daarna ga je lekker kijken hoe het hoort. Ga je onderzoek doen naar hoe je moet schrijven. En dan horen tussen aanhalingstekens, want jij bent natuurlijk altijd degene die mag beslissen hoe jij je boek schrijft. Maar ga dus eerst lekker schrijven. Ben je nou iemand die eigenlijk best wel perfectionistisch is, goed beslaagd ten ijs wil komen, goed voorbereid wil zijn, ga je dan eerst verdiepen in de kunst van het schrijven. Dus lees blogs, luister podcasts, volg een cursus, kijk op socials naar berichten van schrijvers of redacteuren, lees boeken, kijk wat je mooi vindt en juist niet. En als je je hebt voorbereid, dan ga je je verhaal schrijven.
0: Ja.
1: Dus ja, je kan er echt twee kanten mee op. Ik kan niet één advies geven aan iedereen, want iedereen is ook anders.
0: Ja, ja, dat is zeker weten zo. En ik had het net ook al met Matthijs en met Frank over, ook hoe belangrijk het is om je boek te laten redigeren.
1: Mm-hmm. Ik vind het heel belangrijk.
0: Ja, ja, ja. Mooi. En waar droom je zelf nog van? Zijn er nog meer plannen behalve je tekstbureau en je podcast? Daar hebben we het helemaal nog niet over gehad. De podcast die je maakt.
1: Ja, echt grootste plannen heb ik op dit moment niet. Waar ik van droom is dat ik gewoon door kan gaan met het werk dat ik doe. Ik vind dit werk ontzettend leuk om te doen. Ik had nooit verwacht dat ik met zoveel plezier kon werken. Het laboratoriumwerk vond ik ook leuk. Het was ontzettend interessant om daarmee bezig te zijn. Ik deed onderzoek naar ziektes en de oorzaken daarvan en hoe je ze kan genezen. Dus dat was ontzettend interessant. En ik vind, de medische wereld heeft nog steeds echt wel mijn hart. Dat vind ik leuk. Maar dit werk wat ik nu doe, ik vind het zo leuk. Dus ik hoop gewoon echt dat ik klanten mag blijven helpen. Dat ik auteurs mag helpen met de mooiere boeken maken dan dat ze op dat moment zijn. Dat ze bij mij komen, dat ze gewoon blij zijn met hun boeken. Ja, en dat is eigenlijk wel mijn droom, dat ik hiermee door mag gaan.
0: Nou.
1: En ik heb wel een paar toekomstdingen dat ik denk, ik heb nu wat cursussen staan, die zou ik wel graag wat kleine cursussen bijzetten bijvoorbeeld. Of met de podcast gaan we volgend seizoen ook meer gasten uitnodigen. Bijvoorbeeld gasten die schrijfpraten podcast is dat trouwens. Van Henk de Vries en van mij samen. Ik ben nu de eerste jaar co-host geweest.
0: Ja.
1: Daarvoor heeft Emmy het met twee andere co-hosts gedaan. En we gaan dus komend seizoen gaan we gasten uitnodigen die komen vertellen specifiek over één genre.
0: Interessant.
1: Dus leek ons heel interessant om dan echt eens even één uitzending helemaal te focussen op zo'n genre. En we gaan natuurlijk ook gewoon verder met de onderwerpen met schrijvers, voor schrijvers. We gaan ook verder met uitzendingen met schrijvers. En wat we ook nog verder gaan, we hebben nu één gast gehad, als ik het uit mijn hoofd goed zeg, die kwam vertellen over iets wat je vaak tegenkomt in een boek. Dat was dan een rechercheur en oud-militair. En komend seizoen hebben we al een aantal mensen op de planning staan die komen vertellen over B&B, over vliegen. Dus we hebben een aantal mensen al uitgenodigd. En dat vinden we ook echt heel leuk. Zodat je als schrijver je echt goed kan inlezen. Het is dan luisteren, maar goed kan leren wat je nou nodig hebt.

ben weer aan het einde gekomen van Verhalenstroom. Ik wil mijn gasten bedanken. En de volgende gast komt alweer volgende week zaterdag 18 juli. Dank voor het luisteren en onthoud, verhalen blijven stromen zolang wij ze blijven vertellen.

0: luistert naar RTV Krimpener Waard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 2:00.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Franse leger gaat een nieuw blusvliegtuig inzetten bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is een groot transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen als reguliere blusvliegtuigen. Het toestel moest de komende dagen nog getest worden, maar op verzoek van president Macron wordt het nu al ingezet. De verwachting is dat vanmiddag de wind aantrekt en draait naar het westen. Het vuur kan dan weer oplaaien en ook dichter bij de stad Bordeaux komen. Intussen zijn in Frankrijk al bijna 200.000 mensen geëvacueerd vanwege de branden. In België is een vrouw aangehouden op verdenking van spionage bij de NAVO. Het is volgens justitie een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Sinds kort liep ze stage bij het centrale commandocentrum van de NAVO in Bergen. Daar trok ze de aandacht van de veiligheidsdiensten omdat ze zich verdacht gedroeg. Volgens Belgische media zocht ze naar gevoelige informatie terwijl ze daar niets mee te maken had. Behalve van spionage voor een ander land wordt ze ook verdacht van deelnemen aan een criminele organisatie. Bij een botsing met een bestelbus in Vlissingen is een man op een fatbike om het leven gekomen. Het gebeurde gisteravond laat. Het slachtoffer van 18 werd nog met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar hij overleed aan zijn verwondingen. Hoe het ongeluk in Vlissingen kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De Indiaanse minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakkenbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Het aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Het weer, droog en flinke periode met zon, een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen is het wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
4: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij. U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen.

0: Is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
1: De volgende sponsoren wensen voetbalvereniging Lekkerkerk veel succes. Fysiotherapie Lek en IJssel. Geodes BM Netherlands. Handelsonderneming EA van Buren. Heineken. Het Koetshuis Party en Catering Service. En tot slot Inter Fastfood.
2: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Wees er snel bij! Het programma 2026-2027 van Theater Het Kwartier in Stolwijk is bekend. Bladen door het programma. Laat u inspireren en bestel eenvoudig uw kaarten via www.hetkwartierstolwijk.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Het WK Krimpenerwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, voor de vakantiegangers hier in de Krimpenerwaard. Fietsen langs de Vlist. De route tussen Schoonhoven en Haastrecht is volgens kenners adembenemend mooi. Geniet van de historische boerderijen, de mooie knotwilgen, de theetuinen en molens. Geniet ervan en ga lekker op uit. De Vlist tussen Schoonhoven en Haastrecht.

Vandaag nog ik mijn 30 videorecorder. Van nu af aan is het dus geen programma dat ik mis. Mijn vader en mijn moeder zijn nog allebei in leven. Dankzij hun heb ik een fijne jeugd gehad.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Info. Een gezellige middag in Bergambacht. Dag luisteraars, jawel, een gezellige middag in Bergambacht. Midden in de zomervakantie op zondag 26 juli. Dan treedt Wijnand Kaan op in de Tulp aan de Burgemeester Huibrechtstraat nummer 2 in Bergambacht. Hij zingt 2,5 uur, van 2:30 tot 5 en brengt repertoire van Frank Sinatra, Nat King Cole, Barry White en onder andere Wim Zonneveld. U kunt er ook bij zijn, de entreeprijs bedraagt 10 euro per persoon. Dit is inclusief een kopje koffie of thee. Heeft u ook nog informatie voor deze rubriek? U weet het, stuur het tijdig op. Daar maken we er dankbaar gebruik van. Het adres is redactie@rtvkrippendewaard.nl.

0: U luistert naar RTV Krimpener Waard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3:00.
2: Robert Walters met het NOS Journaal. Koningin Maxima heeft World Pride 2026 geopend. Dat deed ze in aanwezigheid van honderden bezoekers in het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark. Maxima noemde het een historisch moment om bij de openingsceremonie te zijn. En ook zei ze dat houden van wie je wilt ook in Nederland niet vanzelfsprekend is. Eerder was de Pride Walk van de Dam naar het Vondelpark. De World Pride, het grootste evenement voor LHBTI'ers ter wereld, wordt voor de eerste keer gehouden in Amsterdam en duurt tot en met 8 augustus. Het Franse leger gaat een nieuw blusvliegtuig inzetten bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is het grootste transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen als reguliere blusvliegtuigen. Het toestel moet de komende dagen nog getest worden, maar op verzoek van president Macron wordt het nu al ingezet. De verwachting is dat vanmiddag de wind aantrekt en draait naar het westen. Het vuur kan dan weer opraaien. In de buurt van de Duitse stad Bremen is een vliegtuigje neergestort op een huis. Volgens de politie is zeker 1 inzittende om het leven gekomen. Of er meer mensen aan boord waren, dat is nog niet duidelijk. Het vliegtuigje was kort voor de crash opgestegen vanuit Bremen. Het stortte neer op een vrijstaande woning zo'n 20 kilometer van het vliegveld. Daar was op dat moment niemand thuis. Over de oorzaak van het ongeluk is in Duitsland nog niet bekend. De EOD waarschuwt voor oude granaten en andere munitie die door de droogte bloot komt te liggen. Gisteravond reden mensen in Doornenburg op een drooggevallen Waaloever over 2 oude granaten, waaronder een fosforgranaat. Het liep goed af, maar kijk goed uit, zegt de EOD. Het weer droog, een flinke periode met zon, een matige westelijke wind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
5: De volgende sponsoren wensen voetbalvereniging Lekkerkerk veel succes. Jan-Dirk Stouten.

info. Zomerradio. RTV Krimperwaard is ook jouw vakantieradio. 24 uur per dag, gezellige muziek, afgewisseld met regio-info. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door via redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: regio-info.
1: Non-stop muziek met regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Een expositie in het Schoonhoven Zilvermuseum. Dag luisteraars, in het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven worden de eindexamenstukken van de afgestudeerde goud- en zilversmeden van de vakschool Schoonhoven geëxposeerd. De werken zijn nog tot en met einde van het jaar tot en met 13 december te bezichtigen, en dat allemaal in de Zilverlounge van het museum. Heeft ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

0: U luistert naar RTV Krimpener Waard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving hebben een waarschuwingsbericht gekregen. Ze moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat rook het huis niet binnenkomt. Ook moeten mensen in de buurt van Pinos de Valle zoveel mogelijk binnen blijven. Op meerdere plekken in Spanje woeden natuurbranden. In de buurt van Avila en Madrid zijn bijna 60.000 mensen geëvacueerd. Het Openbaar Ministerie nam vorig jaar een record aan crimineel vermogen in beslag. 433 miljoen euro aan geld en goederen. Het stijgt voor het vierde jaar achtereen. Het vermogen blijft soms lang in beheer van het OM, omdat strafzaken complex kunnen zijn en soms jaren duren. Justitie heeft nu voor bijna 2,9 miljard euro aan inbeslaggenomen vermogen in beheer. Het verstoren van geldstromen is een middel om criminele netwerken te verlammen en te voorkomen dat het geld wordt gebruikt voor nieuwe illegale handel. De gedachte is dat misdaad niet mag lonen. Koningin Maxima heeft in Amsterdam het officiële startsein gegeven voor World Pride. In het Vondelpark zei de koningin dat houden van wie je wilt ook in Nederland niet vanzelfsprekend is. Het is voor het eerst dat World Pride, het grootste evenement voor de regenbooggemeenschap ter wereld, wordt gehouden in Amsterdam. De leider van de kakkerlakkerbeweging in India heeft alle protesten afgelast naar het aftreden van de Indiaanse minister van Onderwijs. De afgelopen maand waren er door het hele land betogingen van jongeren tegen het onderwijssysteem en fraude, corruptie en werkloosheid. Nu beloofde de Indiaanse regering onder meer de hervorming van het onderwijs. Het weer droog en flinke periode met zon. Een matige westelijke wind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
4: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com. De volgende sponsoren wensen voetbalvereniging Lekkerkerk veel succes. Klusbedrijf De Mik. Hoofdsponsor Courierdienst Marius van der Laan. Elkok afvalcontainers en sloopwerk. LEQ reclame en druk. Lint notarissen. En tot slot Luiten verwarming.
5: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Edwe Kribbenwaard, verkeersinformatie. Dag luisteraars, vanaf 10 augustus gaat de Algarabrug bij Krimp aan IJssel dicht. En dat voor 4 weken lang. Houd rekening met extra reistijd, tot wel 60 minuten. En ook wordt enorme drukte verwacht bij de veerbedrijven in de regio. Informeer u vooraf goed. Kijk op de website en werk zoveel mogelijk thuis.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

info. Op een gegeven moment is de vakantie toch echt voorbij. Dag luisteraars, terug van vakantie. Zet allereerst de ramen tegen elkaar open, want het is goed om te ventileren. En laat daarna de kraan een aantal minuten rustig doorlopen om een salmonellabesmetting te voorkomen. Ga niet gelijk aan het werk. Houd de stress nog even buiten de deur. Uiteraard wel, als het mogelijk is. Heb je een goede vakantie gehad? Kijk er met veel plezier op terug. En welkom, weer terug in de Krimpende Waard.

0: regio-info.
1: RTV Krimperwaard, Zomerradio 2026. RTV Krimperwaard, uw lokale omroep. Met informatie, muziek en gezelligheid. Op FM, DAB+ en internet. Ook in de vakantie, kijk en luister mee, waar u ook bent.
2: And for love's sake, each mistake, oh.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5:00.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Er was een reële dreiging waardoor de Amerikaanse president Trump onlangs snel van vliegtuig moest wisselen. De krant The New York Times meldt op basis van bronnen dat pro-Iraanse groepen het gemunt hadden op Trump. De wissel was na de NAVO-top in de Turkse hoofdstad Ankara. Trump vloog daarheen met de Boeing 747 die hij van Qatar cadeau had gekregen. Het luxe toestel mist geavanceerde veiligheidssystemen zoals antirakettapparatuur. Die hebben de twee oudere Air Force One-toestellen wel. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. Bij een ongeluk met een fatbike is gisteravond een man van 18 omgekomen. Hij kwam in Vlissingen in botsing met een bestelbos. Het is nog onduidelijk hoe het zo mis kon gaan in de Zeeuwse stad. De op één na laatste etappe van de Tour de France is gewonnen door Richard Carapaz. Hij was in de koninginnenrit in de Alpen de allersterkste en kwam als eerste over de finish op de Alpe d'Huez. Remco Evenepoel werd tweede, Sepp Kuss derde. De gele trui blijft in handen van Tadej Pogacar, de leider van het klassement. Morgen is de laatste etappe in de Tour de France. Die is vanwege de bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk ingekort. De hulpdiensten zijn daar hard nodig en dus kan niet het hele parcours goed worden beveiligd. Het weer droog en flinke periode met zon en matige westelijke wind. En 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon, een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel. De volgende sponsoren wensen voetbalvereniging Lekkerkerk veel succes. Max Logistics, Mesker Promotion Organisatiebureau, Meulenkamp Optiek, Van Mossel MB Vans & Trucks, Meester Veel, de slimme afvaloplossing en tot slot Multi Bijou.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Jeetje zeg, wat legt zij die lat hoog.
1: Regio Info.
2: Een officiële opening. Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard wordt op donderdag 17 september officieel geopend door Wouter Kolf, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. En op zaterdag 19 september is er een open dag voor alle inwoners van de gemeente Krimpenerwaard. U moet zijn aan de provinciale weg 5A in Bergambacht. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimpenerwaard.nl.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

0: regio-info.
1: Extra verkeersinformatie. Niet vergeten, van 10 augustus tot 7 september is de Algra-brug dicht voor alle doorgaande verkeer. Dat betekent ernstige verkeershinder. Wilt u ook de file vermijden? Werk dan thuis, pak de fiets of reis met het openbaar vervoer.

0: regio-info.
1: Ontspanning en plezier. Dag luisteraars, de zomerperiode is de tijd van ontspanning en plezier. Wie op vakantie gaat, wensen we een goede reis toe en een aangenaam verblijf. De vakantiegangers in de regio heten van harte welkom. Leuk dat u er bent en uiteraard ook een fijn verblijf toegewenst.

0: zei de koningin, in het Vondelpark Openluchttheater. Ze sloot af met houd elkaar vast, steun elkaar en geniet ervan. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in de Pride Walk. World Pride wordt om de 2 jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. Het valt grotendeels samen met de jaarlijkse Pride-viering. Er worden zo'n 1 miljoen bezoekers verwacht. Er was een reële dreiging waardoor de Amerikaanse president Trump onlangs snel van vliegtuig moest wisselen. De krant The New York Times meldt op basis van bronnen dat pro-Iraanse groepen het gemunt hadden op Trump. De wissel was na de NAVO-top in de Turkse hoofdstad Ankara. Trump vloog daarheen met de Boeing 747 die hij van Qatar cadeau had gekregen. Het luxe toestel mist geavanceerde veiligheidssystemen zoals anti-raketapparatuur. Die hebben de 2 oudere Air Force One-toestellen wel. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 443 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. De autoriteiten in de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. En de EOD waarschuwt voor oude granaten en andere munitie die door de droogte bloot komt te liggen. Gisteravond reden mensen in Doornenburg op een drooggevallen waaloever over 2 oude granaten, waaronder een fosforgranaat. Het liep goed af, maar kijk uit, zegt de EOD. Het weer, vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht is er kans op regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
2: Autoverhuurbedrijf Despec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Despec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdespec.nl.
3: Is het weekend van RTV Krimpenerwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend.

0: elke generatie. Tune in van 6 tot 12. De zinderende zaterdagavond.
1: Dit is Vrolijk Weekend. Met alleen de beste disco classics.

0: herkenbare sound van de Sound op Disco hier op RTV Krimpenwaard. Even terug naar het jaar 1978. Bron hier in Vrolijk Weekend met een feel-good plaat. One Way Ticket van Eruption. Het is weer tijd voor de zinderende zaterdagavond.
1: Hey, Wim van het Zuiden.
2: Elke zaterdag, Wim van het Zuiden in Vrolijk Weekend.
0: Hey, beste luisteraars, leuk dat je er weer bij bent. Dit is de start van de zinderende zaterdagavond met de aftrap van Vrolijk Weekend. Alleen maar tot 8 uur de beste sound of disco muziek. Later op de avond hebben we natuurlijk nog de Power Dances van mijn vriend en collega Hans de Jong. Hier op RTV Krimpenwaard, zoals deze plaat, even terug naar het jaar 1980. Dit is de Amerikaanse zanger Dan Headman met Relight My Fire. Welkom bij de Sound of Disco.

Disco. De beste disco classics van de 70s, 80s en 90s. Met onder andere de disco klassiekers van de Bee Gees en Casey and the Sunshine Band.

kijk naar de discotheken van weleer. Met muziek van M-People tot Village People. En uiteraard ook muziek van The Queen of Disco, Donna Summer. En The King of Pop, Michael Jackson. The Sound of Disco. Elke zaterdagavond. Elke zaterdagavond. Van 6 tot 8. Hier op RTV Krimpenerwaard.

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: RTV Krimpenerwaard.
0: Wilt u meer informatie over uw lokale omroep? Bezoek onze website www.rtvkrimpenerwaard.nl.
1: www.rtvkrimpenerwaard.nl.
2: De zinderende zaterdagavond op RTV Krimpenerwaard. Vrolijk weekend van 6 tot 8. Op historie uit de 70s, 80s en 90s. De beste classics met Wim van het Zuiden. Luister naar en luister naar de zinderende zaterdagavond.

van mijn favoriete disco-genressen. Wekelijks zit ze in mijn programma The Queen of Disco, Donna Summer met Love's Unkind. Dat was een nummer uit 1977. En dit is een nummer uit 1976. Een van de grondleggers van de disco-sound uit de jaren 70. Meer dan 14 hits gescoord in de Nederlandse top 40. Dit is een 1976, destijds de alarmschijf bij Radio Veronica. Casey in de Sunshine Band met Shake Your Body. We zijn zo terug naar het nieuws van 7 uur.

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Hij deed dat om zijn kind te helpen die in problemen was gekomen. Persbureau ANSA meldt... dat

0: Er kwamen er 12 mensen om het leven door branden in het zuiden van Spanje. Koningin Maxima heeft in Amsterdam World Pride geopend. De Amsterdamse burgemeester Halsema riep op tot verdraagzaamheid. Aan elke Amsterdammer, jong en oud, die moeite heeft met queers, zelfs intimideert of agressief is, pas je aan. Anders hoor je hier niet thuis, zei ze. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in Pride Walk. World Pride wordt om de 2 jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. Het valt grotendeels samen met de jaarlijkse Pride-viering. Er worden zo'n 1 miljoen bezoekers verwacht. De opvallende vliegtuigwissel van president Trump in Turkije was nodig vanwege een reële dreiging, meldt de New York Times. Pro-Iraanse groepen zouden het op Trump hebben gemunt. Er werd druk gespeculeerd waarom Trump na de NAVO-top ineens een oud toestel nam en niet het vliegtuig dat hij van Qatar cadeau had gekregen. Het weer vanavond neemt de bewolking toe en vannacht is er kans op regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen wisselen buien en zon elkaar af en dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
2: Hoe word ik beter in mijn vak?
1: Of één die je wakker houdt.
3: Hoe begin ik weer met werken?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
5: Dit is het weekend van RTV Krimpenerwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend. Met RTV Krimpenerwaard.
6: De zinderende zaterdagavond op RTV Krimpenerwaard. Veel hitgevoelige variatie voor elke generatie. Tune in van 6 tot 12. De zinderende zaterdagavond.
5: Dit is Vrolijk Weekend. Met alleen de beste disco classics.

0: strawberries. So.
1: Dit blijft er altijd een van mijn favoriete platen uit 1981. De gitaarvirtuoos Johnny Guitar Watson met A Real Modifier.
2: Elke zaterdag, Wim van het Zuiden in Vrolijk Weekend.
1: Hey luisteraars, welkom terug bij deel 2 van Vrolijk Weekend met de Sound of Disco. We draaien tot 8 uur alleen maar de beste disco parels van de 70s, 80s en 90s. Met onder andere muziek nog van The Tramps, Ghoul and the Gang, Snap, Joe Smooth, The OJ's, Tavares, Earth, Wind and Fire. En deze plaat even terug naar het jaar 1975. Dit is de Love Machine van de Miracles. Dit is de Sound of Disco.

sound of disco. De beste disco classics van de 70s, 80s en 90s. Twee uur lang terug in de tijd naar de discotheken van weleer. De sound of disco. Elke zaterdagavond. Elke zaterdagavond. Van 6 tot 8. Hier op RTV Krippenerwaard.

30. Marie Kante met Jacka Jack. En dit is uit 1978. De Amerikaanse discoformatie LTD met Back in Love Again. Dit is de Sound of Disco.

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: RTV Krimpenerwaard.
0: Wilt u meer informatie over uw lokale omroep? Bezoek onze website www.rtvkrimpenerwaard.nl.
1: www.rtvkrimpenerwaard.nl.
2: De zinderende zaterdagavond op RTV Krimpenerwaard. Vrolijk weekend van 6 tot 8 op historie uit de 70s, 80s en 90s. De beste classics met Wim van het Zuiden.

heeft er een, vooral in de jaren 80. Ghoul in the Gang hier op RTV Krippenwaard in The Sound of Disco. Let's Go Dancing. En dit is uit 1974. Feel Good Music met Johnny Bristol. Dit is Hang On In There Baby. Zometeen de zonnige klanken van Casey in the Sunshine Band. En daarna de Double Disco. En die staat in het teken van de Bee Gees.

0: zomer vier hier op RTV Krippenwaard in de zinderende zaterdagavond met Bob Marley en Funkstar Deluxe. Sun is Shining en daarvoor de dubbel disco voor deze zaterdagavond. Beide nummers uit 1978, Staying Alive en natuurlijk ook Night Fever. Inmiddels is het 3 minuten voor de klok voor 8 uur geworden. Dat betekent we gaan er snel uit. Maar zometeen gaan we uiteraard verder met de zinderende zaterdagavond. En ja hoor, inmiddels gearriveerd hier in de studio van RTV Krippenwaard. De zomerkoning van de zinderende zaterdagavond. De man die altijd de zon laat schijnen. Hans de Jong met de Power Dance Hits. Yes. Het ritme van de zomer. Wat mij betreft tot volgende week. En maak je weer wat van, hè. Een vrolijk weekend.
1: En bedankt weer voor je bijdrage met de zinderende zaterdagavond. Want het was weer een mooi zomersprogramma. En wil je meer zomers hits horen? Luister dan vanaf 8 uur tot en met 11 uur.
2: Het is het ritme van de zomer.
3: Zo leuk. Je blijft luisteren.
1: Tot zo dan.

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na een urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een huis. Eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende om het leven was gekomen. Het vliegtuigje steeg kort voor de crash op. Zo'n 20 kilometer van het vliegveld stortte het op een vrijstaande woning. Daar was op dat moment niemand thuis. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 jaar uit Bremen. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn drie kinderen. De andere twee kinderen van 6 en 8 jaar die nog aan boord waren dreven af. Zij wisten de aandacht van andere boten te trekken. Hun 16-jarige broer kon worden gered door een andere passerende boot. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de

0: kinderen zijn afgepakt. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op en schijnt de zon ook enige tijd. Vooral in het zuiden blijft het nog enige tijd warm. In het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. Morgen afwisselend buien en een beetje zon. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl. Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
2: Hey, hallo.
3: Oké, daar gaan we weer. Goedenavond.
4: Dit is het weekend van RTV Krimpenerwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend. Met RTV Krimpenerwaard.
5: De zinderende zaterdagavond op RTV Krimpenerwaard. Veel hitgevoelige variatie voor elke generatie. Juni van 6 tot 12. De zinderende zaterdagavond.

je ook bent in binnen- en buitenland. Op de camping, op de boot of gewoon op je balkonnetje. Je luistert tot 11 uur naar de Ritme van de Zomer met lekkere zomer is onderweg. ICMC, Think About The Way, maar is de Meet The Fakers Like Mike. See Knows, hoor je nu.

Euro. House was helemaal in de zomer van 1994. En deze goed voorbeeld van ISMC had twee grote zomerrits te pakken. It's a Rainy Day en deze Think About Me. Dat was echt de zomerrit die de hele vakantie met je meeging, waar je op naartoe ging. En die hoorde je dan in het begin van Rippen van de Zomer met hoor. Onze Belgische vrienden van Dimitri Vegas en Like Mike. Had 3 jaar geleden een grote hit te pakken met She Knows. Met de sample natuurlijk van de Suncup Fiesta, de Tourmaline.

0: hoort hem elke uur voorbij komen op verschillende radio's. Hij krijgt ontzettend veel airplay. Maar ja, hij zegt, hij blijft zitten in de Nederlandse op nummer 31. Hij dacht in de derde week, ach ja, je kan niet alles hebben. Hardlopers en doodlopers, misschien dat het nog binnenkort gebeurt. Het is in ieder geval onze Belgische vrienden van Lars Frequency. Oude Paulusip, heet het Live It All. En de voor de Kipsen Brothers. De zomer is uit 1980. Dat heet de Corsair de en die hoorde hier van de zomer voorbij komen.
1: RTV Klimpende Waard, 7 dagen per week, 24 uur per dag. Uiteraard komt ook de beste muziek, sport, nieuws, politiek en het weer ruimschoots aan bod. Uw lokale omroep, RTV Krimpen Waard.
2: Hey Hans, ouwe rukker.
3: Hans de Jong.
0: Ja, die heeft hem ook nog. Ik ga hem nog even draaien. De nieuwe single van David Quetta samen met Third Party en met John Newman. Die geweldige stem erbij. En dan krijg je Newman, die hoor je zo meteen. Maar in september, cry for your news.
2: Our dance hits.

0: Het is de nieuwe single van David Guetta. En doet hij samen met Third Party en de stem die je hoort. Dat is John Martin. En dan krijg je Human. Daarvoor 2005, een zomerhit voor september. Een one hit wonder, want ze had me heel weer te pakken met Cry For You.
1: Dit is het ritme van de zomer.
0: Met wie?
1: Met Hans de Jong.
0: En nu gaan we terug aan
2: 1986.
0: Daar zijn ze weer bij Dan Ram en Hut Fitness op de radio hier.

0: Ik zei het vorige week ook al. De dames van bij mij en mijn mama, die hebben een abonnement op de zomerrit. En in verschillende jaren 80 hadden ze een zomerrit. En dit is er eentje van. Oud nummer van Shock and Blue of Selfinus. Je hoorde beneden bij mij.
1: Veel muziek en niet te veel gauw hoor.
2: Heel gevarieerd.

0: in een LZ-lijst. Ja, ongelooflijk. Zou het er lekker vol. Maar ja, er zit ook een zomersrit in, hè. Dus dan krijg je dat je de hele zomer mee kan gaan. Shakira en Bennerboy, nummer 1 in Nederland. Nummer 3 van 2 gezakt. Rutger van Barneveld met Zoele Zomernachten. De 1 plaatsje omhoog van 3 naar 2. De Bouwzaan met Merk. En inderdaad, 1 blijft 1. Shakira en Bennerboy.
1: RTV, Krieken en Waak. Power, dance hits.
0: 1 minuut over 8:30. Wat gaan we het komende half uur doen? De dubbele dosis dance. 2 platen van 1 artiest op de radio. De nieuwe Power Dance Hit en de Power Spotify Dance Hit. En natuurlijk zomers hits op de radio. Mr. President.

festival edit, zeg maar. Dus de gewone singlefeestje is een stuk rustiger. Echt een beetje rekken, zeg maar. En wij duiden de vrolijke dance-uitvoering van de Power Dance Hits op de zinderende zaterdagavond van RTV. Knipper en Baard. Een van de vele zomerhitten, de zomer van 1995, kwam van Mr. President uit Duitsland, kwamen ze. Coco Jumbo, hun enige hit in Nederland en in de rest van Europa. En de voordelen Pitbull en John Ryan. In 2014 hadden ze een monster in te pakken, stonden 23 weken genoteerd. En 4 weken op nummer 1 in de zomer van 2013. Met de hitsingle Fireball. En die horen hierbij RTV. Knipper en Baard.

0: Respect! We douchen met drinkwater, hè? Dat laat je toch niet zomaar lopen? Houd het dus bij één liedje en niet je hele playlist. Word geen douchebag. Fris in 5 minuten.
1: Best hits of the 70s, 80s, 90s.
2: De Franse DJ Yukel doet het samen op muzikaal gebied met Elter en die hebben vragen de power in zit met Move to the Sun. En die ga je zo de horio in de radio in. Maar eerst is dit de monster van Magnetic, de pauze aan nu.
3: Power, power, power, power, dance, hit, power, hit.

0: Vorige week middag kwam in de tipraad. Ergens onder in de lijst. Deze week knalt hij naar de top 3. Het is Moving to the Sun. Franse DJ Yougel samen met Ultra en het hey, jawel. En ze is helemaal terug met de nieuwe single. En dat moet er geworden. Dit is vanavond Power Dance Tip.
1: Power Hit Radio.
0: En voor een oude Power Dance Tip van maart van dit jaar. Magnetic. En de bouw staan nog steeds in de top 3 van de Nederlandse hitlijst. Genoteerd, jawel.
1: Power Dance Hits.
0: De zender van de zaterdagavond van RTV Knip en Waard. Zit je achter Spotify? Klik hem aan, Hans de Jong Power Insits. Dan zie je inmiddels een hele lange lijst. 225 nummertjes staan erin. 225. En dit is 225 die we in de lijst gaan zetten trouwens.
1: Power, Spotify, Dance Hits.
0: Hey, heb je weer Ultra 2 Racing of Free? Hoi, hoi, hoi.

0: Inderdaad, Duke L. En dit is een single waarmee haar carrière in 1997 begon. Een internationale doorbraak. Met dit single Free. En die hebben we vanavond in onze Power Spotify Dance-lijst gezet. Ga naar Spotify, Hans de Jong Power Dance zit. Dan zie je de hele lijst. 225 nummertjes. En de rest krijg je nog cadeaus, zeg maar.
1: Power Hit Radio. The best dance music. Power Dance Hits. Soul to Soul. Radio.

Deze plaat, dat was echt een rage. Eerst hitsingen van Sal to Sal. Daarna braken ze door met allerlei andere singles. Het ging door in de jaren 90, zeg maar. En bij deze plaat hadden een gave videoclip erbij. Opgenomen in een tuin met heel veel groen en lichtjes en dergelijke. En een dame die onwijs lang haar had. En dan stond ze mee te zwiepen, mee te zwaaien, zeg maar. Hoofd naar beneden en dan draaien met die haren, draaien met die haren. Wauw. En het werd nog een nummer 1, dit ook in 1989. Geen we daarnaast over. Sol to Sol en Back to Life voor de hier op de radio. Tijd voor de dubbele dosis dance. Twee platen van één artiest op de radio. Chris Cross Amsterdam, wie kent ze niet? Een DJ-duo uit Amsterdam, opgericht door de broertjes Jordi en Sander Huisman. En vanaf 2014 tot en met 2026, maart van dit jaar, was Yuki Kempis ook de vaste gast van de MCM Cross gebeuren. Als vaste MC was dat. Nou, de stijl van Chris Cross Amsterdam is een moderne R&B, hip-hop, funk, soul, pop en house. Eerste hit single 2016 was Sex met de Cheat Codes. Nummer 2 in de top 40 bereikte die, jawel. En daarna volgden nog zo'n 23, 24 top 40 hits. Waaronder Are You Sure, Gone The Night, Hij Is Van Mij, Loop Niet Weg, Early In The Morning, Stay Never Leave, Mr. Lie To Me en nog veel meer. En de twee platen die vanavond in de zogeheten dubbele dosis dance. Zitten nog wel twee platen van de Chris Cross Amsterdam. Zometeen King of Macassar Marina. De eerste huidige single Me All My.

0: zaterdagavond in een dubbele dosis dance. De heren Sander en Jordi Huisman, ofwel Chris Kors Amsterdam. Met toentertijd nog Yuki Kempes erbij als MC. En ik moet zeggen, die M-stem Chris Kors Amsterdam, die is de laatste jaren, vind ik, ze steeds beter geworden. Ja, ze maken van die lekkere dancemuziek, lekkere zomerse muziek. Nederlands ben ik niet zo fan van. Maar goed, de danceplaatjes met internationale artiesten zoals Ina, die we hoorden in Hits, hoe gingen maar Castle als laatste. En Mio Mai, dat is ook een huidige hit op dit moment, Aalvoud Inzip. Dat waren de heren van Chris Kors Amsterdam in de dubbele dosis dance. Zo meteen deel 2 van de Power Inzip, ritme van de zomer. Pak even wat verfrissend drinken, dank je erbij. Ga even naar de wc, was even je handen. En dan spreken we elkaar voor deel 2 van de show. Tot zo.
1: Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen. Mis niets. En ga naar rtv-krimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
3: Robert Baltus met het NOS-journaal. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na een urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een huis. Eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende om het leven was gekomen. Het vliegtuigje steeg kort voor de crash op. Zo'n 20 kilometer van het vliegtuig stortte het neer op een vrijstaande woning. Daar was op dat moment niemand thuis. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 uit Bremen. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn drie kinderen. Koningin Maxima heeft in Amsterdam World Pride geopend. De Amsterdamse burgemeester Halsema riep op tot verdraagzaamheid. Amsterdammers die moeite hebben met queers, riep ze op: pas je aan, anders hoor je hier niet thuis. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in de Pride Walk. World Pride wordt om de 2 jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets naar buiten gekomen. Het is, voor zover bekend, het eerste slachtoffer van deze branden. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op en schijnt de zon nog enige tijd. Vooral in het zuiden blijft het nog een tijdje warm. In het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt.

0: bekijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
1: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
2: Hey, welkom bij deel 2.
3: Dit is het weekend van RTV Krimpenerwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend met RTV Krimpenerwaard.
4: De zinderende zaterdagavond op RTV Krimpenerwaard. Veel hitgevoelige variatie voor elke generatie. Tune in van 6 tot 12. De zinderende zaterdagavond.

hou je van zomerse hits, dan zit je hier goed. Tot 11 uur Ritme van de Zomer. En dit is de tweede uur. Een woord van lekkere zomerhits. Dus zet de radio voluit. Pak een drankje erbij. En geniet van de hits van inderdaad Sharp, Mucho, Manabo, Meijer, Serp en Sofia Natsu. Mag je ja.

kanaal tijdens je radio. Dat doen we al 10 jaar in de zomer. Zomermaanden, ribben van de zomer. Een lekkere zomerhit voor jou en voor mij. Deze plaats die kennen we ook in de uitvoering van de jaren 80 van Gemma van Eck. De zangeres die ooit bij Babe zat. Die ging daarna solo en die heeft een solo-sing gemaakt. En dat was een disco-uitvoering van Sway. Het origineel van Sway, Mambo, dat Mucho Mambo, dat stamt uit 1953 en is van Pablo Bertrand. Ja, het hoorde de 99 uitvoering van Shaft, Mucho Mambo. En het verwoorde een plaats van 2 jaar geleden, de zomerplaats van toen de tijd. Zet met Sofia Natsao. En Mwaki, volgens mij nog een keer uitgeroepen als Paul Dinsip. We hebben heel veel gedraaid en het is een hele grote zomer geworden. Hey, hallo!

0: straight from our house to your house.
1: You ready to kick it off?
2: Tonight is party time. It's party time tonight.
3: Power dance hits.
4: Een van de warme zomers uit de jaren 80 is 1983. En Michael Jackson scoorde een hit.
5: The young generation, Hans de Jong.
6: Het ritme van de zomer.
7: 1983.

0: Haar nieuwe single Sad Girls is inmiddels ook uit, maar die staat nog in de tipraden. Wachtend op als hij ze gaat zakken natuurlijk. New Religion, Faithless samen met Baby Rock zijn de top 10 van de Nederlandse hitlijst. En voor Michael Jackson, 1983 erin. Hoe ben je zomer iets onderweg? Goedemorgen Kripperwaard is er 5 dagen in de week. Van maandag tot en met vrijdag. Goedemorgen Kripperwaard. Elke ochtend van 9 tot 12 uur. Goedemorgen Kripperwaard. Met elke ochtend een andere presentator of presentatrice. Goedemorgen Kripperwaard brengt u informatie uit de regio. Met een divers aanbod aan muziek. Wij houden u op de hoogte van wat er in de regio leeft en gebeurt. Elke ochtend van maandag tot en met vrijdag. RTV Kripperwaard. Aankomende maandag ben ik er zelf weer. En jawel.
1: 20 meter hoogte. De grootste is. Hans de Jong.
0: DJ en producer Jeff Stay. Jawel, die had een grote hit te pakken. Wacht even, doe ik even overnieuw. DJ Just Stay en die had een grote hit te pakken met Turn the Lights Off. Nu doet hij het met Sam Harper, nieuwe single Just

0: Just Say, die had inderdaad dus een grote hit met Turn the Lights Off. Die staat in de 100ste regio van de Nederlandse hitlijsten. Genoteerd. Samen met Jack Style en met Yes. Of wat was het? De andere zanger erbij. Nou, nu gaat Just Say een nieuwe single op de markt brengen. Dat heeft hij gedaan. En nu proberen om een hit te scoren. Samen met zangeres Sam Harper. We krijgen Just a Little Bit. Houd hem erin wat erin verwerkt zit. En daarvoor hadden we Darude. De zomer niet uit. De zomer van 2000. Je ging ermee vakantie. Of je kwam ermee terug. De hele vakantie kon je horen.
1: Dit is het ritme van de zomer.
0: Met wie?
1: Met Hans de Jong.
0: En we gaan terug naar
2: 1977.
0: Santa Esmeralda. Dat vind ik zo kut, hè. Ik heb vanavond een beetje de warmte in mijn hoofd zitten. Even kijken, een stukje verder.

0: in de Q Music Studio van de Top 40. Want de heren van Flair die waren aanwezig. Helemaal vanuit Den Haag naar Amsterdam gegaan. Want ja, ze zijn binnengekomen in de Top 40. Nummer 39, daar zijn ze binnengekomen. Eerste week binnen de heren van Flair. Oude Power is het met Door het Oog van de Nacht. En daarvoor 1977, Santa Esmeralda. Don't Let Me Be Misunderstood.
1: RTV, Krikkerwaard, 80s, 90s en Zero's. Dit zijn de Power Dances.
0: 3 minuten over half 10, Power Dances, rippen van de zomer. Het komende uur kan je verwachten een mezzobit. Ik heb een foute discoplaat en de Power Dances van UGL en Ultranate. En natuurlijk zo'n zit om de radio voluit te zetten. Het volume komt nog even voluit met Stardust Music Sounds Better With You. Maar

0: de zomer van 1998 was nou niet echt een zomer dat je zegt van nou, lekker warm. Wel een aantal zomerse dagen, maar niet zo warm als deze zomer of de afgelopen jaren. Maar de zomer van 98 kennen wel een flink aantal zomers. En dit is er eentje van uit Frankrijk, Stardust, Music Sounds Better With You. Met die leuke videoclip waarbij de jongen met de vlieger opstijgt. En hij hoopt dat deze plaats van Stardust nummer 1 bereikt in de Franse hitlijsten. Nou, dat moet je even kijken op YouTube, zeg maar. En de Ford Lucas heeft 2017 op een zijde zomer in te pakken met Up Till Dawn. En die horen hier een ritme van de zomer.
1: Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 in de middag. Een prachtwedstrijd.
0: En nu we hopen dat het een mooi weer is, hè? Want ja, dan kunnen we het allemaal meemaken. Come on now. And the music, the music, power dance. Zo komt eraan de power dance van UKL samen met Ultra Naté. En Moving to the Sun, maar eerst is het de huidige hitsingle van UKL.

Twee keer UK al op de radio. Vorige uur hadden we dat ook gedaan. Met Ultra Tate hadden we achteraan een plaatje gedraaid uit de Power Spotify Dance Lijst. Nummer 225 met inderdaad Free. En dit keer twee keer UK al op de radio. De huidige hit met Salto. En dan krijg je Bam Bam Bam, Jamaican. En dit is de nieuwe single. We doen die samen met inderdaad Ultra Tate vanavond Power Dance. En die heet Moving to the Sun. Moving to the Sun. Hey, ik neem je mee terug. Ver in de tijd. 1981. Mei van datzelfde jaar.

Het waren de dames en heren van Pugfeest. Inderdaad, Megan Jamaida. Daarmee wonnen ze het Eurovision Songfestival voor de Verenigd Koninkrijk in 1981. En de heren en dames van Bugfist, dat zijn Jason Aston, Sherelle Becker, Bobby G en Mike Nolan. En dat is een Britse popgroep in 1981 opgericht om mee te doen aan het Eurovision Songfestival van Engeland. Nou, uiteindelijk won Engeland en het Verenigd Koninkrijk daarmee met dit nummer. En daarmee was de carrière van deze 2.0 ABBA geboren, want daarna scoorden ze nog diverse hits in Europa en ook in Engeland. Onder andere Land of Make Believe, dat was in nummer 1 in 1982. Fresh hadden ze nog in 1983 een zomerrit met When We Were Young en deze plaat. Terug naar zomer 86. We zijn de dames en heren van Bugfeest en ze hadden een single uitgebracht. Het is nog geen Tros Parade geweest, een bescheiden top 40 hit. Dit is de nieuwe Kimmy.

0: Het is zomer.
1: De zinderende zaterdagavond.
0: Op je radio. RTV.
1: Knippen de Waard. Britse Bugsface en vrouw dat vrouw van de disco waren met Nieuw Beginning. Tegen die 86 waarmee ook de laatste. Dat is een hitscore in heel Europa. Zometeen onderweg voor jou de second voice. Let me be. De Power Dance. Het ritme van de zomerantwoord van 2026. Ook een

0: Power is het rippen van de zomer, Anthem 2026. The second voice, Let Me Be. We blijven net zo draaien totdat de zomerrit gaat worden. Echt een door top 40 is. En de vorige zomerrit uit 2007. Booty Love van Booker Tonight.
1: While you're having fun in the sun, we're playing out your favorite songs. And the song is too hot.
0: En de mensen weer.

0: Dus ik verwacht je zo meteen weer terug.
1: Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen. Mis niets en ga naar rtv-krimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 10 uur.
3: Robert Baltus met het NOS-journaal. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn 167.000 mensen geëvacueerd en er wordt met groot materieel geblust. Macron bedankt de landen die hulp bieden bij het bestrijden van de branden. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinas de Velle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft de misdaad en inflatie aan te pakken. Op het partijcongres van de rechtse liberale partij kreeg Flavio Bolsonaro op het podium de steun van de Argentijnse president Javier Milei. Hij wordt ook gesteund door de Amerikaanse president Trump. Vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. De Indiase kakkerlakkenbeweging heeft alle betogingen afgelast nu de minister van Onderwijs is opgestapt. De afgelopen maand waren er door het hele land betogingen van jongeren tegen het onderwijssysteem en fraude, corruptie en werkloosheid. Volgens de organisatoren heeft de Indiase regering aan alle eisen voldaan. Het weer vanuit het noordwesten neemt de bewolking vanavond in komende nacht toe. Later in de nacht valt er af en toe regen, 14 tot 17 graden. Morgen wisselen buien en een beetje zon elkaar af. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
5: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is.

zeg je zomer, dan zeg je Italiaanse corona verantwoordelijk voor heel wat iets. Zomer is wat we staan in de jaren 90. En je hoorde een aantal op een rijtje in een megamix die we regelmatig in de ritme van de zomer elke zomer voorbij laten komen. The Rhythm of Tonight, Baby Baby, Try Me Out en I Don't Wanna Be a Star. De koningin van de zomer is van Italië. En daarvoor Joe Corry en Emnek. 6 jaar geleden, tijdens de corona, in de zomer van 2020, was het een dikke, vette zomerhit. Sterk, het was een nummer 1. Wees welkom, deel 3 van de show. Here we go, here we go.

0: straight from our house to your house.
1: You ready to kick it off?
2: Tonight is party time, it's party time tonight.
3: Power dance hits.
4: Hij is geboren in Duitsland, hij woont in Italië en hij zingt over de Spaanse Ibiza. Nou, het moet niet gekker worden, zeg maar.
0: 1984.
5: Dit is het ritme van de zomer.

0: jij vorig jaar, juli, augustus, sorry, ze hebben gedaan. Ja, ik kan er niks doen. Ik ben er zo trots op. Dat hij uiteindelijk toch in de hitlijst is weggekomen. Weliswaar een klein jaar later. Maar goed, in ieder geval, deze oudpaardienste van Jonas Blue samen met Believe, The Edge of Desire. Lekkere zomerrit. En de vorige zomerrit, dat wil zeggen, zomerrit in Italië 1984. People from Ibiza. Sandy Martin, hoor je hier, rippen van de zomer. Yes.
1: The sound of disco. De beste disco classics van de 70s, 80s en 90s. Met onder andere de disco klassiekers van de Bee Gees en Casey and the Sunshine Band.

0: van 6 tot 8. Hier op RTV Krimpenerwaard.
1: Disco Wierpiezen volgende week weer.
2: Dus Hans de Jong op RTV Krimpenerwaard.
1: Ja hoor, en die gaat er nog even draaien. De nieuwe single van Medusa. Daar hebben we een aantal weken in de show samen met Rani. Het is lekker Silence, zo heet die. En die ga je eens horen. Dit is Dr. Groot Show, Lies to Yourself.
3: Power Dance Hits.

0: Britse UK dance chart. Die volg ik wekelijks. Dan zie je een overzicht van alle nieuwe singles en hitsingles die erin staan. En deze staat er al een flink aantal weken in en stijgt flink door in de top 10. Met Dusa, de nieuwe single, met Rani. En die heet Silence. En die hoorde hier Ritten van de Zomer. We blijven gaan draaien tot een hit is. En voor 2007, Dr. Kutcho, Lies to Yourself.
1: Dit is het ritme van de zomer.
0: Met wie?
1: Met Hans de Jong.
0: En we gaan terug naar de zomer van... 88. Drie heren, ze noemen zich Bras. En ze hadden een grote hit met dit nummer in de zomer van 88. I Own You Nothing, hoor je nu.

0: single van het album. De andere twee, ja, die beginnen natuurlijk in nummer 1 in. Ik ga ze niet meer noemen, dat weet je natuurlijk wel. Dit is het huidige hitmoment in een LZ-lijst. Het heet All My Soul, Bruno Mars, een ritme van de zomer. En de vorige zomerhit zal dan een voorjaarshit, de Heren van Brass. En dat was die ene hit. En dit was I Owe You Nothing. Goeie hier. RTV, knippen de maat.
1: Overal ter wereld luistert u gewoon via de app naar RTV Krimpende Waard. De hele zomer door RTV Krimpende Waard. The beat that will not be denied.
2: Yeah! Groovy! This is the hottest working man in radio.
0: Gonste jong. De eerste hit van Brossas was When Will I Be Famous. Dat was in het voorjaar. Nee, dit en in de zomer was I Owe You Nothing. Zo, hebben we dat even gegeven. Zo meteen onderweg voor jou de hitschijf. Power Dance-tip en een house classic van de 90's. En natuurlijk waanzinnige hits. Project Uno komt eraan naar de jaren 90. Help Triberon. Er is Ian Carey, Michelle

1995. Project Uno. En El Tiburon. En die hoorde hier, Ritme van de Zomer. En daarvoor Ian Carey, Michelle Scheller. Het Keep on Rising, oud nummer van de Soul Providers. De Zalm van 2008. Een hele grote knijter van een hit.

0: de Caro Zondag, 24 mei 1987. De hele Caro Zondag horen we deze plaat op de radio als Caro's.
1: Speciale aanbieding.
0: Het zijn de heren van het Johnny Hate Jazz. De eerste single bij de Caro uitgekozen als speciale aanbieding. Dit is Shattered Dreams met een zomerhit.

24 mei, aan het begin van de zomer 1987, uitgeroepen bij de KRO op zondag als KRO speciale aanbieding. Is dit single van Johnny A. Jazz, zou niet de laatste zijn. Daarna zouden ze nog andere hitsingles scoren met I Don't Wanna Be A Car, Star, I don't Wanna Be A, nog wat. En Dirtbag on the Clock hoor je hier. Drop it like it's hot. Yeah, summer. Als je blijft luisteren hoor je zo meteen inderdaad een nieuwe plaat van Axel en Bon, Whatever You Turn Me On, die komt eraan. Ook nog een house classic. En dan meer. En iets van Teddy Swims. Dit is Mr. Know It All. Power Dance.

0: deze DJ Axel. Bekend van Can You Feel the Vibe, Till the Morning Comes. Onder andere, had nog meer verschillende hitsingels. Dit is een nieuwe aanwinst en dat doet hij samen met niemand minder dan de meneer. En dat heet Bon. En dan krijg je Whatever Turns You On. Daarvoor Teddy Swims, Mr. Know It All. En een ritme van zomer. Met een vast onderdeel van deze show in het laatste gedeelte van derde uur is altijd de house classic van de 90's. En dit is een knaller. En yes, een grote nummer 1 is geweest. 1099 aan de stereo.
1: Power Dance. House classics from the 90's.

0: twee krimpen naar buiten.
1: Power dancing.
0: Power hit. Power hit radio.
1: Power dance tip. Power dance tip.

0: Nieuwe single van Bakermat, Nederlandse DJ, samen met Rari. I Love Fly. Op haar inzicht, ja. Tot zover, Ribben van de Zoon. Deze 25 juli 2026. Aankomende week wordt het weer lekker zomers van. Temperatuur richting de 30 graden. Hey, mevrouw, wat vond u van de show vanavond?
1: Het was super gaaf om hier naar te luisteren. Het was geweldig. Het was een...
0: Tot volgende week, dag.
2: Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen. Mis niets. En ga naar rtv-krimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
3: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
4: Robert Baltus met het NOS-journaal. In Berlijn is een auto ingereden op toeschouwers van de jaarlijkse Pridefeesten, waar mensen van de regenbooggemeenschap bij elkaar zijn. Het is nog niet bekend of het om een ongeluk gaat. Het is ook niet duidelijk of er slachtoffers zijn. Een ooggetuige zegt bij Bild dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. In Spanje hebben inwoners van een aantal gemeenten in de provincie Ávila een evacuatiebevel gekregen. De gebieden moeten ontruimd worden vanwege de branden in Burgohondo, een gemeente zo'n 100 kilometer ten westen van de hoofdstad Madrid. En de Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft de misdaad en inflatie aan te pakken. Vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een vrijstaand huis. Daar was op dat moment niemand thuis. En eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende ook om het leven was gekomen. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 uit Bremen. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op. Vooral in het zuiden blijft het nog enige tijd warm, maar in het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. Morgen afwisselend buien, een beetje zon. 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
2: De nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: too late?
1: Sure. Eat this.

0: Regio-info.
1: Blauwalgen in de Krimpende Hout. Dag luisteraars, door het warme weer is het opnieuw raak in de plas Krimpende Hout in Krimpen aan de Lek. Er geldt nu een waarschuwing voor blauwalgen. Huidirritatie en maag- en darmklachten kunnen hierdoor ontstaan. Het advies is daarom om niet in de plas te zwemmen. Actuele informatie lees je op zwemwater.nl.

info. Wat is er allemaal te beleven in de Krimpende Waard? Dag luisteraars, RTV Krimpende Waard wenst alle vakantiegangers in de regio een fijne tijd toe. Verken de regio per fiets of huur een kano en doorkruis de vele vaarten. Ontdek ook de Zilverstad Schoonhoven of maak kennis met de rustieke dorpen. Genoeg te beleven hier in de Krimpende Waard.

0: regio-info.
1: Vakantieradio 2026. Ook in de vakantie zijn we er 24 uur per dag. Met muziek en informatie voor jong en oud. Hou hem aan!

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 14 gewonden. Onduidelijk is of er sprake is van opzet. De Berlijnse politie zegt wel op zoek te zijn naar verdachte personen. Een ooggetuige zegt tegen de Duitse krant Bild dat een witte bestelbus rond 10 uur met hoge snelheid inreed op mensen bij het Tiergartenpark in Berlijn. Daar waren op dat moment duizenden mensen feest aan het vieren na afloop van de Pride-optocht door de stad. Een man zou volgens die ooggetuige het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden nu woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn ongeveer 200.000 mensen geëvacueerd. Het Franse leger heeft een nieuw blusvliegtuig ingezet bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is een groot transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen dan reguliere blusvliegtuigen. In Spanje hebben inwoners van een aantal gemeenten in de provincie Avila een evacuatiebevel gekregen. De gebieden moeten ontruimd worden vanwege de branden in Burgohundo, een gemeente zo'n 100 kilometer ten westen van hoofdstad Madrid. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens de Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. De andere 2 kinderen van 6 en 8 die nog aan boord waren, dreven af. Ze wisten de aandacht van andere boten te trekken. Hun 16-jarige broer kon worden gered door een passerende boot. Het weer vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Later vannacht valt er af en toe ook wat regen bij 14 tot 17 graden. En vanaf de ochtend dan weer afwisselend buien en een beetje zon bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin. Wie anders?
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

regio-info. Geen voetbal in Bergambacht. Vanaf komend seizoen introduceert de voetbalvereniging Bergambacht met trots geen voetbal voor de kinderen van 6 tot 12 jaar. Op woensdag 9 september is er een informatieavond voor ouders van kinderen met een beperking die interesse hebben in geen voetbal. En wel 's avonds tussen 8 en 9 uur in de kantine van de voetbalvereniging Bergambacht. Wilt u wat meer informatie? Mail dan even naar secretariaat@vvbergambacht.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

girl.

info. Nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. Dag luisteraars. Wie een stadswandeling wil maken door Schoonhoven samen met een gids, kan zich oriënteren op de nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. De website is onlangs vernieuwd en opgefrist. De stadswandelingen worden georganiseerd door de stichting Stadswandeling Schoonhoven. Ontdek de Zilverstad, laat je informeren en bijpraten over de rijke historie. En de pret die begint dus al op stadswandelingschoonhoven.nl.

0: regio-info.
1: Hij komt er weer aan, de lek- en bandenrit. Dag luisteraars, de 14e lek- en bandenrit staat dit jaar gepland op zondag 6 september. De lek- en bandenrit is ongeveer 75 kilometer lang en bedoeld voor bromfietsen van het bouwjaar 1984 of ouder. De route is door de Krimpenerwaard en omgeving. De inschrijving voor de lek- en bandenrit is geopend. Dit kan via www.lek-bandenrit.nl. Er zijn maximaal 250 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij, want ook hier geldt, vol is vol. De lek- en bandenrit door de Krimpenerwaard, zondag 6 september.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel. En... U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. Correspondent Gimbal Duk was bij dat slotfeest.
3: Inmiddels weten we ook van de Duitse politie dat er minstens 1 dode en zeker 14 gewonden zijn gevallen bij dit incident. Verder is nog heel veel onduidelijk of er 1 of meerdere daders zijn en of die daders ook nog in de omgeving zijn. En vooral om die reden wordt het hele park en een groot deel van de binnenstad van Berlijn op dit moment afgezet.
2: De Duitse politie meldt dus 1 dode en 14 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Een ooggetuige zegt tegen de Duitse krant Bild dat een wit busje rond 10 uur met hoge snelheid inreed op mensen bij het Tiergartenpark in Berlijn. Daar waren op dat moment duizenden mensen feest aan het vieren na afloop van de Pride-optocht door de stad. Een man zou volgens die ooggetuige het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. In het Franse departement Gironde hebben er nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Het weer vanuit het noordwesten meer bewolking. Later vannacht valt er af en toe wat regen en het is dan een graad of 15. Vanaf de ochtend afwisselend buien en later ook wat zon. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: De RTV Krimpenderwaard-app. Dag luisteraars, zet de RTV Krimpenderwaard-app op je telefoon of iPad. Kan je overal waar je maar bent, waar internet is, luisteren en kijken naar RTV Krimpenderwaard. En je blijft ook op de hoogte van het laatste lokale nieuws.

info. Blues in Lekkerkerk. Op zondag 20 september speelt Blues & More Collective in de muziekzaal van Ambitia in Lekkerkerk. Verwacht rauwe gitaren, sterke zang en blues die je voelt. Het wordt weer een hele gezellige middag. De zaal is open om 2:30 en de intree is €7,50.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

0: info.
1: We zitten in de hondsdagen. Dag luisteraars, tot en met 20 augustus zitten we in de hondsdagen. Dat is de benaming voor 4 weken de warmste en vaak ook vochtigste periode van het jaar. De naam verwijst naar de ster Sirius. Dat is de hondster in het sterrenbeeld Grote Hond. In de 4 weken gaat deze ster schuil achter de zon. En tijdens de hondsdagen maken donder en bliksemvuur de melk in korte tijd zuur.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel. En... U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van die gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pridefeest.
3: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Ik bevind me nu bij de Brandenburger Tor. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet. En verdere mededeling ook van de Berlijnse politie over wat er precies gebeurd is, zijn er nog steeds niet gekomen.